0: kunnen bekijken. Steeds meer landen nemen maatregelen tegen het gebruik van sociale media door kinderen. Australië voerde als eerste een leeftijdsgrens in, Nederland wil dat ook. Er zijn op het Iraanse eiland Karg explosies gehoord waarbij volgens Iraanse staatsmedia een olietanker is geraakt door een Amerikaanse raket. Ook in de havenstad Jask zijn explosies gemeld. De VS hebben de aanvallen nog niet bevestigd. Karg is een belangrijk centrum voor de Iraanse olie-export en was eerder dit jaar al doelwit van Amerikaanse aanvallen. Iran had kort daarvoor gewaarschuwd dat een aanval op Iraanse olietankers zou worden beantwoord met aanvallen op Amerikaanse militaire bases. En Roemenië heeft een 40-jarige Rus opgepakt die wordt verdacht van een Russische sabotagepoging. Volgens de Roemeense inlichtingendienst maakte hij foto's en video's van onder meer legerbases en defensiegebouwen. Ook zou hij een Oekraïns Antonov vrachtvliegtuig hebben gefotografeerd. De man werd al sinds februari gevolgd en zou opdrachten hebben gekregen via een tussenpersoon. Hij zit voorlopig 30 dagen vast. De zaak past in een reeks van Russische sabotagepogingen in Europa. Het weer, vooral nog wat regen in de noordelijke helft van het land bij 11 tot 16 graden en een matige westelijke wind die aan de kust tot krachtig kan zijn. Overdag wordt het grijs met regen en kans op onweer bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Bij Maart Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
2: Mart Radio, Jubos Kopudo Sudi Amsterdam na Kontreng. En voor mijn ondersteun, Mart, aan uw biggie we biggie. Maar u abiu jepi van nodu. Want alla se e bar no to no no. Uneki subsidie, not notje dus. Jepi pema jepi.
3: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
4: Dit is Mart. Het station van Skopdoro Broko. De andere kant. Vizier. Gedonder op de donderdag. Tijd voor de waarheid. Yanda. Kanta Amerika. Psalmochtend. En Dadra. Uwa Aksi Uwasani. Is Mart. Na langer dan 38 jaar meer dan uw 50 euro waard? Het antwoord zit ergens verscholen in uw hart. Aan het donau no moro. Aan donau. Luku, say you can do. Een status apart. Dit is Mart.

0: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
1: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump wil dat de overheid stopt met het inkopen van producten uit Canada. Hij heeft een overheidsdienst opdracht gegeven om Canadese producten van de inkooplijsten te halen. Volgens Trump blijft dat zo totdat Canada Amerikaanse boeren en bedrijven eerlijk behandelt, zoals hij zegt. De stap is de nieuwste in de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en Canada. Ondertussen liep in juli het Amerikaanse handelstekort sterk op naar het hoogste niveau in ruim een jaar tijd. De Ierse mediawaakhond is een onderzoek gestart naar social media platform X vanwege de bescherming van kinderen. De toezichthouder onderzoekt of X genoeg doet om de leeftijd van gebruikers te controleren. Kinderen zouden daardoor mogelijk video's met extreem geweld, porno of andere heftige beelden kunnen bekijken. Steeds meer landen nemen maatregelen tegen het gebruik van sociale media door kinderen. Australië voerde als eerste een leeftijdsgrens in, Nederland wil dat ook. Er zijn op het Iraanse eiland Karg explosies gehoord waarbij volgens Iraanse staatsmedia een olietanker is geraakt door een Amerikaanse raket. Ook in de havenstad Jask zijn explosies gemeld. De VS hebben de aanvallen nog niet bevestigd. Karg is een belangrijk centrum voor de Iraanse olie-export en was eerder dit jaar al doelwit van Amerikaanse aanvallen. Iran had kort daarvoor gewaarschuwd dat een aanval op Iraanse olietankers zou worden beantwoord met aanvallen op Amerikaanse militaire bases. En Roemenië heeft een 40-jarige Rus opgepakt die wordt verdacht van een Russische sabotagepoging. Volgens de Roemeense inlichtingendienst maakte hij foto's en video's van onder meer legerbases en defensiegebouwen. Ook zou hij een Oekraïns Antonov vrachtvliegtuig hebben gefotografeerd. De man werd al sinds februari gevolgd en zou opdrachten hebben gekregen via een tussenpersoon. Hij zit voorlopig 30 dagen vast. De zaak past in een reeks van Russische sabotagepogingen in Europa. Het weer, vooral nog wat regen in de noordelijke helft van het land bij 11 tot 16 graden en een matige westelijke wind die aan de kust tot krachtig kan zijn. Overdag wordt het grijs met regen en kans op onweer bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws.
2: In de opmars naar ons 40-jarig bestaan hebben wij geen twijfelaars of klagers meer nodig. Wat Mart nu nodig heeft, zijn los van kleine donateurs ook dragers, stovoetoe, doorzetters of betrouwbare ambassadeurs. Moxie Macandra is Mart na zoveel jaren meer dan uw 50 euro waard? Sayunamang, dat wantrouwen kan. Stort uw hart voor 40 jaar Mart bijdrage op ING-rekening NL 54 INGB 00 06 03 7880 of Rabobank NL 48 Rabo 010 281 7251 ten name van de stichting MCC Mart. Is Mart na bijna 40 jaar uw 50 euro waard? Het Interactieve Communicatieinstituut, tevens platform voor niet alleen de nazaten van de tot slaaf gemaakten.
3: Dit is Mart. Al lange tijd 40
2: jaar.
3: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
4: kunst en cultuur,
3: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

So, what do you want to do? I'm here, baby. I'm ready, baby.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump wil dat de overheid stopt met het inkopen van producten uit Canada. Hij heeft een overheidsdienst opdracht gegeven om Canadese producten van de inkooplijsten te halen. Volgens Trump blijft dat zo totdat Canada Amerikaanse boeren en bedrijven eerlijk behandelt, zoals hij zegt. De stap is de nieuwste in de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en Canada. Ondertussen liep in juli het Amerikaanse handelstekort sterk op naar het hoogste niveau in ruim een jaar tijd. De Ierse mediawaakhond is een onderzoek gestart naar social media platform X vanwege de bescherming van kinderen. De toezichthouder onderzoekt of X genoeg doet om de leeftijd van gebruikers te controleren. Kinderen zouden daardoor mogelijk video's met extreem geweld, porno of andere heftige beelden kunnen bekijken. Steeds meer landen nemen maatregelen tegen het gebruik van sociale media door kinderen. Australië voerde als eerste een leeftijdsgrens in, Nederland wil dat ook. Er zijn op het Iraanse eiland Karg explosies gehoord waarbij volgens Iraanse staatsmedia een olietanker is geraakt door een Amerikaanse raket. Ook in de havenstad Jask zijn explosies gemeld. De VS hebben de aanvallen nog niet bevestigd. Karg is een belangrijk centrum voor de Iraanse olie-export en was eerder dit jaar al doelwit van Amerikaanse aanvallen. Iran had kort daarvoor gewaarschuwd dat een aanval op Iraanse olietankers zou worden beantwoord met aanvallen op Amerikaanse militaire bases. En Roemenië heeft een 40-jarige Rus opgepakt die wordt verdacht van een Russische sabotagepoging. Volgens de Roemeense inlichtingendienst maakte hij foto's en video's van onder meer legerbases en defensiegebouwen. Ook zou hij een Oekraïns Antonov vrachtvliegtuig hebben gefotografeerd. De man werd al sinds februari gevolgd en zou opdrachten hebben gekregen via een tussenpersoon. Hij zit voorlopig 30 dagen vast. De zaak past in een reeks van Russische sabotagepogingen in Europa. Het weer, vooral nog wat regen in de noordelijke helft van het land bij 11 tot 16 graden en een matige westelijke wind die aan de kust tot krachtig kan zijn. Overdag wordt het grijs met regen en kans op onweer bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Bij Mart Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
3: Dies na Mart. Dit is Mart. Het station van Yeye Taki City. Een laatste symfonie. Country Time. Cantina Latina. U vraagt en wij draaien. Mart Internationaal. Twarfulo. Kinderland. Sadrabagadina Zozu. Jim Tori, Fenso, een anders perspectief. A Taste of Jazz, Yorka Tori, The Rots, Golden Oldies. Adimiere Juvriari. Is Mart na langer dan 38 jaar meer dan uw 50 euro waard? Het antwoord zit ergens verscholen, diep in uw hart. En het Dora Unumoro, het Dona Juno. Luku, sa you can do. Mart. Een status apart.
4: De coronapandemie heeft mensenmaatschappij drastisch veranderd. Ook bij Mart.
5: Uw beste vriend in blije, maar vooral ook in bange dagen Maart Radio. Te beluisteren via de ether, de kabel en langs de elektronische snelweg het internet over geheel de wereld.
4: We doen het samen. U kunt uw minimale donatie storten op de volgende bankrekeningnummers. NL 48 Rabo 01 02 81 72 51. Ik herhaal NL 48 Rabo 01 02 81 72 51 of op het volgende rekeningnummer NL 54 INGB 000 603 7880. Ik herhaal NL 54 INGB 000 603 7880. Grand Tangi namens Mart. Vanuit ons hart. Dank u wel.
3: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump wil dat de overheid stopt met het inkopen van producten uit Canada. Hij heeft een overheidsdienst opdracht gegeven om Canadese producten van de inkooplijsten te halen. Volgens Trump blijft dat zo totdat Canada Amerikaanse boeren en bedrijven eerlijk behandelt, zoals hij zegt. De stap is de nieuwste in de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en Canada. Ondertussen liep in juli het Amerikaanse handelstekort sterk op naar het hoogste niveau in ruim een jaar tijd. De Ierse mediawaakhond is een onderzoek gestart naar social media platform X vanwege de bescherming van kinderen. De toezichthouder onderzoekt of X genoeg doet om de leeftijd van gebruikers te controleren. Kinderen zouden daardoor mogelijk video's met extreem geweld, porno of andere heftige beelden kunnen bekijken. Steeds meer landen nemen maatregelen tegen het gebruik van sociale media door kinderen. Australië voerde als eerste een leeftijdsgrens in, Nederland wil dat ook. Er zijn op het Iraanse eiland Karg explosies gehoord waarbij volgens Iraanse staatsmedia een olietanker is geraakt door een Amerikaanse raket. Ook in de havenstad Jask zijn explosies gemeld. De VS hebben de aanvallen nog niet bevestigd. Karg is een belangrijk centrum voor de Iraanse olie-export en was eerder dit jaar al doelwit van Amerikaanse aanvallen. Iran had kort daarvoor gewaarschuwd dat een aanval op Iraanse olietankers zou worden beantwoord met aanvallen op Amerikaanse militaire bases. En Roemenië heeft een 40-jarige Rus opgepakt die wordt verdacht van een Russische sabotagepoging. Volgens de Roemeense inlichtingendienst maakte hij foto's en video's van onder meer legerbases en defensiegebouwen. Ook zou hij een Oekraïns Antonov vrachtvliegtuig hebben gefotografeerd. De man werd al sinds februari gevolgd en zou opdrachten hebben gekregen via een tussenpersoon. Hij zit voorlopig 30 dagen vast. De zaak past in een reeks van Russische sabotagepogingen in Europa. Het weer, vooral nog wat regen in de noordelijke helft van het land bij 11 tot 16 graden en een matige westelijke wind die aan de kust tot krachtig kan zijn. Overdag wordt het grijs met regen en kans op onweer bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby-batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars. Omdat de stevige borrel op zijn plaats is, wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving, met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten, welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
3: Dit is Mart, het Surinaams multiculturele communicatie Amsterdamse radio- en televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. In heel Nederland ligt het openbaar vervoer plat. Gedurende 24 uur rijden er nergens treinen, metro's en bussen en ook de veerponten varen niet. Ondanks beloftes uit Den Haag om de bezuinigingen op de sociale zekerheid terug te draaien, zetten de bonden de acties door. Er rijdt wel, als enige uitzondering, ieder kwartier een sprinter tussen Amsterdam Centraal, Schiphol en Hoofddorp. Rond 4 uur morgenochtend wordt het openbaar vervoer in Nederland weer volgens dienstregeling hervat. De handelsoorlog tussen de VS en Canada breidt zich uit. Over 3 weken mogen Canadese zuivel, alcoholische dranken en motorfietsen niet meer worden vervoerd naar de VS. De maatregel volgt op Canadese heffingen op Amerikaanse goederen die sinds gisteren van kracht zijn. Die heffingen zijn overigens weer een reactie op eerdere importheffingen die door de VS aan Canada werden opgelegd. De VS en Canada waren altijd trouwe bondgenoten, maar de relatie is bekoeld sinds de tweede ambtstermijn van president Donald Trump. De verhuizing van het RIVM van Bilthoven naar Utrecht loopt opnieuw vertraging op. Het pand werd, 8 jaar te laat, in april opgeleverd, maar nu moeten er eerst gasgeneratoren komen. Door de aansluitstop op het Utrechtse stroomnet sinds 1 juli kan het nieuwe kantoor alleen op die manier in zijn eigen stroombehoefte voorzien. Wanneer het nieuwe RIVM-gebouw wel in gebruik kan worden genomen, is nog niet duidelijk. De politie in Nederland, België en Duitsland gaat streng optreden tegen het vuurwerkverbod. De grenscontroles tussen de 3 landen wordt fors verscherpt. Bij de invoering van het vuurwerkverbod stelde de politie als voorwaarde dat er een uitgebreid handhavingsplan zou komen. Behalve aan de grenzen wordt ook de online handel in vuurwerk scherp in de gaten gehouden. Verkopers en klanten worden voortaan op dezelfde manier vervolgd als bij de internationale handel in drugs. Het weer, af en toe een bui, aan de kust ook met onweer. Er staat een matige tot krachtige westenwind en het wordt ongeveer 18 graden. Tot zover het radionieuws.

Mijn naam is Lucinda Sedok en ik ben een van de vertrouwelingen van Mart Radio. Maar wacht even, u bent het nog niet, no? Geen probleem. Neem contact op met Mart en word ook een van deze 500 mensen die vertrouweling wordt. Want we hebben elkaar nodig. We moeten elkaar steunen, toch? Zo doen we dat bij Mart. Aboe!

0: Dit is Marta. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

0: moment. Door Almegens met het NOS-journaal. Vrijwel het hele openbaar vervoer ligt vandaag stil. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur staking die vannacht is begonnen. Reizigers lijken goed op de hoogte, ziet verslaggever Jeroen Gortworst op het station van Zwolle.
1: Ik liep net even door de stationshal heen en er was echt niemand. De mensen hier lijken toch echt wel te beseffen dat er inderdaad geen enkele trein rijdt.
0: Er wordt gestaakt tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. De VS heeft nieuwe maatregelen aangekondigd in de handelsoorlog met Canada. Nadat gisteren nieuwe importheffingen van Canada waren ingegaan, heeft het Witte Huis aangekondigd dat de import van een aantal Canadese producten wordt verboden. Het gaat onder meer om zuivel, de meeste alcoholische dranken en motorfietsen. De Verenigde Staten hebben opnieuw meerdere Iraanse schepen aangevallen. Correspondent David Poort vertelt dat het om een grote aanval ging.
2: De Amerikanen hebben zeker 5 Iraanse olietankers aangevallen. Zowel bij Karg, dat is dat eiland in het noordpunt van de Persische Golf. En ook in de Golf van Oman, dus aan de andere kant van de straat van Hormuz.
0: Volgens het Amerikaanse leger was het een vergelding voor nieuwe Iraanse raketaanvallen op een marineschip van de VS. De bemanning van de Iraanse schepen zou in veiligheid zijn gebracht. Het RIVM kan voorlopig niet verhuizen naar Utrecht. Al jaren wordt er gewerkt aan een nieuwe locatie. Na al 8 jaar vertraging zou het gebouw dit voorjaar worden opgeleverd. Maar nu is er opnieuw vertraging. Door het overvolle stroomnet moeten er gasgeneratoren worden geplaatst. Wanneer het RIVM wel kan verhuizen, dat is nog niet bekend. Het weer vandaag wisselvallig. Vanuit het noordwesten trekken soms felle onweersbuien over. Soms met hagel. Tussendoor ook af en toe zon. Het waait stevig. Aan de kust zijn forse windstoten mogelijk. Het wordt 19 graden. En vanavond neemt de buiigheid af. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. 1 vertraging in de regio door een ongeluk op de A8 richting Amsterdam. Tussen Zaanstad, Assendelft en knooppunt Zaandam staat daardoor 3 kilometer file. De rechte rijstrook is hier dicht en daardoor heb je 20 minuten tijdsverlies. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
5: Elke dinsdag tussen 3 en 5 gezelligheid met Claudio en Thea tijdens Klaus Platenkoffer. Speel mee met het cijferspel en verzamel zoveel mogelijk punten en word de dagwinnaar van 10 loodjes. Klaus Platenkoffer met Claudio en Thea. Elke dinsdag van 3 tot 5 op Radio Noordzij en Radio Salto.
6: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
7: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Doral Megens met het NOS-journaal. Vrijwel het hele openbaar vervoer in het land ligt plat. Treinen, trams, metro's en bussen rijden niet. Werknemers staken tegen de voorgenomen bezuinigingen van het kabinet op de sociale zekerheid. Reizigers lijken goed op de hoogte. Veel stations zijn leeg. Vakbond FNV snapt dat de staking veel mensen raakt.
1: Ja, zeker snappen wij dat. Dat doet ons ook pijn. Maar die moeten ook beseffen dat wij, als we die strijd eenmaal gewonnen hebben en we gaan hem winnen, dat ze ook weer terug kunnen vallen op hun goede WW en de WIA. En ze moeten boos zijn op dit minderheidskabinet.
0: Op de weg kan het extra druk worden, zo waarschuwt de ANWB. De toezichthouders op de AIVD en MIVD zijn kritisch op het voorstel van het kabinet om de inlichtingendiensten nieuwe bevoegdheden te geven. Met de nieuwe inlichtingenwet mogen de diensten meer en makkelijker mensen in de gaten houden, maar het toezicht daarop wordt minder. De huidige toezichthouders vinden dat zorgelijk en zeggen dat het voorstel voor de nieuwe wet niet in balans is. Door de lage waterstanden in de rivieren zijn de afgelopen maanden door de binnenvaartschepen veel minder goederen vervoerd. In augustus werd volgens het CBS bijna 19% minder gewicht verscheept dan vorig jaar.
2: Dit was bijzonder uitzonderlijk. Dit is een all-time laagste record als je kijkt naar het totaal vervoerd gewicht. Dat is gewoon bijna een vijfde lager.
0: Het vervoer van en naar Duitsland nam het sterkst af als gevolg van de lage waterstand in de Rijn. In Noorwegen is vandaag de uitvaart van de overleden koning Harald. Bij het afscheid in de Domkerk in Oslo zijn talloze staatshoofden en hoogwaardigheidsbekleders aanwezig. Namens Nederland zijn koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia erbij. Harald overleed eind vorige maand, hij was 89. Het weer wisselvallig. Vanuit het noordwesten trekken soms felle buien over, met hagel of onweer. Tussendoor ook af en toe zon. Het waait stevig, aan zee zijn forse windstoten mogelijk. En het wordt 19 graden. Vanavond minder buien. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Elke dag heeft Radio Noordzij leuke programma's op Radio Salto. Maandag tussen 2 en 4 spelen we het spel met Kale Harry. Op dinsdag openen Thea en Claudio de platenkoffer tussen 3 en 5. Woensdag speel je het kofferspel tussen 2 en 4. Donderdag tussen 10 en 12 Nostalgie met Jan. En we sluiten de week af op vrijdag met de Nederlandstalige Top 30 tussen 10 en 12 met Vincent de Groot. Je ontvangt Radio Salto via 99,4 FM, Ziggo kanaal 911 en KPN kanaal 1123. Je hoort het, de leukste programma's van Radio Noordzij, ook bij Radio Salto.
5: Disco zonder drempels radio, hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
6: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Suikas, Soul Jazz Stage en Vuur Griffioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuurgriffioen.nl.
7: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Dorald Megens met het NOS-journaal. Reizigers lijken goed op de hoogte van de landelijke OV-staking vandaag. Veel stations en haltes zijn uitgestorven. De actie duurt tot middernacht. Deze Haagse buschauffeur zegt dat hij niet alleen voor zichzelf staakt, maar ook voor zijn passagiers.
1: Omdat dat ook werkende Nederlanders zijn en die ook mee te maken kunnen hebben dat ze ontslagen worden met de WW-vermindering, de AOW naar boven gaat. Ze zullen een ongeluk kunnen krijgen dat de WIA verminderd worden. Ja, we versoberen alles waar we altijd wel in het verleden altijd heel goed voor betaald hebben.
0: De ANWB waarschuwde gisteren voor extra drukte op de weg vanwege de staking, maar het lijkt mee te vallen. Door de lage waterstanden in de rivieren zijn in de afgelopen maanden door de binnenvaartschepen veel minder goederen vervoerd. In de rivieren was het waterpeil uitzonderlijk laag, waardoor schepen veel minder zwaar konden worden beladen dan normaal. In augustus werd daardoor volgens het CBS bijna 19% minder gewicht verscheept dan vorig jaar. Het vervoer van en naar Duitsland nam het sterkst af als gevolg van de lage waterstand in de Rijn. De VS heeft nieuwe maatregelen aangekondigd in de handelsoorlog met Canada. Nadat gisteren nieuwe importheffingen van Canada waren ingegaan, heeft het Witte Huis laten weten dat de import van een aantal Canadese producten wordt verboden. Het gaat onder meer om zuivel, de meeste alcoholische dranken en motorfietsen. In Noorwegen is vandaag de uitvaart van koning Harald. Hij overleed anderhalve week geleden na een ziekbed. Wie er bij het afscheid aanwezig zijn is niet bekendgemaakt, zegt koningshuisdeskundige Josine Drogendijk.
2: We hebben geen gastenlijst ontvangen vanwege de veiligheid. En nu werd gisteravond kwamen er opeens foto's naar buiten dat Zelensky ook in Oslo is. Nou, dat was dus iets wat we niet van tevoren wisten. Ja, iedereen zal wel begrijpen waarom.
0: Nederland wordt in Oslo vertegenwoordigd door het koningspaar en de prinsessen Beatrix en Amalia. Het weer vandaag buien, soms met onweer of hagel. Tussendoor ook af en toe zon. Het waait stevig, aan zee zijn forse windstoten mogelijk. En het wordt 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Donderdag tussen 10 en 12 is nostalgisch op Radio Noordzij en Radio Salto. Jan uit Slotermeer presenteert de beste muziek uit de jaren 50, 60 en 70 in Nostalgie met Jan. Vraag je nostalgisch een verzoekplaatje aan en doe gelijk mee met het enveloppenspel. Nostalgie met Jan. Iedere donderdag tussen 10 en 12 op Radio Noordzij en Radio Salto.
5: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
6: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
7: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. Ondanks de OV-staking was het niet buitengewoon druk op de weg. De ANWB spreekt van een vrij gemiddelde ochtendspits. Veel mensen leken van tevoren op de hoogte en hebben alternatief vervoer geregeld of werken thuis. De meeste stations die bleven leeg en enkeling wist niet dat er een staking was. Op het traject Amsterdam-Schiphol na rijden er geen treinen. Regionaal zijn er wel wat bussen op de weg en aanbieders van deelauto's die zeggen dat het vandaag druk is. De vakbonden die staken tot middernacht vanwege de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Ook al zijn die door het minderheidskabinet deels teruggedraaid. Dan gaan we door naar een bitcoindief. Want een man uit Singapore die heeft in de VS schuld bekend aan een van de grootste cryptodiefstallen in de geschiedenis. Hij kan worden veroordeeld tot 20 jaar cel. De man van 22 wordt gezien als hoofdverdachte van een groep criminelen. Ze zouden van een man uit de stad Washington bitcoins hebben gestolen ter waarde van $245 miljoen. De bende die brak ook in op andere plaatsen om cryptovaluta te stelen. Het geld geven ze uit aan dure auto's, exclusieve appartementen en nachtclubs. In Oslo verzamelen mensen zich voor de uitvaart vanmiddag van de overleden koning Harald. Namens Nederland zijn koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia erbij. Harald overleed eind vorige maand. Hij was 89. En op de US Open is titelverdediger Carlos Alcaraz uitgeschakeld. De Spaanse tennisser verloor in de kwartfinale na een lange vijfzetter van de Amerikaan Ben Shelton. Die staat nu in de halve finale. De partij in New York duurde 4,5 uur. Pas na 3:30 s'nachts was de partij klaar. Een record op het Grand Slam toernooi. Het weer nog. Vandaag buien, soms met onweer of hagel. Tussendoor ook af en toe zon en het waait stevig. Aan zee zijn forse windstoten mogelijk. Het wordt een graad of 19. Vanavond dan zijn er minder buien. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Eén vertraging in de regio op de A5 richting Hoofddorp. Tussen de aansluiting met de A10 en Amsterdam-Westpoort staat 2 kilometer file. Ze zijn daar aan het bergen en de linkerrijstrook is dicht. Daardoor heb je een kwartier tijdsverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
3: Donderdag tussen 10 en 12 is het nostalgisch op Radio Noordzij en Radio Salto. Jan uit Slotermeer presenteert de beste muziek uit de jaren 50, 60 en 70 in Nostalgie met Jan. Vraag je nostalgische verzoekplaatje aan en doe gelijk mee met het enveloppenspel. Nostalgie met Jan. Iedere donderdag tussen 10 en 12 op Radio Noordzij en Radio Salto.
4: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
5: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
6: Ik ben Jerome.

we bar odi alas masa e arki. Spesrutu des masa e libi in Damsko, ma spesrutu Bemre. Maar ook toe heel Nederland, ja, maar los maar Earki in Tatakondre. En de rest van Europa, ja, zoals bijvoorbeeld Spanje, België, Engeland, Frankrijk. Sma Earki, ja, Zwitserland. Maar we bar ook toe de Bradana de Sisa san Earki in Afrika. Zowel Ghana, Nigeria, Sierra Leone, Senegal, ja, ja, ja. Maar ook toe de Sernansmasa Elibi in India, Desmasa Elibi in Dubai, Rusland, Amerika, Kondre. Ja, maar ook toe Despasa Elibi in Suriname. Ja, want deze zender is de populairste zender van heel Nederland. De meest beluisterde lokale zender. Maar we baren ook toe Despasa Elibi naar Aruba, Curaçao, Bonaire, Sint Lucia, Sint Maarten. Alles maar we bar odi. En usabi fatak nono de we arki Radio de Leon. En ulopso. Maar we bar odi spesrutu ook to de biggest mavo uno. En ook to de pitani. En zij de we tak de pitani, de kinderen dus, spesrutu odi. Omdat jullie straks voor mama, papa, oma en opa moeten zorgen. Niet dat jullie misschien lijfelijk moeten zorgen voor ze, maar wel ervoor zorgen dat oma en opa goede zorg krijgen. We bar odi ook toe de wans aan de nasiki bedi. We los maar de ook toe nasiki bedi, dus we bar odi ook toe. En we bar odi desmas aan de na roko. Want we los maar een roko no no de, maar de arki a radio. Dus we bar odi ook toe, zoals de in Waji, zoals de tap kantoro, zoals de tap van Bouteren. We bar odi en u lobatori dat we arki radio de Leon.

0: Vanuit het kloppend hart van Amsterdam is dit Radio De Leon, de Woudreus.
1: Dit zijn de programma's van Radio De Leon. The Rhythm of Holy Spirit, Bread from Heaven met Pastor Ivan Hercules. De meeswinger van de maand. Belangrijke boodschappen in verband met Black Consciousness. Tori Tafra na Tafra Tori. Kulturu Planga. De condoleances. De felicitatierubriek. Vraaggesprekken. Flashback. New Anointing Ministries. De Sunday Special Show. Vineyard of God Ministries. Het Gospel Moment. Day War 2. Blank Offer. De stem van Stichting SWU. De actualiteit en Caribisch Latin muziek.

0: Grand Tangi. Grand Tangi. Radio De Leon zegt Grand Tangi tegen al die luisteraars die spontaan jaarlijks ondersteunen. Met een financiële bijdrage via onze tussenpersoon Rudy. Het wordt zeer op prijs gesteld. Grand Tangi, Grand Tangi, Grand Tangi.
1: Dit is de Woutreus Radio De Leon. Vanuit het kloppend hart van Amsterdam.
0: Radio De Leon is er voor jou.
2: Dit is de Rhythm of Holy.

Genezing en Bevrijdingsuur met Pastor Emmanuel Ouwasi van de New Anointing Ministries Worldwide. Dit is een nieuwe golf van geestelijke genezing, bevrijding en bekrachtiging. Het seizoen van de nieuwe zalving van God. Maakt u zich gereed voor wonderen met de bediening van Pastor Emmanuel Ouwasi elke woensdagochtend bij Radio De Leon tussen 10 en 11 uur.

0: Beloved,
1: geliefde,
0: welcome to Deliverance Hour.
1: Welkom naar het bevrijdingsuur.
0: My name is Reverend Dr. Emmanuel Uwazi.
1: De pastoors naam is Reverend Dr. Emmanuel Uwazi.
0: A pastor of New Anointing Ministries worldwide.
1: Hij is de pastor van de New Anointing Ministries worldwide.
0: Beloved, this is the day that the Almighty God has made.
1: Geliefde, dit is de dag die de Almachtige God gemaakt heeft.
0: And we will be glad and rejoicing in it.
1: Wij zullen er blij en verheugd in zijn.
0: Giving glory and honor unto God that makes all things possible.
1: Glorie en eer geven aan God die alles mogelijk gemaakt heeft.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: To God be the glory.
1: Aan God zij de heerlijkheid.
0: Beloved.
1: Geliefde.
0: Let us go to our heavenly Father in prayer.
1: Laten wij gaan tot onze hemelse Vader in gebed.
0: In Jesus' wonderful name.
1: In Jezus zijn wonderbaarlijke naam.
0: Heavenly Father, we commit this message into your divine care.
1: Hemelse Vader, wij zetten deze boodschap in uw goddelijke zorg.
0: Anoint our tongue today.
1: Zalf onze tong vandaag.
0: Like a pen of a ready writer.
1: Zoals de pen van de vaardige schrijver.
0: That the message we shall present.
1: Dat de boodschap die wij zullen presenteren.
0: Shall not be words of human wisdom.
1: Geen woorden zullen zijn van menselijke wijsheid.
0: But anointed word for anointed people.
1: Maar een gezalfde woord voor gezalfde mensen.
0: Use this message, Lord.
1: En gebruik deze boodschap, Heer.
0: To save the lost.
1: Om de verlorenen te redden.
0: To heal the sick.
1: Om de zieken te genezen.
0: To set the captives free.
1: Om de gevangenen vrij te zetten.
0: To empower your people.
1: Om uw mensen te bekrachtigen.
0: And take them to another level.
1: En ze nemen naar een ander niveau.
0: Of faith.
1: Van geloof.
0: Spiritual maturity.
1: Geestelijke wasdom.
0: In the name of Jesus Christ.
1: In de naam van Jezus Christus.
0: Thank you, Heavenly Father.
1: Dank u, Hemelse Vader.
0: For answering our prayers.
1: Dat u onze gebeden beantwoordt.
0: As we pray and believe.
1: Zoals wij bidden en geloven.
0: In the mighty name of Jesus Christ.
1: In de machtige naam van Jezus Christus.
0: Amen.
1: Amen.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: Beloved.
1: Geliefde.
0: The theme of the message.
1: De thema van de boodschap.
0: That the Almighty God has laid in my heart today.
1: Dat de Almachtige God mij op het hart gelegd heeft vandaag.
0: To bless you once again.
1: Om u nogmaals te zegenen.
0: Is all things are possible to him who believes.
1: Zijn alle dingen zijn mogelijk voor diegenen die geloven.
0: Part 2.
1: Deel 2.
0: Last week we delivered part 1.
1: Afgelopen week hebben wij deel 1 gebracht.
0: Today part 2 is going to take you further.
1: En vandaag zal deel 2 u verder nemen.
0: In the name of Jesus.
1: In de naam van Jezus.
0: Beloved.
1: Geliefde.
0: As far as possibilities go.
1: En zover dat de mogelijkheden gaan.
0: Everything is absolutely possible.
1: Is alles absoluut mogelijk.
0: To the one who believes.
1: Voor diegene die gelooft.
0: Faith is the supernatural ingredient.
1: Want geloof is de bovennatuurlijke ingrediënt.
0: That makes everything possible.
1: Dat alles mogelijk maakt.
0: It is the supernatural deposit of God.
1: En het is de bovennatuurlijke uitstorting van God.
0: In our hearts.
1: In onze harten.
0: That works wonders in us.
1: Die wonderen uitwerken in ons.
0: And through us.
1: En door ons.
0: When God's kind of faith is present in our hearts.
1: Als Gods soort geloof aanwezig is in onze hart.
0: No problem seems big to solve.
1: Dan is er geen probleem te groot om op te lossen.
0: No challenges seems too extreme to face.
1: En geen uitdagingen zijn te extreem om tegemoet te treden.
0: The Lord is sufficient in every circumstance.
1: De Heer is genoeg in elke omstandigheden.
0: The God we serve knows no limit.
1: Want de God die wij dienen, die kent geen beperking.
0: Now let us read Mark chapter 9 verse 23.
1: En laten wij lezen Marcus 9 vers 23.
0: Jesus said unto him.
1: En Jezus zei tot hem.
0: If thou canst believe.
1: Als u kunt geloven.
0: All things are possible to him that believeth.
1: Dan zijn alle dingen mogelijk. Voor zij die geloven.
0: Beloved,
1: geliefde.
0: If you can believe in the supernatural power of God.
1: Als u kunt geloven in de bovennatuurlijke kracht van God.
0: And will it depend on him for help.
1: en afhankelijk van hem zal zijn voor hulp.
0: You will experience fountain of miracles in your life.
1: Dan zult u een fontein van wonderen ervaren in uw leven.
0: At all times.
1: Ten alle tijden.
0: Jesus said.
1: En Jezus zei.
0: All things are possible to him that believeth.
1: Alle dingen zijn mogelijk voor degene die geloven.
0: Jesus intended to teach that the fullness of all blessings.
1: Jezus heeft bedoeld om te onderwijzen dat de volheid van alle zegeningen
0: has been given to us by God.
1: Aan ons gegeven is door God.
0: The Father.
1: De Vader.
0: And that every kind of help.
1: En dat alle soorten hulp
0: must be expected from God.
1: Verwacht moeten worden van God.
0: As far as there is faith.
1: Zover dat er geloof is.
0: Faith is the potential for miracles.
1: Geloof is de potentie van wonderen.
0: Anytime, anywhere.
1: Overal, overal.
0: Regardless of what you are going through right now.
1: Maakt niet uit wat u meemaakt op dit moment.
0: Your miracle is coming.
1: Uw wonder is onderweg.
0: God has paved a way for you.
1: God heeft een weg gebaand voor u.
0: God is bigger and stronger than any problem you may have.
1: God is groter en sterker dan alle probleem dat u mag hebben.
0: God is big enough to lift you out of your setbacks.
1: God is groot genoeg om u op te heffen uit alle achteruitgang.
0: And the difficulties.
1: En moeilijkheden.
0: That you face in your life.
1: Dat u meemaakt in uw leven.
0: He is the great I am that I am.
1: Hij is de grote ik ben die ik ben.
0: He is the God who is bigger than all your problems.
1: Hij is de God die groter is dan al uw problemen.
0: He is a miracle working God.
1: Hij is een wonderwerkende God.
0: And he has a miracle for you.
1: En hij heeft een wonder voor u.
0: Beloved.
1: Geliefde.
0: God wants to take you to another level in your life.
1: God wilt u nemen naar een andere niveau in uw leven.
0: If you can believe.
1: Als u maar kunt geloven.
0: His plan is to change your situation.
1: Zijn plan is om uw omstandigheden te veranderen.
0: And to transform you completely.
1: En om u compleet te veranderen.
0: From natural man to spiritual man.
1: Van een natuurlijke mens naar een geestelijke mens.
0: From negativity to positiveness.
1: Van negativiteit naar positiviteit.
0: From uncertainty to certainty.
1: Van onzekerheid naar zekerheid.
0: From nobody to somebody.
1: Van niemand tot iemand.
0: From poverty to prosperity.
1: Van armoede naar voorspoed.
0: From sickness to good health.
1: Van ziekte naar goede gezondheid.
0: From bondage to freedom.
1: Van gebondenheid, gevangenschap tot vrijheid.
0: From impossibility to possibilities.
1: Van onmogelijkheden naar mogelijkheden.
0: God wants to take you to a new level.
1: God wil u nemen naar een nieuwe niveau.
0: In your family.
1: In uw familie.
0: He wants to take you to a new level.
1: Hij wil u brengen naar een nieuwe niveau.
0: In your business and work.
1: In uw zaken, in uw werk.
0: He wants to take you to a new level.
1: Hij wil u nemen naar een nieuw niveau.
0: In your finances and prosperity.
1: In uw financiën en voorspoed.
0: He wants to take you to a new level.
1: Hij wil u brengen naar een nieuw niveau.
0: In your destiny and fulfillment in life.
1: In uw lotbestemming en vervulling in het leven.
0: Beloved.
1: Geliefde.
0: Are you ready to go from glory to glory?
1: Bent u gereed om te gaan van heerlijkheid naar heerlijkheid?
0: God has already paved a way for you.
1: God heeft al een weg voor u gebaand.
0: Do you want to be blessed?
1: Wilt u gezegend worden?
0: And be successful in your life.
1: En succesvol in uw leven.
0: God has already paved a way for you.
1: God heeft al een weg voor u gebaand.
0: Beloved, get ready for your miracles.
1: Geliefde, maak u zich gereed voor uw wonderen.
0: And get rid of negativity.
1: En doe af van negativiteit.
0: God uses ordinary people to do great and extraordinary things.
1: God gebruikt gewone mensen om grote en fantastische dingen te doen.
0: God has no limits.
1: God heeft geen beperking.
0: And he can transform your life.
1: En hij kan uw leven veranderen.
0: From glory to glory.
1: Van heerlijkheid naar heerlijkheid.
0: Beloved.
1: Geliefde.
0: All things are possible.
1: Alle dingen zijn mogelijk.
0: To him who believes.
1: Voor diegenen die geloven.
0: Now start to see yourself.
1: Nou begin u zelf te zien.
0: As you would like to be.
1: Zoals u echt wil zijn.
0: Not just the way you are now.
1: Niet zoals u nu bent.
0: But the way you would like to be.
1: Maar wat u echt zou willen zijn.
0: Let us read the Proverbs chapter 4 verse 23.
1: Laten wij lezen in Spreuken 4 vers 23.
0: It says.
1: Daar zegt hij.
0: Keep your heart with all diligence.
1: Behoud uw hart met elke ernstheid.
0: For out of it are the issues of life.
1: Want daaruit komen de issues van het leven.
0: Halleluja.
1: Halleluja.
0: Praise the Lord.
1: Prijs de Heer.
0: Keep your heart above all things.
1: Behoud uw hart boven alle dingen.
0: For it determines the way your life goes.
1: Want daar komt het dat, te zijn hoe uw leven zal zijn.
0: The heart represents the center of our life.
1: Het hart vertegenwoordigt de centrum van ons leven.
0: It controls desires and decisions.
1: Het houdt een besluiten en verlangens in.
0: People generally consider the head.
1: Mensen die denken het hoofd.
0: To be the center and the director of human thought.
1: Die denken dat dat de leiding heeft. Van de menselijke gedachten.
0: And the activity.
1: En de activiteiten.
0: Because it contains the brain.
1: Omdat het de hersens inhoudt.
0: But however.
1: Maar hoe dan ook.
0: The Bible refers to the heart.
1: De Bijbel wijst naar het hart.
0: As the center of our life.
1: Naar het centrum van ons leven.
0: Out of it are the issues of life.
1: Daaruit komen de bedenkingen van ons leven.
0: Again, let us read also Luke chapter 6 verse 45.
1: Laten wij lezen Lucas 6 vers 45.
0: It says,
1: daar zegt hij.
0: A good man out of the good treasure of his heart.
1: Een goede mens uit de goedheid van zijn hart.
0: Bringeth forth that which is good.
1: Die brengt daaruit voort wat goed is.
0: And an evil man out of the evil treasure of his heart.
1: En een slecht mens uit de slechte schat van zijn hart.
0: Bringeth forth that which is evil.
1: Daar brengt hij uit wat slecht is.
0: For out of the abundance of the heart.
1: Want uit het overvloed des hartes.
0: His mouth speaketh.
1: Spreek de mond.
0: Beloved.
1: Geliefde.
0: I want you to understand something very important.
1: Ik wil dat u iets heel belangrijks gaat begrijpen.
0: When the Bible speaks of the heart.
1: Als de Bijbel spreekt over de hart.
0: It is not referring to our physical organ.
1: Dan wijst het niet naar onze fysieke organen.
0: That it pumps blood throughout the body.
1: Die het bloed pompt door het lichaam.
0: It is referring to the whole of our intelligent.
1: Maar het wijst naar onze gehele intelligentie.
0: Emotion.
1: Naar onze emotie.
0: And will.
1: En onze wil.
0: The heart is the center of intellect.
1: De hart is de centrum van intellect.
0: Christians devote their hearts to God.
1: De christenen die geven hun hart aan God.
0: By believing.
1: Door te geloven.
0: Praying.
1: Door te bidden.
0: Singing.
1: Te zingen.
0: And meditating in their hearts.
1: En mediteren in hun hart.
0: They are also able to hide God's word in their heart.
1: Die zijn ook in staat om Gods woord te verbergen in hun hart.
0: Desire things.
1: Verlangen naar dingen.
0: And make plans in their hearts.
1: En plannen maken in hun hart.
0: Individuals are able to think.
1: Mensen zijn in staat te denken.
0: Doubt.
1: Twijfelen.
0: Love.
1: Liefde hebben.
0: Hate.
1: Te haten.
0: And make decisions.
1: En besluiten te maken.
0: In their hearts.
1: In hun harten.
0: All of these abilities.
1: Al deze mogelijkheden.
0: Of the heart.
1: Van het hart.
0: Involve the mind.
1: Die daarbij is de gedachte bij betrokken.
0: The heart is the center of the emotions.
1: Het hart is de centrum van de emoties.
0: The Bible speaks about the good heart.
1: De Bijbel heeft het over het goede hart.
0: The joyful heart.
1: Een blije hart.
0: The loving heart.
1: Een liefdevolle hart.
0: The fearful heart.
1: Een vreesvolle hart.
0: The courageous heart.
1: Een moedig hart.
0: The repentant heart.
1: Een bekerend hart.
0: The anxious heart.
1: Een angstig hart.
0: The angry heart.
1: Een boze hart.
0: The revived heart.
1: Een opgewekte hart.
0: A delighted heart.
1: Een verlichte hart.
0: The grieving heart.
1: Een droevig hart.
0: The humble heart.
1: Een nederig hart.
0: The burning heart.
1: Een brandende hart.
0: The excited heart.
1: De opwindende hart.
0: And the troubled heart.
1: En een probleemhart.
0: All of these actions.
1: Al deze dingen.
0: Of the heart.
1: Van het hart.
0: Are basically emotional in nature.
1: Die zijn gewoon in de natuur emoties.
0: Again, the heart is the center of human will.
1: Het hart is de centrum van de menselijke wil.
0: Will is one's desire.
1: De wil is iemands verlangen.
0: Emotion.
1: Emoties.
0: Purpose.
1: Doel.
0: Determination.
1: Vastberadenheid.
0: Or ability.
1: Of bekwaamheid.
0: To choose.
1: Om te kiezen.
0: We must not allow anything.
1: We moeten niets toelaten.
0: To come into or flow out of our hearts.
1: Om in te komen en uit te stromen uit onze hart.
0: That is not positive.
1: Dat niet positief is.
0: And pleasing to God.
1: En behagend aan God.
0: We must not agree.
1: We moeten niet toegeven.
0: Or accept anything.
1: Of wat accepteren.
0: In our hearts.
1: In onze harten.
0: That are not helpful to our spiritual growth.
1: Die niet behulpzaam zijn voor onze geestelijke groei.
0: And relationship with God.
1: En onze relatie met God.
0: So as Christians,
1: dus als christenen.
0: We must guide what we watch on television.
1: We moeten bewaken wat we kijken op de televisie.
0: On internet.
1: Op de internet.
0: And social media.
1: En sociale media.
0: What we listen on radio.
1: Waar we naar luisteren op de radio.
0: And read in books.
1: En lezen in boeken.
0: Magazines.
1: In tijdschriften.
0: And literatures.
1: En literatuur.
0: They matter in our heart.
1: Dat maakt uit in onze hart.
0: They produce fruit in our heart.
1: Want ze produceren vruchten in onze hart.
0: That goes around in all our life.
1: En die gaat rondom in ons leven.
0: We must guide what we think about.
1: Wij moeten ook waken over wat wij naar denken.
0: And talk about.
1: En over praten.
0: All of these activities.
1: Al deze activiteiten.
0: And senses.
1: En gevoelens.
0: Are ways that images, ideas, negativities come into our being.
1: En dat zorgt dat er een beelden, denkwijzes. En een beelden komen in onze in ons denkwijze.
0: All this method of activities.
1: Al deze methodes van activiteiten.
0: Makes us to be negative or positive.
1: Die maakt ons dan negatief of positief.
0: They root in us.
1: Ze gaan zich wortelen in ons.
0: And affect us.
1: En hebben invloed op ons.
0: To who we are.
1: Voor wat wij zijn.
0: This is why the Bible says.
1: En dit is waarom de Bijbel zegt.
0: Keep your heart with all diligence.
1: Behoud uw hart met alle ernst.
0: For out of it are the issues of life.
1: Want daaruit komen de dingen des levens.
0: If you are strong.
1: Als u sterk bent.
0: Or weak.
1: Of zwak.
0: It has to do.
1: Dan heeft het te doen.
0: With all these activities.
1: Met al deze activiteiten.
0: What flow in your, to your heart.
1: Wat er komt in uw hart.
0: What goes out of your heart.
1: En wat eruit gaat.
0: They regulate the way your life flows.
1: En zij reguleren de stroom van uw leven.
0: Take notice of this.
1: Onthoud dit.
0: We shall continue after a short break.
1: Wij gaan verder naar een korte pauze.
0: Don't go away.
1: Ga niet weg.
0: Remain tuned to this program.
1: Maar blijf luisteren naar deze
0: programma. For more blessings of the Lord.
1: Voor meer zegeningen.
0: More divine impartation.
1: Meer goddelijke uitstorting.
0: More seed of faith.
1: Meer zaad van geloof.
0: To be sowed into your spirit man.
1: Dat gezaaid wordt in uw geestelijke mens.
0: That will produce a result.
1: En dat resultaten zal voortbrengen.
0: Positive results.
1: Positieve resultaten.
0: Remain blessed.
1: Blijft u gezegend.

0: Geliefde.
1: Welcome back to Deliverance Hour.
0: Welkom terug naar het bevrijdingsuur.
1: You can reach us on 06.
0: U kunt ons bereiken op 06
1: 84
0: 55
1: 55 13
0: 94. 94.
1: Come and join us in our healing and deliverance services.
0: Kom en doe mee met ons in onze genezing en bevrijding.
1: Every Wednesdays and Fridays.
0: Elke woensdagen en vrijdagen.
1: By 7:30 in the evening.
0: Om 7:30 avonds.
1: And on Sunday.
0: En op zondag.
1: By 12 in the afternoon.
0: Om 12:00 middags.
1: Now is your appointed time.
0: Nu is het uw aangewezen tijd.
1: Come with a believing heart.
0: Kom met een gelovig hart.
1: To receive your blessings.
0: Om uw zegeningen te ontvangen.
1: You can watch us on television.
0: U kunt ons ook zien op de tv.
1: Every Saturday.
0: Elke zaterdag.
1: 10 in the morning.
0: Om 10:00 morgens.
1: And every Sunday.
0: En elke zondag.
1: By 9 p.m. in the evening.
0: 9:00 avonds.
1: For a repeat broadcast.
0: Voor de herhaling.
1: Beloved.
0: Geliefde.
1: Come and join the new wave of revival fire.
0: Kom en doe mee met de nieuwe golf van opwekkingsvuur.
1: This is the time to experience God's miraculous power in your own life.
0: Dit is de tijd om God zijn wonderbaarlijke kracht te ervaren in uw eigen leven.
1: Through Holy Spirit salvation.
0: Door de redding van de Heilige Geest.
1: Healing.
0: Genezing,
1: deliverance,
0: bevrijding,
1: and miracles,
0: and wonders,
1: in the mighty name of Jesus.
0: In de machtige naam van Jezus.
1: Beloved,
0: geliefde,
1: I want to use this opportunity once again.
0: Ik wil nogmaals gebruik maken van deze gelegenheid.
1: To request you.
0: Om te vragen van u.
1: To support the gospel.
0: Om het evangelie te ondersteunen.
1: Each of you can give what you decided in your heart to give.
0: En ieder kan geven wat u in uw hart verlangt om te geven.
1: For God loves a cheerful giver.
0: Want God houdt van een blijmoedige gever.
1: Your generous gift today.
0: Uw vrijmoedige gave vandaag.
1: Will help new anointing ministries worldwide.
0: Die zal de New Anointing Ministries worldwide helpen.
1: Fulfill the God-given vision of reaching the world for Jesus Christ.
0: Om de God-gegeven visie te vervullen om de wereld te bereiken voor God.
1: Beloved, if you would like to support the gospel.
0: Geliefde, als u de evangelie wil ondersteunen.
1: Make your donations to Stichting New Anointing Ministries worldwide.
0: Maak dan uw donaties over naar Stichting New Anointing Ministries worldwide.
1: Our account number is L.
0: Onze rekeningnummer is
1: NL.
0: NL 58
1: ABNA
0: ABNA
1: 08
0: 08
1: 00
0: 00
1: 67
0: 67
1: 01
0: 01
1: 08
0: 08
1: Once again,
0: nogmaals,
1: the account number.
0: De rekeningnummer.
1: NL.
0: NL
1: 58
0: ABNA
1: 08 00 00 67 67 01 01 08 08. God loves a cheerful giver.
0: Want God houdt van een blijmoedige gever.
1: 2 Corinthians chapter 9 verse 7.
0: 2 Korinten hoofdstuk 9 vers 7.
1: As you give to support the gospel.
0: En als u geeft om het evangelie te ondersteunen.
1: You are also evangelizing.
0: Bent u ook aan het evangeliseren.
1: He that winneth a soul is wise.
0: Want wie een ziel wint is wijs.
1: May the Lord bless you.
0: Mogen de Heere u zegenen.
1: Today I've been ministering on all things are possible to him who believes part 2.
0: Vandaag ben ik aan het bedienen over if als u kunt geloven is alles mogelijk.
1: Yes, if you can believe.
0: Als u kunt geloven.
1: All things are possible.
0: Zijn alle dingen mogelijk.
1: To him who believes.
0: Voor diegene die gelooft.
1: Part 2.
0: Deel 2.
1: Beloved.
0: Geliefde.
1: God wants you to see yourself.
0: God wil dat u zelf ziet.
1: As you would like to be.
0: Zoals u echt wil zijn.
1: Not as you are today.
0: Niet zoals u bent vandaag.
1: But as you would like to be in the future.
0: Maar zoals u echt in de toekomst zou willen zijn.
1: If you are a single person.
0: Als u een alleenstaande bent.
1: Praying for marriage.
0: En u bidt voor een huwelijk.
1: Begin to see yourself as you would like to be on your wedding day.
0: Begin uzelf te zien zoals u echt zou willen zijn op uw trouwdag.
1: If you are looking for a job.
0: En als u uitkijkt naar een baan.
1: Begin to see yourself as you would like to be in your job position.
0: En begin uzelf dan te zien zoals u graag zou willen zijn in uw positie.
1: If you are praying for setting up your own business.
0: En als u bidt om uw eigen zaken op te zetten.
1: Begin to see yourself as the executive director of your own company.
0: Begint u eigen te zien als de directeur van uw eigen bedrijf.
1: Beloved.
0: Geliefde.
1: The Holy Spirit is telling me.
0: De Heilige Geest die zegt tegen
1: to
0: mij.
1: To tell you.
0: Om u te zeggen.
1: That you are moving forward.
0: Dat u vooruit gaat.
1: To greatness.
0: Naar grootheid.
1: No matter whatever you have gone through in life.
0: Maakt niet uit wat u meegemaakt hebt in het leven.
1: No matter the mistakes you have made.
0: Maakt niet uit de fouten die u heeft gemaakt.
1: No matter the challenges that you are facing right now.
0: Maakt niet uit de uitdagingen die u nu meemaakt.
1: Your ways and days are full of wonderful opportunities of success.
0: Uw wegen en dagen zijn vol van wonderbaarlijke gelegenheden van succes.
1: Don't be intimidated by your natural limitations.
0: Word niet geïntimideerd door uw natuurlijke beperkingen.
1: Our limitations don't intimidate God at all.
0: Want onze beperkingen die intimideren God helemaal niet.
1: He already knows what they are anyway.
0: Hij weet hoe dan ook al wat ze zijn.
1: God is able to transform our weaknesses into mighty strengths.
0: God is in staat onze zwakheden te veranderen tot machtige kracht.
1: He can use our circumstances and turn them around for good purposes.
0: Hij kan onze omstandigheden omkeren naar goede doelen.
1: God knows where we are.
0: God weet waar we zijn.
1: And he can bring us where we need to be.
0: En hij kan ons brengen waar wij moeten.
1: Where we need to be.
0: En hij kan ons brengen waar wij moeten zijn.
1: God

0: very simple life.
1: En probeerde gewoon een eenvoudig leven te leiden.
0: When an angel of God,
1: toen een engel van God
0: appeared to him,
1: hem tevoorschijn kwam.
0: And said to him,
1: en zei tot hem,
0: God is with you.
1: God is met jou.
0: Mighty warrior.
1: Machtige strijder.
0: Gideon replied.
1: En Gideon die antwoordde.
0: If the Lord is with us.
1: Als de Heere met ons is.
0: Why has all these things happened to us?
1: Waarom zijn deze dingen met ons gebeurd?
0: Where are all his wonders?
1: Waar zijn zijn wonderen?
0: That our fathers told us about.
1: Dat onze voorvaderen ons verteld hebben.
0: And the Lord said to him.
1: En de Heere zei tot hem.
0: Go in the strength you have.
1: Ga in de kracht dat u hebt.
0: And save Israel out of the Midians.
1: En verlos Israël van de Midian.
0: Gideon answered God.
1: En Gideon antwoordde God.
0: How can I save Israel?
1: Hoe kan ik Israël redden?
0: My tribe is the weakest of all in Manasseh.
1: Mijn stam is de zwakste uit Manasseh.
0: And I am the least in my family.
1: En ik ben de minste in mijn familie.
0: The Lord answered.
1: En de Heer antwoordde.
0: I will be with you.
1: Ik zal met u zijn.
0: And you will strike down all the Midianites together.
1: En u zult al de Midianen neerslaan.
0: Gideon reacted just like many Christians do.
1: Gideon die reageerde zoals alle christenen doen.
0: When things are not going according to plans.
1: Als dingen niet gaan zoals ze gepland zijn.
0: And expectations.
1: En verwacht zijn.
0: They start to give up.
1: Dan beginnen ze op te geven.
0: And complain.
1: En klagen.
0: About circumstances.
1: Over de omstandigheden.
0: And even blame God.
1: En zelfs God de schuld
0: for
1: geven.
0: For everything that goes wrong.
1: Voor alles dat verkeerd gaat.
0: Gideon was focusing on his limitation.
1: Gideon die richtte zich op zijn beperkingen.
0: And circumstances.
1: En zijn omstandigheden.
0: But God told him.
1: Maar God zei tegen hem.
0: Go just the way you are.
1: Ga zoals je bent.
0: This is something we can learn from.
1: En hier kunnen we wat uit leren.
0: God told him go.
1: God zegt ga.
0: With your own strength.
1: Met je eigen kracht.
0: Go and deliver Israel.
1: Ga en bevrijd Israël.
0: From the hands of the Midians.
1: Uit de handen van de Midianieten.
0: But he said.
1: Maar hij zei.
0: How can I?
1: Hoe kan ik?
0: My tribe.
1: Mijn stam.
0: Is the weakest.
1: Is de zwakste.
0: We are not strong people.
1: Wij zijn geen sterke mensen.
0: We are the weakest people.
1: We zijn de zwakste mensen.
0: And myself.
1: En ikzelf.
0: I am the least in my family.
1: Ik ben de minste in mijn familie.
0: He was saying he is nobody.
1: Hij zei, ik ben niemand.
0: He said, he can do nothing.
1: Hij zei, hij kan niks doen.
0: The circumstances around him.
1: Want de omstandigheden rondom
0: his
1: hem.
0: His geographical background.
1: Zijn geografische achtergrond.
0: His physical strength.
1: Zijn fysieke kracht.
0: Is where he was focusing.
1: Daar richtte hij zich op.
0: He could not see the great I am that I am.
1: Hij kon de grote ik ben die ik ben niet
0: he
1: zien.
0: He could not see the Alpha and Omega.
1: Hij kon de Alpha en de Omega niet
0: he
1: zien.
0: He was not depending on God.
1: Hij was niet afhankelijk van God.
0: He was depending on his own limited ability.
1: Maar hij was afhankelijk van zijn eigen beperkte bekwaamheid.
0: He saw himself as nobody.
1: Hij zag zichzelf als niemand.
0: He saw himself as a failure.
1: Hij zag zichzelf als een faling.
0: But God was not depending on his strength.
1: Maar God was niet afhankelijk van zijn kracht.
0: God knew what he can make out of him.
1: God weet wat hij uit hem kon maken.
0: God told him, go in your strength.
1: Daarom zei God, ga in je kracht.
0: You can do something.
1: Je kan wat doen.
0: I am with you.
1: Ik ben met jou.
0: One with God is a majority.
1: Want één met God is meerderheid.
0: If God be for you.
1: Als God voor u is.
0: No one can be against you and succeed.
1: Kan niemand tegen u zijn en slagen.
0: Beloved.
1: Geliefde.
0: Move forward for greatness.
1: Ga vooruit voor grootheid.
0: God is with you.
1: Want God is met u.
0: Look for signs of success.
1: Kijk naar tekenen van succes.
0: Not signs of failure.
1: Geen tekenen van falen.
0: David said, I will lift up my eyes.
1: Want David zegt, ik zal mijn ogen opheffen.
0: Onto the hills.
1: Naar de bergen.
0: From where my help cometh.
1: Van waar mijn hulp komen zal.
0: Beloved.
1: Geliefde.
0: Look unto God.
1: Kijk op naar God.
0: He is your

0: source of strength.
1: Want hij is uw bron van kracht.
0: He's your source of supply.
1: Hij is uw bron van voorziening.
0: Depend on him.
1: Wees afhankelijk van
0: Nothing
1: hem.
0: Is too hard for him to do.
1: Want niets is te moeilijk voor hem om te doen.
0: Put on the whole armor of God.
1: Zet aan de gehele wapenberusting God.
0: Stand firm.
1: En sta sterk.
0: Against the devices of the devil.
1: Tegen de werken van de duivel.
0: They that do not your God.
1: Want zij die hun God kennen.
0: They shall be strong.
1: Zullen sterk zijn.
0: And do exploit.
1: En machtige daden
0: All
1: doen.
0: Things are possible.
1: Want alle dingen zijn mogelijk.
0: To him that believeth.
1: Voor die die gelooft.
0: With this message.
1: Met deze boodschap.
0: Rise up and shine.
1: Sta op. En ga stralen.
0: Possess your possessions.
1: En bezit jouw bezittingen.
0: And inherit your inheritances.
1: En erf uw erfdeel.
0: Stand firm in the name of the Lord.
1: Ga sterk staan in de naam des Heren.
0: And you will begin to do exploits.
1: En u zult kloeke daden beginnen
0: you
1: te
0: begin
1: doen.
0: To enjoy happiness.
1: En u begint te genieten van blijdschap.
0: New strength.
1: Van nieuwe kracht.
0: New hope.
1: Nieuwe hoop.
0: New joy of the Lord.
1: Nieuwe vreugde des Heren.
0: New prosperity.
1: Een nieuwe voorspoed.
0: New open doors.
1: Een nieuwe open deur.
0: Signs and wonders.
1: Tekenen en wonderen.
0: Begin to be yours.
1: Die beginnen van u te zijn.
0: I want to pray for you.
1: Ik wil voor u bidden.
0: Heavenly Father.
1: Hemelse Vader.
0: Thank you for this message.
1: Dank u voor deze boodschap.
0: Use this message.
1: En gebruik deze boodschap.
0: And bring a revival fire.
1: En breng opwekkingsvuur.
0: In the life of your people.
1: In het leven van uw mensen.
0: Empower them.
1: Bekrachtig ze.
0: And give them the divine enablement.
1: En geef ze de goddelijke bekwaamheid.
0: To do exploit.
1: Om kloeke daden te doen.
0: To the glory of your holy name.
1: Tot de heerlijkheid van uw heilige naam.
0: To the shame of the devil.
1: En tot schande van de duivel.
0: In the mighty name of Jesus.
1: In de machtige naam van
0: Thank
1: Jesus.
0: You, Father.
1: Dank u, Vader.
0: For answering our prayers.
1: Dat u onze gebeden hebt beantwoord.
0: In Jesus' name.
1: In Jezus' naam.
0: Beloved.
1: Geliefde.
0: You can always reach us.
1: U kunt ons altijd bereiken.
0: On 06.
1: Op 06.
0: 84.
1: 84.
0: 55.
1: 55.
0: 13.
1: 13.
0: 94.
1: 94.
0: You can visit our church services.
1: En u kunt ook onze kerkdiensten
0: Every
1: bezoeken.
0: Wednesdays and Fridays.
1: Elke woensdagen en vrijdagen.
0: 7:30 in the evening.
1: Om 1:30 avond.
0: Every Sunday.
1: Elke zondag.
0: 12 in the afternoon.
1: Om 12 uur 's middags.
0: Our address.
1: En onze adres.
0: Is Keienbergweg nummer 97.
1: Is de Keienbergweg nummer 97.
0: It is in the Amsterdam Zuidoost by the arena.
1: En het is in Amsterdam Zuidoost dichtbij de arena.
0: Come with a believing heart.
1: Kom met een gelovig hart.
0: And the Lord will keep blessing you.
1: En de Heere zal u blijven zegenen.
0: Remain blessed.
1: Blijft u gezegend.

Luisteraars, u heeft geluisterd naar het onderdeel The Rhythm of the Holy Spirit, u gebracht door Pastor Emmanuel Owasi van de New Anointing Ministries Worldwide, hier bij Radio De Leon.

Yum sabi dat no no de ye arki Radio de Leon. Dat mooi de editie. Het zonnetje bij u thuis. In de slaapkamer, in de woonkamer, in de keuken, op het terras. Maar ook op uw werk. Ja, misap tak wel los maar e arki, a radio no no de. Wel los maar eroko in a bouw, in de tuin, isabi. Bruyano de. Geniet ervan. This is Radio de Leon.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. Ruim een derde van de ouderen die in een verpleeghuis terechtkomen moet vlak na hun aankomst opnieuw verhuizen. Dat blijkt uit onderzoek van 6 universiteiten. Veel ouderen die komen vanuit een crisissituatie naar een verpleeghuis en blijken dan niet op een geschikte plek terecht te komen. Vaak moeten bewoners ook verhuizen omdat ze zwaardere zorg nodig hebben. Volgens de onderzoekers is verhuizen lastig voor kwetsbare ouderen. Ondanks de staking in het openbaar vervoer was het vanochtend niet veel drukker op de weg. Dat zegt de ANWB. Die sprak van een gemiddelde ochtendspits. Veel mensen die leken van tevoren op de hoogte en hadden alternatief vervoer geregeld of werkten thuis. De meeste stations die bleven leeg en enkeling wist niet eens dat er een staking was. Op het traject Amsterdam-Schiphol na rijden er geen treinen. Regionaal zijn er wel wat bussen op de weg en aanbieders van deelauto's die zeggen dat het vandaag druk is. De vakbonden die staken tot middernacht vanwege de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Ook al zijn die door het kabinet deels teruggedraaid. Bij een uitslaande woningbrand in Zwaag bij Hoorn is vanochtend een man van 78 om het leven gekomen. Het vuur brak rond 6:30 uit in de meterkast en verspreidde zich snel. Omliggende huizen die werden ontruimd. Zo'n 20 bewoners die zijn elders opgevangen. Het vuur is inmiddels uit, maar een aantal buren in Zwaag zit nog altijd zonder stroom. Dat zal niet meer al te lang duren, zeggen de netbeheerders. En Mark Overmars stopt per direct als technisch directeur van Antwerp FC. In een afscheidsbrief zegt de Nederlander van 53 dat afgelopen weekend alle jarenlang opgebouwde vermoeidheid en stress eruit kwam. Hij zegt dat dokters hem hebben geadviseerd te luisteren naar zijn lichaam. Overmars ging 4 jaar geleden aan de slag in België nadat hij vanwege het versturen van dickpics weg moest bij Ajax. Nog datzelfde jaar kreeg hij een hartinfarct. Het weer, buien, soms met onweer of hagel, tussendoor ook af en toe zon. Het waait stevig, aan zee zijn forse windstoten mogelijk. Het is een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Eén vertraging in de regio op de A5 richting Hoofddorp. Tussen de aansluiting met de A10 en Amsterdam-Westpoort staat 2 kilometer file. Ze zijn daar aan het bergen en de linkerrijstrook is dicht. Daardoor heb je een kwartier tijdsverlies. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Elke nacht van 2 tot 3 uur terug op Salto 1, Park 4D-TV. Internationale televisiekunst van toen, door Amsterdamse makers onder het motto 1 uur puur beeld en geluid. Inspirerend, apart, psychedelisch en soms hilarisch. Maar altijd kunst in zijn meest pure vorm. Park 4D-TV. Elke nacht op Salto 1 en via salto.nl.
3: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
4: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
6: You sabi that no there, je arki Radio de Leon.
4: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio J. Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
7: Stap iedere eerste en tweede vrijdag van de maand in uw eigen wereld van Flashback. Tussen 11 en 12 uur. Uw gastheer Franklin Exton.
8: Okay. Dit is de stem van Ellen Nogebux. Zij is beschikbaar voor uw bedrijf en events reclame. Voor meer informatie mailt u naar twinklesound@gmail.com. Twinklesound@gmail.com.

billion. The power station. The power station. In Amsterdam. Wordt lid van Flashback Community voor €5 per maand. Ter attentie van de Sound Flashback. SNS-bank rekeningnummer NL 70 SNSB 8840 468803. NL 70 SNSB 8840 468803 voor €5 per maand.

0: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vugriffioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel Ribeiro en een New York Brown Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vugriffioen.nl.
1: Tegen de dapper straat, dapper markt, aboyo, de muzelsanamelis winkel, dapper je café, alles aan die saaiap van nodig. De volgende producten kunt u bij Melis kopen. Surinaamse, Aziatische en Afrikaanse kruiden. Alcolade, Florida water, rooswater, diverse Assanse smaken, Afrikaanse kalebassen, bobolo, dat na cassavebrood, verse groenten uit Afrika en Suriname, zuurzak, yamsi, Afrikaanse gember, Chinese taierwekar en kokoyam van Afrika, kokoskronten uit Ghana, ampeng, dat na groene banaan, bloeddruk verlagende kruiden zoals white hibiscus nanga red hibiscus, tef, dat nou een natuurproduct voor diabetes en hoge bloeddruk. Diverse vissoorten zoals bachao en nog veel meer. Kom gewoon even langs. Sakom naar Melis Winkri, Melis Tropical voor African, Asian en Surinaamse producten. Dappermarkt aan de Dapperstraat 289 in Amsterdam-Oost. Telefoonnummer is 064-256-6176. Melis Tropical 064-256-6176.
2: Sabi, that no there, ye arki Radio de Leon.
3: Suriname, amoro sweet kondref grondapu. Ik hou van Suriname.
4: Ook deze krijgt het podium via Radio de Leon.
5: Dames en heren, brada nangasica, ik neem u vandaag mee om te gaan luisteren en dansen op de tonen van Radio de Leon, meeswinger van de maand september, Gwels met Rekkerewa Piai.
6: Ah, tushi, kapodano koi bergatu. Kubotje mogo irame, iroko akana no ware remaro. Urano da papolo yasaga komaro, buto buto.

0: Kanmako!
1: Ik heb iemand ooit horen zeggen, als je mooi bent van buiten win je alle ogen, maar als je mooi bent van binnen win je alle harten. Laten we mensen behandelen zoals we zelf behandeld willen worden. Liefde maakt ons mooi. Liefde maakt ons mens. Rechtvaardigheid maakt ons mens. Ik zou willen zeggen aan alle mensen met lobby in hun hart, let's spread the love. We need more love in the valley. En wie ben ik? Ik ben niet perfect, maar ik denk, ik moet het toch zeggen. Share the love. Respect.
2: Je sabi dat nono de je arki Radio de Leon. Dat mooi die. Het zonnetje bij u thuis. In de slaapkamer, in de woonkamer, in de keuken, op het terras. Maar ook op uw werk. Ja, misapak wel los maar in arki, a radio nono de. Wel los maar eroko in a bouw, in de tuin, isabi. Brianna de. Geniet ervan. This is Radio de Leon.

0: En zoals u van ons gewend bent, Brada Nangasa, en we gaan de komende tijd wat turbulente periode tegemoet. En daar gaan we u deelgenoot van maken. Ik heb een gast in de studio en u weet, ik zal u niet lang laten wachten wie onze gast is. En even kijken of hij mij hoort. Hoort u mij?
1: Ik hoor u zeker.
0: Aha, en dan gaan we gelijk de luisteraars laten weten wie u bent. Wie bent u, meneer?
1: Dennis Meijna.
0: Dennis Meijna. U bent een paar keer geweest in de uitzending. Maar er zijn nog steeds mensen die voor het eerst luisteren naar deze mooie zender, Caribbean FM, waar Radio De Leon deelgenoot van is. Voor de mensen die u nog niet kennen. Sumana Yuma, Sumana Yupa, Sot Pernassi, Aning Meine Ekmoto. Even voor de luisteraars.
1: Pernassi weet ik, ja, district Marowijnen sowieso. Ouders Cordula Keenswijk en mijn vader Jozef Meijna.
0: Jozef Meijna. Meneer Meijna, wie bent u? Vertel de luisteraars iets over uzelf. Sumana Yu. Want je bent een hele bijzondere gast vandaag.
1: Oud agent, oud voorzitter, netwerk, agenten met een Caribisch achtergrond van de politieeenheid Den Haag en politiedocent.
0: Aha, oud politieagent in Nederland, maar hoe zit het met Suriname? Was u daar ook agent?
1: Dat is juist.
0: Aha.
1: Ja.
0: Even voor de luisteraars, wat zijn drie verschillen tussen een politieman zijn in Suriname en een politieman in Nederland? Even voor de luisteraars.
1: Verschillen, even kijken. In Suriname werk je met weinig middelen. Dus eigenlijk doe je het met hart en ziel. Salarissen zijn heel vaak niet toereikend. En ondanks dat sta je iedere dag op om naar je werk te gaan. Aha. De kwaliteit kan altijd beter. Maar goed, dat geldt voor alle korpsen in de wereld.
0: Okay, dus
1: als je daarna een brugje maakt naar Nederland. Dat was je volgende vraag toch?
0: Vraag is van wat zijn de grote verschillen? Verschillen tussen het korps van Suriname.
1: Ja, nou ja, het verschil is op dat gebied wel ietsje duidelijker. Inderdaad, hier heb je genoeg middelen, zeg maar. In elk geval voldoende om je werk naar boven te kunnen doen. En wat mij betreft schort het daaraan. Omdat ik zie dat, ondanks dat wij de middelen hebben om ons werk voldoende te kunnen uitoefenen, in Nederland toch de focus wordt gelegd op personen in plaats van gedragingen.
0: Aha. En hoe zit het met bijvoorbeeld de structuur? Want hier heb je, u zei het net van de afdeling Den Haag. Maar hoe is het in Suriname? Heb je ook afdelingen? Heb je ook diverse leidingsstructuren?
1: Ja, op zich hetzelfde als in Nederland. In Suriname heb je altijd één korps gehad. In feite heeft Nederland pas sinds 2012 hebben ze één korps. Daarvoor hadden ze 26 korpsen. En dat is nooit goed. Je moet altijd één structuur hebben. Dat hebben ze in 2012 veranderd. Maar Suriname heeft dat altijd gehad. En net zoals ik in Den Haag zat, toen ik operationeel was. In Suriname heb je dat ook. Je hebt district Nikeri, je hebt district Marowijnen of je hebt Paramaribo. En zo, dat zijn in feite ook eenheden. Alleen heet het daar gewestelijke eenheden.
0: Aha. Aha. Oké. En is er een soort samenwerking tussen het korps van Suriname en het korps van Nederland?
1: De ene keer wel, de andere keer niet. Nederland werkt met de Surinaamse politie op het moment dat de regering hun aanstaat. En ik vind dat de verkeerde instelling.
0: Aha.
1: Als je de politie wil helpen, dan moet je de politie helpen. Het moet niet afhangen van wie aan de regering zit. Maar de politie die heeft altijd te maken met hetzelfde werk. Bestrijding van de misdaad.
0: Ja. En op het gebied van opleidingen, want ik heb begrepen dat er hier in Nederland een bepaalde opleiding is die er in Suriname niet is. Ik ben even de naam kwijt. Maar er is een opleiding die Surinaamse politieagenten hier kunnen volgen. En daarmee terug kunnen naar Suriname. Ik weet dat oud-president inmiddels heen gegaan, Chandrika Santokki, ook een dergelijke opleiding had gevolgd en naar Suriname is teruggekeerd.
1: Oh, dat is gewoon de officierenopleiding, dus de inspecteursopleiding. Dat inderdaad gewoon hetzelfde bij de academie bij ons in Apeldoorn.
0: Politieacademie.
1: Politieacademie, ja. Gewoon, dat is gewoon de officierenopleiding. En heel veel politieofficieren in Suriname hebben de opleiding in Nederland gevolgd.
0: Okay.
1: Het probleem is dat wanneer Surinaamse agenten hier komen voor de opleiding, of voor zo'n officierenopleiding, op het moment dat ze klaar zijn, dan blijven ze hier, waardoor Suriname in feite, ja, opnieuw nergens van profiteert.
0: Aha, dat is ook een punt dat aandacht verdient.
1: Absoluut.
0: Oké. Okay. Beste luisteraars, ik praat dus met Dennis Meijna, oud-politieagent in Suriname. Ook oud-politieagent in Nederland, maar u wel betrokken is bij het politiekorps op een andere manier. Wat doet u precies op die academie van de politie?
1: Lesgeven aan studenten, nieuwe studenten, mensen die nieuw binnenkomen, maar ook aan rechercheurs. Bepaalde rechercheurs, zij moeten jaarlijks bepaalde applicaties volgen. En dus aan hun en mensen die, zeg maar, instromen voor de cursus, voor de opleiding recherchekundigen. Dat zijn mensen met een academische graad. En die moeten dan opgeleid worden tot politieman of rechercheur. Dus die gaan dan volledig de politieopleiding doorlopen. Ondanks dat zij een academische graad hebben.
0: Zoals ik het goed heb, krijgt u bijna alle rechercheurs een keertje te zien.
1: Ja, nee, ja, meerdere afdelingen van de academie. En niet allemaal. Het wordt verdeeld onder heel veel mensen, docenten.
0: Okay.
1: En sommige eenheden doen het ook zelf intern. Dus die sturen mensen niet naar de academie.
0: Mooi man. Ik wil met je praten, Dennis, over een aantal zaken. Eén is bijvoorbeeld de actualiteit. Racisme, discriminatie. Binnenkort is er ook een gesprek in Amsterdam over discriminatie binnen het korps. Dus daar gaan we vanuit de politiek ook over praten. En die doorwerking van het Nederlands slavernijverleden. Dat is merkbaar op allerlei fronten. En daar wil ik ook even met u over praten. En natuurlijk de actualiteit. Waar zullen we het eerste mee beginnen, denkt u?
1: Nou ja, we kunnen ook direct beginnen met de actualiteit, denk ik.
0: Ja. Even voor de luisteraars, de actualiteit, dat zijn op dit moment twee voorbeelden. Er wordt filmpjes via social media verspreid over diverse incidenten. Meneer Meijna, neem ons mee in de incidenten en wat u ervan vindt en wat kunnen wij daarvan leren?
1: Ik zal één specifiek incident benoemen en dat was wat nu actueel is en dat is van die meneer die zichzelf een superhuman noemt. Die is bezig geweest met het maken van films, videoopnames. Hij werd agressief benaderd door 7 witte mannen. 7 Nederlandse witte mannen. Uiteindelijk hebben ze die hem dusdanig uitgelokt en vervolgens aangevallen waardoor hij zich moest verdedigen. Er is sprake geweest van het steken, dan wel verwonden van een van de aantal van deze 7 witte mannen. Het is nog een beetje onduidelijk hoe dat gebeurd is. Maar ik wil 2 dingen doen. Dus even inhoudelijk proberen een beeld te geven hoe de zaak in elkaar steekt. En daarnaast wat ik er zelf van vind.
0: Ga je gang.
1: De 7 op beelden is te zien, en dat heb ik zelf gezien, dat die 7 witte mannen verbaal zeer agressief waren naar deze man die bezig was met zijn eigen ding. Dus dat is als politieambtenaar, als je ter plaatse komt, dan neem je dat mee ook. Want de politie is niet ter plaatse als dit gebeurt, dus die moeten het hebben van getuigverklaringen, verklaringen van degenen die erbij betrokken zijn, maar ook van opnamebeelden. In dit geval ga ik ervan uit dat ze alles gedaan hebben. En dat verbaast mij in feite, want die 7 witte mannen die dit alles veroorzaakt hebben, en dat zien wij op beelden, die zijn allemaal dezelfde dag naar huis gestuurd. En daarmee heeft politie Amsterdam wat mij betreft onherstelbare schade toegebracht aan hun eigen zaak. En waarom? Op het moment dat deze 7 mannen werden weggestuurd, het eerste wat ze doen en wat ze gedaan hebben, kan ik jou verzekeren, is hun verklaringen direct afstemmen op elkaar. Ook al gebeurde ze achteraf, maar vanaf dit moment dat ze weg zijn gestuurd, hebben ze praten ze als het ware uit één mond. Dus stel dat politie Amsterdam, juist doordat ze zo snel gehandeld hebben, en snelheid in een politieonderzoek is nooit, nooit goed. Dus stel dat de politie Amsterdam alsnog zou denken van, hey, verrek, we moeten toch één of meerdere van die zeven man of allemaal alsnog nader verhoren. Dan heeft dat totaal geen nut meer, want hun verklaringen zijn al afgestemd.
0: Aha.
1: Dus daarom verbaasde het mij toen ik hoorde dat die zeven mannen zo snel naar huis waren gestuurd. Want de politie heeft de bevoegdheid, anders kunnen ze natuurlijk hun werk niet doen, om natuurlijk mensen of aan te houden, dan wel op te houden voor verhoor. Waar, je moet nagaan, het gaat om minimaal 8 mensen. Dus die 7 veroorzaker van dit alles en die zwarte man die zich moest verdedigen. Daarnaast moet de politie getuigen verhoren. Het is op Centraal Station in Amsterdam gebeurd. Dat is een hele drukke plek. Okay. Daarnaast moet de politie ook nog weer beelden bekijken om te zien wat er is gebeurd. Er is dan coördinatie binnen de politie. Dus 1 of 2 personen die dit coördineert. Die moet daarna gaan van, hebben we alle verklaringen? Hebben we alle getuigen? Hebben we zoveel mogelijk bruikbare getuigen kunnen horen? Hebben we alle beelden bekeken? En op basis daarvan komen zij tot een soort van voorlopig besluit. En op basis daarvan nemen ze eerst besluit. En dat betekent dat zij gaan overgaan van, oké, jij was eerst betrokkenen. Maar wij vinden dat jouw rol dusdanig is dat wij jou verdacht, maken. En dat betekent dat wij jou in verzekering stellen. We houden jou langer op om nader onderzoek te kunnen instellen. Maar nogmaals, die 7 mannen zijn al naar huis gestuurd. Dus dat nader onderzoek vindt niet meer plaats, kan niet meer plaatsvinden. Dus het enige wat je hebt, is die enige persoon die zich moest verdedigen, die zit vast.
0: Die zit nog steeds vast?
1: Die zit vast, dat is die zwarte man. Nou ja, tot in ieder geval gisteren. Ik weet niet voor vandaag, maar tot gisteren zat hij nog vast. En dus ik ga ervan uit dat hij nog steeds vast zit. Oké, dat is dat. Als je dat bekijkt, kijk, witte mannen in Nederland, die doen voor alles wat ze willen, omdat ze één weten dat ze nauwelijks worden aangepakt. En ik zeg dit omdat, kijk, sinds 15 jaar intussen heb ik een groep opgericht, dus zwarte agenten, dus oud-agenten en agenten die nog steeds actief zijn. En wij evalueren alle incidenten, alle strafzaken, of bijna alle zaken, waarbij witte Nederlandse mannen betrokken zijn. En wat wij zien is, nou ja, wat nu gaande is in de maatschappij. En dan zal ik gewoon een paar simpele voorbeelden geven. Hè. Witte mannen zijn degene die het meest geweld plegen tegen nationale politie. Tegen agenten. Bij demonstraties, bij asielzoekerscentra.
0: Sport.
1: En je moet nagaan, het is, wat zij doen is openlijke geweldpleging in vereniging. Zij plegen dit geweld daarnaast tegen politieagenten bij boerenprotesten.
0: Voetbalwedstrijden.
1: Bij voetbalwedstrijden.
0: Ja, ja.
1: Tegen agenten.
0: Demonstraties.
1: Tegen burgers, tegen andere supporters. En ze komen altijd mee weg. En dat is iets wat bekend is bij deze mannen. Dat is iets wat bekend is bij de overheid, bij de Nederlandse politie. Maar ik kan op dit moment niet anders dan te moeten stellen dat de Nederlandse politie, de Nederlandse overheid dit allemaal faciliteert. Dit allemaal mede mogelijk maakt. Omdat zij deze verdachten, deze mannen die strafbaar en gewelddadig gedrag vertonen, die laten zij bijna allemaal gaan. Nou, kijk maar naar dit incident weer. Zij komen te plaatsen. En ik kan me zo even voorstellen, ik neem even mee in wat er gebeurt. De agenten komen te plaatsen, ze gaan direct mensen horen. En ze zien daar waarschijnlijk 2 of 3 witte mannen op de grond zitten. Wat doen die witte mannen? Ze zitten te huilen. Maar begrijp één ding, het zijn dezelfde mannen die dit veroorzaakt hebben. En dat kan ik nu zeggen, omdat de beelden dit weergeven. Dus het is niet van dat je mensen hebt die dit zeggen. Nee, dit kunnen wij met z'n allen zien. Zij waren hiernaar op zoek. Vervolgens verdedigde een zwarte man zich. En wie zit vast? Niet die 7 mannen die dit begonnen, maar die enige zwarte man die nota bene werd aangevallen. En om even een stap even te maken, je had het over de doorwerking van slavernij. Kijk, dat gaat gepaard met racistische inborst van heel veel mensen in ons land. En een heleboel zijn daar bewust van, een heleboel niet. Het feit dat die 7 witte mannen zoiets hadden van, waarom ik dit zeg, de uitspraak die ze deden ter plaatse. En dat komt ook toevallig doordat wij dit hebben kunnen horen vanwege de videoopname. Waarbij ze tegen die man zeggen, dit is Nederland hoor. Want ze zien iemand die in hun ogen een buitenlander is. Dus zo kijken zij naar zwarte mensen. Terwijl al eeuwenlang zwarte mensen zijn gebombardeerd tot Nederlanders. Maar op de een of andere manier komt het niet door bij de Nederlandse witte bevolking.
0: Dus daar zit een stukje doorwerking in vanuit het verleden.
1: Absoluut.
0: Maar dan heb ik een vraag, hè, met betrekking tot degene die beslist of je wel of niet vastgehouden wordt, langer vastgehouden wordt of dat je naar huis mag gaan. Wie is dat?
1: Dat is een hulpofficier van justitie.
0: Ja.
1: Die zit binnen in de raad. De agenten die zijn buiten en die gaan binnen, die gaan terugbellen naar jou van, joh, dit is de situatie te plaatsen. Dit en dit is aan de orde. We hebben mensen gehoord, we hebben dit gezien en noem maar op. En wij willen die en die en die aanhouden. Vind je dat goed? En dan bepaalde, of hulpofficier van justitie, dat is minimale inspecteur. En die bepaalt van, ja, je mag ze aanhouden en meenemen naar mij toe, naar binnen. Dus de hulpofficier die bepaalt van, die wordt, die mag naar binnen. Maar los daarvan, agenten mogen buiten ook besluiten om iemand aan te houden. Zodra zij vinden dat diegene iets strafbaar is, als strafbaar heeft gedaan, mag die agent die persoon aanhouden.
0: Ja, waar ik naar op zoek ben is van, welk argument heeft de hulpofficier gebruikt om die 7 witte mannen naar huis toe te sturen? En welk argument heeft ze gebruikt, of heeft hij of zij gebruikt, om die zwarte man langer vast te houden?
1: En daar ben ik zo benieuwd naar. Want het enige wat ik, kijk, daar, ik ben niet bij geweest, maar één ding wat ik wel weet is, er is met heel veel haast gehandeld in deze zaak. Je kan niet bij zo'n groot incident komen, want het gaat om meerdere verdachten, meerdere mensen. Dus wat je doet, bij een vechtpartij behandel je iedereen op voorhand als verdachte. En op basis van getuigenverklaring, op basis van verklaringen van die personen, op basis van beelden, wat dan ook, ga je dan schiften. Dus dan ga je oké, wij zagen die persoon als verdachte, hij is nu betrokken, of hij is slachtoffer. Dus zo gaat het. Maar dat moet je bij 8 mensen doen. Dus hoezo de snelheid om... Dus wat ik denk dat er is gebeurd, die 7 mensen hebben natuurlijk, zoals witte Nederlandse mannen bijna altijd doen ook, zij veroorzaken gedoe. En op het moment dat ze ter verantwoording worden geroepen, dan gaan ze zitten huilen. Want ik weet zeker, ze zitten te huilen op de grond en iedereen toont daar sympathie voor. Ja, precies. Ja. Dus die agenten die plaatsen komen, die denken, oh, wacht even, die mensen zijn slachtoffers. Oh ja, wacht even, er staat een zwarte man. Oh ja, nee, die moet dan de verdachte zijn. En zeker wanneer die witte mannen gaan roepen, ja, hij heeft het gedaan. Oh.
0: Ja.
1: Dus en zo is het gegaan. En wat doen ze? Ze nemen dan die ene man mee naar het bureau en die andere besturen ze naar huis. En de hulpofficier die denkt, doordat het één geheel is, kijk, bij de politie denkt, het is bijna eenheidsworst. Het is bijna de meerderheid van de agenten hebben een soort van vooroordeel jegens niet-witte mensen. Dus het moment dat die agenten binnenkomen met één zwarte man en die zegt, ja, die heeft bijna 7 witte mannen neergestoken, denkt die hulpofficier, oh ja, goed dat je hem hebt aangehouden en goed dat je die andere naar huis hebt gestuurd. Dus ik denk dat het ook zo aan toegegaan is. Want als ze echt de tijd hadden genomen om na te gaan wat er nou precies was gebeurd, dan hadden ze minimaal op zijn minst alle 8 aangehouden. Want dan ga je dan precies kijken, oké, wat is er nou precies gebeurd? Wie's aandeel was dat? Noem maar op.
0: Maar, dan,
1: maar om te besluiten op voorhand, stuur die 7 weg die begonnen. Ja, dit is, als dit geen vooroordeel is, dan is niets vooroordeel meer.
0: Maar dan denk ik aan van, een agent hoort toch op basis van feiten te handelen en niet op basis van, ja, het zal wel weer een zwarte zijn die mensen heeft aangevallen en het zijn weer de witte mannen die het slachtoffer zijn. De feiten, dat is toch het belangrijkste, of zijn de belangrijkste argumenten om te kunnen handelen.
1: In Nederland heb je als agent je hebt heel veel vrijheid. En het moment dat de agent zegt, dit zijn de feiten en omstandigheden, zijn dat de feiten en omstandigheden. Tenzij dat wordt aangevochten uiteraard door degene die er last van hebben of advocaat. Maar het moment dat de agent zegt, dit zijn de feiten en omstandigheden, we hebben onderzoek verricht en wij zijn tot de conclusie gekomen dat die agent, dat die zwarte man fout was, verdacht is, en die witte mannen, dat zijn 7 onschuldige witte mensen, witte mannen, stuur die man naar huis. Dan zijn dat de feiten in ogen, nogmaals, in ogen van agenten met een grote vooroordeel.
0: Ja, nou is het ook zo, Dennis. Trouwens, luisteraars, wij praten met Dennis Meijna over het incident wat zich heeft voltrokken op het Centraal Station in Amsterdam, waarbij 1 zwarte man en 7 witte mannen betrokken zijn. Normaal gesproken wordt er altijd gezegd, als het om zwarte mensen gaat, dat het gaat om terroristen en noem maar op. En het woord heb ik dus hier niet gehoord. Ik heb geen andere benaming gehoord. Het gaat puur om 7 witte mannen. Maar mijn vraag is, Dennis, komen dit soort incidenten vaker voor? Nu waren er toevallig camerabeelden en heel veel getuigen. Maar komen dit soort voorbeelden vaker voor in Nederland?
1: Bijna dagelijks. Het verschil in deze zaak is, wat je net zegt ook, het is gebeurd bij iemand die bijna alles op livestream zet. Dus zijn hele leven staat bijna op livestream. Dus zodoende kon iedereen meekijken wat in zijn leven gebeurde. En zodoende konden wij zien dat hij bezig was met zijn ding. Zodoende konden wij zien dat 7 witte mannen hem benaderden. Zodoende konden wij ook zien dat 7 witte mannen hem verbaal agressief lastig hebben gevallen en hem uiteindelijk hebben aangevallen. Dat weten wij puur doordat hij alles opnam. Bijna overal in het land gebeuren dit soort incidenten waarbij de politie snel handelt en denken, nou, we weten nu al wie de schuldigen zijn of wie de schuldige is. Alleen die zaken komen niet zo uitgebreid in het nieuws, omdat heel veel zaken, heel veel mensen, die zijn ergens, misschien op een feest, misschien op een ergens in het dorp. Dat staat niet op beeld. Dus die zaken blijven onder de radar. Deze zaak is nu zo groot geworden, doordat wij met z'n allen hebben kunnen zien live wat er gebeurde. Dus dat maakt gelukkig voor deze zwarte man dat wij Zwart Nederland hebben kunnen zien hoe politie Nederland zaken waarbij witte mannen waarbij zij betrokken zijn weerhandelen. Namelijk die witte mannen hun gang als het ware laten gaan.
0: Als we dit zo bekijken en beluisteren, trouwens vanochtend nog kwamen er nieuwe beelden, want er is gezegd, er is een mes gebruikt en die man had een mes bij zich. Maar ik lees en ik hoor uit de berichten dat het mes afhandig is gemaakt van een van die witte mannen. Wat weet jij daarvan, Dennis?
1: Daar weet ik niets van. Okay. Ik heb dat gehoord. Maar inhoudelijk kan ik niets over zeggen, niets zinnigs over zeggen, omdat ik weet het gewoon niet. Kijk, dat zal het onderzoek uitwijzen. En daarom is het zaak dat hij wel een goede advocaat heeft. Dit wil ik wel even bijzeggen. Het moment dat hij in verzekering wordt gesteld door de hulpofficier van justitie, door de inspecteur, krijgt hij direct een advocaat toegewezen. En dat is kosteloos op kosten van de staat. Hij mag een advocaat kiezen, maar dan moet hij zelf betalen. Oké. Okay. In Nederland is het zo dat je soms agenten, een voorbeeld wil ik geven om duidelijk te maken wat ik bedoel. Als je agent tegenkomt op straat, als je een beetje pech hebt, 9 van de 10 agenten die misdragen zich. Een beetje geluk, die treft eentje aan die goed zijn werk doet. Je moet het ook zien.
0: Dat is toch niet normaal? Dat is toch niet normaal? De politie hoort je beste vriend te zijn. Je moet je veilig voelen bij de politie.
1: Ja, maar wij als zwaardagent hebben dit ook meerdere keren duidelijk gemaakt. Meerdere burgers hebben dit duidelijk gemaakt. Er zijn beelden waar agenten zich misdragen. Er zijn beelden naar buiten gelekt in 2015 of 2014. Waarbij witte agenten elkaar op het intranet van de politie elkaar instructies gaven om te liegen. Dus om te vertellen dat zij niet wisten dat de bestuurder die zij voor de 10e keer hadden staan gehouden, dat die persoon zwart was. Want dat is etnisch profileren. Dus ze gaven elkaar instructies om te zeggen, hey, als je zwarte man of zwarte vrouw staande houdt, moet je altijd zeggen dat je niet wist wie reed. En dat stond open en bloot met naam en toenaam en dienstnummer op het intranet. Dus iedereen die bij de Nederlandse politie werkt, bij de nationale politie werkt, dat zijn meer dan 30.000 mensen. Iedereen kon dat lezen.
0: Even voor de luisteraars, intranet, dat is een intern communicatiesysteem.
1: Binnen de politie.
0: Juist,
1: ja, alleen beschikbaar voor politieagenten. Dus alleen,
0: En geen rekening houdende dat er ook zwarte politieagenten zijn die dit ook kunnen lezen?
1: Nou, Los daarvan, daar hebben ze niets aan te vrezen, want de korpschef is wit, de teamchef zijn wit, de eenheidschef zijn wit. Dus die zwaardagenten zoals ik, die, wij verzetten ons. Maar zij weten ook, ja, maar goed, jou, de baas is toch wit, dus ik heb niet zoveel te vrezen van ons, van jou. Dus dat is een feit. Maar los daarvan, het feit dat zij dit zo open en bloot schreven, geeft aan de vrijheid hoe zij, wat zij voelen. De vrijheid die zij ervaren om racistische en strafbare instructies te geven aan elkaar. In feite maling hebbende aan hun chefs en alle collega's die dit zouden lezen.
0: Waar
1: Want
0: komt
1: hoeveel,
0: het vandaan?
1: Hoe bij jou. Dus dat is een feit. Maar los daarvan. Het feit dat zij dit

0: adviezen te geven hoe ze strafbare feiten moesten kofferen. Open en bloot. En even voordat ik het vergeet, dit wil ik afsluiten. Die agenten zijn allemaal tot de dag van vandaag in dienst.
1: Wow.
0: Dus dan ga jij mij vertellen dat wij te maken hebben met een integere... En toch roepen wij met z'n allen, we hebben een integere organisatie. Nou, dan krijg je dit.
1: Dus de mensen weten gewoon dat ze worden beschermd. Heeft dat te maken met, we hebben het al een keertje genoemd, twee keren zelfs, die doorwerking? Dat omdat het al eeuwen zo gaat, dat het nu nog steeds speelt binnen, met name het korps.
0: Nou, sowieso. Kijk, het korps is ook opgericht, de politie is ook opgericht om weggelopen, zogenaamde, wat we het slaven noemen, aan te houden. Daarvoor is de politie in de wereld opgericht. En je ziet in witte landen, westerse landen, dat de politie in feite de jaartallen zijn veranderd, maar de werkwijze op zich is hetzelfde gebleven. Men gaat op zoek naar zwarte mannen die lopen, want ze kijken verdacht. Zwarte mannen die ergens zitten, dat is verdacht. Wat doet die daar? De zwarte mannen die rijden, dat is verdacht, want die auto is waarschijnlijk niet in orde. Of hij heeft drugs in de auto. Of hij heeft wapens in de auto. Dus noem maar op. Dus mijn target tot de dag van vandaag nog steeds, zoals het begin van de politie, zwarte mensen. En dat gaat nog steeds door. Dus die doorwerking gaat door, maar dat gaat ook de andere kant op. Kijk, deze zeven witte mannen, om terug te gaan naar de kwestie, die had ook zoiets van, ach, het is ons land en dit is een buitenlander, die zwarte man. En wij mogen alles doen wat wij willen. Alleen ze kwamen de verkeerde tegen, die dacht van ja, ik ga mij verdedigen tegen zeven witte mannen. Er is een geschiedenis waarbij zwarte mensen hun leven moeten laten. Kijk maar naar dat voorbeeld van Kerwin Lucas, die Antilliaanse jongen, meer bekend als Duinmeijer. Die werd ook in Amsterdam doodgestoken.
1: Ja.
0: Door... Hij werd toen ook belaagd door drie witte Nederlandse mannen, waarbij eentje de dader de straf kreeg. Een korte gevangenisstraf. Vervolgens werd hij ook nog vervroegd vrijgelaten. De zwarte mensen, met name de Antilliaanse gemeenschap, maar ook alle Afro-mensen in Nederland, hebben zoiets van, ja, wij weten dat witte mannen, wat ze ook doen naar ons toe, toch straffeloos blijven.
1: Ja.
0: En dus deze zwarte man dacht waarschijnlijk, ja, dus ik moet me maar verdedigen voordat ik word doodgestoken of doodgetrapt.
1: Wauw. Nou, dit is een beetje heftig hoor. En zometeen wil ik je vragen om wat adviezen naar onze luisteraars. Nog even één incident. Er is onlangs een opname verspreid via social media. Verspreid door Ulrich Isaias. Hij was getuige van agenten die ontzettend agressief tekeer gingen tegen iemand met een andere kleur. En waarbij hij nog zei tegen de agenten: handel niet zo agressief tegenover die man, want die man verzet zich niet.
0: Ja.
2: Hier een kleine correctie, beste luisteraars. Want ik heb van Ulrich begrepen dat het niet om agenten gaat, maar om beveiligers, dus mensen die in de beveiliging zitten. Dus ik corrigeer dat meteen.
1: En dat is ook een incident, denk ik, wat regelmatig plaatsvindt.
0: Ja,
1: heb je die beelden gezien?
0: Nee, die heb ik niet gezien. Okay. Maar het is wel goed dat dan... Ulrich zei
1: ja?
0: Is
1: ja, Ulrich, ja.
0: Het is goed dat hij dat doet. Waarom? Daarmee geef je toch wel feedback aan de zaak, aan die zaak. Daarna maak je die zaak ook wel een beetje openbaar. Want je kan je voorstellen, als het jou overkomt en ze nemen je mee naar het bureau, dan blijft het daarbij wat de politie gaat zeggen. Zij gaan hun verklaring doen en that's it, als het ware. Maar omstanders, zwarte mensen, roep ik echt op, zo'n moment dat je politieagenten dit zien doen bij een andere zwarte Nederlander.
1: Pak je telefoon
0: en leg het vast. Kijk, Superhuman, zoals hij zichzelf noemt, had het geluk dat hij dit vastlegde. En zodoende weet de rest van ons wat zij met hem gedaan hebben. Want als er geen beelden waren, geef ik je nu op een briefje mee, dan...
1: Was hij misschien dood?
0: Nou, los daarvan, dan dat was alles wat die witte zeven mannen zeiden. Dat was de waarheid. Alleen nu, wat ze ook verklaren, ze staan op beelden. Dus dat is dan weer het geluk. Dus mijn advies inderdaad, net zoals die meneer Ulrich, is hij, zoals je zei, dit ter sprake brengt en dat hij dat zei. Goed dat je het zegt, maar het beste is nog, neem het op. En geef desnoods door, want je kan dan nog steeds communiceren met die zwarte man of zwarte vrouw, waar het om gaat. Zeg tegen diegene: geef mij nu je nummer. Of ik geef nu je nummer. Dus maak even contact. En geef aan van, als er iets nodig is.

0: hebt dit en dit en dit moet je doen om mij te bereiken. Dus bijvoorbeeld, zoals mensen jou kennen, zeg je van, hey, als je de beelden wil, bel naar radiostation Salto in Amsterdam. Wat doet diegene dan? Die belt jou direct, Iwan, en die zegt, hey, dit en dit is gebeurd. Als mensen jou bellen...
1: Je bedoelt Radio De Leon, maar goed.
0: Radio De Leon.
1: Want Radio Salto bestaat ook, hoor, maar goed.
0: Nee, ik ben soms in de war, dus neem me niet kwalijk. Ze bellen direct met jou. Dus een radio direct, Radio De Leon. Maak contact met Radio De Leon. Wat doet die advocaat? Dan stel dat degene vast blijft zitten, kan die advocaat via jullie alsnog de beelden opvragen. Dus op die manier, want als je dat niet hebt, blijft het jouw woord tegen dat van die agenten.
1: Mm-hmm.
0: En succes daarmee, want dat ga je verliezen.
1: Ja, maar als we dit zo zien, hè, Dennis, incident op incident, en hier zijn er toevallig beelden van, er zijn getuigen. Wat kunnen wij doen? Want het zal vaker voorkomen dat onze mensen belaagd worden. Snap je?
0: Ja.
1: Wat kunnen mensen doen? Jij gaf in eerdere interviews hier bij Radio De Leon al aan van beste mensen, het moment waarop je merkt dat er een bepaalde situatie zich voordoet, pak je telefoon, zet je camera aan en neem het op. Maar wat kunnen mensen nog meer doen? Nou heb ik het ook over een beetje de politiek, hè? Want de politiek is ook verantwoordelijk voor het gedrag van de politie. Nou zegt men, het zijn een aantal goede activisten in ons eigen netwerk, het komt doordat vanuit de Tweede Kamer er politici zijn die dit aanwakkeren met hun gedrag. Wat kunnen wij als gemeenschap doen om dit toch enigszins te kunnen veranderen? Of kan het veranderd worden? Of is het iets wat we ons hele leven lang zullen moeten meemaken, moeten accepteren?
0: Als wij niets doen, dan zal dit blijven. De politie zal uit zichzelf niet meer gaan veranderen. Dat hebben ze al tientallen jaren bewezen. Voor de politie is er niets aan de hand. Voor de politie zijn het alleen maar een paar zwarte mensen die zeuren. Dus als wij het overlaten aan de politie, aan de overheid, aan politici, gaat er niets veranderen. Dat is één. Dus wij moeten zelf in verzet komen. En daarbij bedoel ik, wij moeten bundelen. Wij moeten bij elkaar komen, welke manier dan ook. En vanuit de zwarte samenleving, in feite moeten we dan een voorbeeld nemen aan bijvoorbeeld de Joodse gemeenschap in Amerika. Hè. Als je Jood aanpakt, dan komt de hele Joodse, want die hebben een lobby, een gemeenschap. En die in feite nemen het over van jou als individueel en die gaan daarmee aan de slag voor jou. En zo'n structuur moeten wij hebben. Dus waarbij wij uit één mond praten. Eenheid maak macht. Bondruna krachti.
1: Ja.
0: En dat moeten wij doen. Wij moeten dat opzoeken. Wij moeten dat nog meer body geven. Als wij dat niet doen, blijven wij allemaal op eilandjes staan. En de politie kan ons allemaal aan. Zolang wij op die eilandjes blijven staan. Het is een individueel gevalletje. En ze gaan jou uitputten, mentaal. Ze gaan alles uitrekken. Langer duurt dat. Op een gegeven moment denken mensen, laat maar zitten, ik doe niks meer. Nee, we moeten elkaar opzoeken. Dus wat dan ook, sowieso desnoods een politieke partij, ik noem maar iets. En dan van daaruit dit bestrijden. Nogmaals één ding zeg ik erbij. Als wij niets doen, de politie gaat dit never nooit veranderen. Want zij hebben geen last van niets dan ook.
1: Maar dat betekent, want je kunt invloed uitoefenen op diverse momenten. Nou, dat moet ik je eerlijk vertellen hoor. Binnenkort is er een commissievergadering. En daar ben ik ook aanwezig om vragen te stellen. Ook over dit incident, met name over de vraag waarom die 7 mannen binnen een dag naar huis zijn gestuurd. Daar ga ik zeker vragen over stellen in de commissie, waarbij de burgemeester en hoop ik ook de hulpofficier of de officier van, van de politie aanwezig zijn. Maar dat is ook een manier, want je zei het net, politieke partijen kunnen ook daar vragen over stellen.
0: Ja.
1: Maar dat is lokaal. Te meer omdat het rapport van de politie binnenkort aan de orde komt in de commissievergadering van de gemeente Amsterdam. Dat is een manier.
0: Ja. Dat is een effectief manier in Amsterdam. Dus via politieke partijen. Je moet dan kijken naar politieke partijen die iets voor ons doen. Een D66 zijn goede partijen. CDA, VVD, die anderen. Die brullen maar wat. Die brullen al jaren van alles. Maar die doen niets voor de zwarte gemeenschap. Dus je moet kijken naar nieuwe politieke partijen. Niet zoals D66, niet zoals PvdA. Gaat men heel veel mensen teleurstellen, maar ik zeg het toch. Niet zoals PvdA, niet zoals VVD, niet zoals CDA. Want die partijen hebben al tientallen jaren niets voor ons gedaan. En die gaan dat ook nooit doen. Dus je moet nieuwe partijen aanspreken of zelf oprichten die iets voor jou doen. En vervolgens ga je inderdaad dit ter sprake brengen. Maar je mag ook, we kunnen ook ervoor kiezen om zelf naar de raad te gaan en daarin te spreken. Dus dat is één. Los daarvan landelijk ook. Dus zorgen dat landelijke partijen, en dus weer niet de bestaande, behalve die nieuwe hoor, want ik hoef geen namen hier te noemen, maar bepaalde partijen doen heel veel voor zwarte Nederlanders. Dus die partijen, maar dat zijn niet de bestaande grote partijen. Want die Klopt. Doen 0,0 voor ons. Hebben nooit iets voor ons gedaan. Gaan het ook nooit doen. Want wij zijn gewoon stemvee letterlijk voor hun. Waardoor je, door het landelijk te doen, geef je ook weer deze zaak nog meer body. Nog meer aandacht dan het al heeft. En dat zijn zeg maar de beginstappen die wij moeten doen. Dus sowieso de raad gaan inspreken. Partijen daar vragen om ermee aan de slag te gaan. Maar los daarvan ons beter gaan bundelen, zodat wij nu uit één mond kunnen praten. Bijvoorbeeld, ik wil dan de zwarte gemeenschap een compliment geven, zoals nu. Men neemt het op, men ziet wat er gebeurt en de meerderheid denkt, ja, maar ik ben niet gek, je gaat mij niet van alles vertellen. Ik zie toch dat de zwarte man daar wordt belaagd, wordt lastiggevallen door witte mannen, die overal en altijd mee wegkomen met alles. Diezelfde witte mannen, het zijn ook witte mannen geweest bijvoorbeeld in een dorp ergens in het land die in een vergadering in een grote zaal tegen vrouwen roepen, waarbij meer dan 1000 mensen aanwezig waren. Daar moet een piemel in. Ja, sorry voor dat ik dit even zo... Maar het is gewoon een citaat.
1: Ja.
0: Witte Nederlanders riepen daar in koor, daar moet een piemel in tegen een witte vrouw die aan het spreken was.
1: Ongelooflijk.
0: Al die mensen komen ermee weg. Die witte mannen die dit deden, niets mee gebeurt. Net zoals die agenten waar ik het over heb, die elkaars strafbare instructies geven binnen de politie. Die werken nog steeds binnen de politie.
1: Wauw.
0: Dus als wij denken, ja, ze gaan er een keer stoppen, dat gaat niet gebeuren. Zij gaan pas stoppen. Ik zeg één ding, de slavernij is niet gestopt omdat Nederlanders zoiets hadden van, jongen, wat zijn we fout bezig, we moeten stoppen. Nee, de slavernij is gestopt doordat onze voorouders witte Nederlanders begonnen te vermoorden.
1: Verzet hebben gepleegd.
0: Omdat zij in verzet kwamen.
1: Ja.
0: Toen dacht Nederland, oké, dit gaat nou te ver. Nou gaan we stoppen. Zodoende is slavernij gestopt.
1: Dus eigenlijk is er actie nodig.
0: Er is actie nodig. Als je dat niet doet, blijf je in dezelfde situatie als gisteren.
1: Luisteraars, Dennis Meijna, hier bij Radio De Leon. Dennis Motaki Grantangi. Als er nog iets is, een laatste advies wat je even wil geven aan onze luisteraars. Graag.
0: Nou ja, dat zou zijn als er, zoals ik net benoemde, hè, kijk, ik noemde net Radio de Leon, hè, stel dat je iets zou zien en je wil, de politie neemt iemand mee en je hebt geen gegevens van die persoon, diegene heeft geen gegevens van jou, dat je even naar diegene roept, hey, laat jouw advocaat contact maken met Radio de Leon, want ik heb beelden en die geef ik aan daar. Dus ik noem maar iets, maar dus ja. Soortgelijke acties moeten wij gaan ondernemen, zodat mensen, want het wordt heel snel, wat dat doen agenten, ze gaan je snel wegvoeren. En diegene die ze afvoert heeft geen informatie van jou. Je hebt geen informatie van diegene. Want als je naar het bureau gaat, zeggen agenten tegen jou, daar is de deur, snel weg.
1: Wauw. Dennis, grand tangi voor jouw fantastische bijdrage. En dit krijgt een vervolg.
0: Grand tangi toe.
1: Yes.
0: Aboom.
1: Ja, luisteraars, dit was dus een gesprek met Dennis Meijna. Mede naar aanleiding van de actualiteit, maar ook de doorwerking die er nog steeds plaatsvindt vanaf de slavernij tegenover mensen met een andere kleur in Nederland.

0: Ofisten varmt på Hanarad News.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Na de nieuwe aanvallen over en weer van de VS en Iran zijn de olieprijzen opnieuw gestegen. De prijs van een vat ruwe Brentolie kwam vanochtend boven de $100 uit. Dat is bijna 60% meer dan begin dit jaar. En de stijgende olieprijs is ook al te merken aan de pomp. De adviesprijs voor een liter benzine ligt nu rond de €2,72. In het Verenigd Koninkrijk is het vliegverkeer na de grote storing van gisteren weer opgestart. Reizigers moeten nog wel de hele dag rekening houden met flinke vertragingen. In totaal zouden bijna 2000 vluchten zijn uitgevallen, ook van en naar Schiphol. Door de urenlange storing bij de Britse luchtverkeersleiding stranden tienduizenden passagiers op luchthavens. Het zwaarst getroffen werden de Londense luchthavens Heathrow en Gatwick. De zaak tegen 4 studenten van het Utrecht Studentenkoor, die verdacht worden van het verspreiden van een bangalijst, is uitgesteld. Een van de vrouwen die aangifte hadden gedaan is directe familie van een medewerker van de rechtbank. De rechtbank Gelderland neemt de zaak nu over. De 4 verdachten worden verdacht van het verspreiden van een lijst met privégegevens van zo'n 30 leden van een vrouwenvereniging. Bij de foto's van studenten stonden seksistische opmerkingen. En het concert van Roxy Dekker in de Johan Cruijff Arena is binnen een paar seconden uitverkocht. Ze is de eerste vrouwelijke artiest die een soloshow zal geven in het grootste stadion van Nederland. In het stadion in Amsterdam passen zo'n 71.000 mensen. En de zangeres van 21 stond vorige week nog 4 keer in een uitverkochte Ziggo Dome en maakte toen haar concertplannen voor de arena bekend. En dat concert staat gepland voor eind april. Roxy Dekker brak 3 jaar geleden door met het nummer Anne Fleur Vakantie. Vorig jaar won ze de Edison Popprijs. Het weer vandaag buien, soms met onweer of hagel. Tussendoor ook af en toe zon. Het waait stevig, aan zee zijn forse windstoten mogelijk. Het wordt zo'n 19 graden en vanavond zijn er minder buien. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. 1 vertraging in de regio op de A5 richting Hoofddorp. Tussen de aansluiting met de A10 en Amsterdam-Westpoort staat 2 kilometer file. Ze zijn daar aan het bergen en de linkerrijstrook is dicht. Daardoor heb je een kwartier tijdsverlies. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
3: Luister iedere woensdag.
4: Wij gaan dansen.
5: Dankjewel. Nou, ik kom vaker.
6: Zou je ooit nog terug gaan naar Drenthe?
7: Nee, voor geen goud. Nee,
4: dit moet ik. Ja. Deze wereld moet ik in.
8: I promise to be kind to the city and its citizens.
6: Jij bent iets van plan hier in de buurt.
5: Ja, zoals altijd.
3: Iedere woensdag van 5 tot 8.
9: Red Light Jazz Radio.
10: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
11: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
12: You sabi that no there. Je Arki Radio de Leon.
2: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio J. Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
13: Tap iedere eerste en tweede vrijdag van de maand in uw eigen wereld van Flashback. Tussen 11 en 12 uur. Uw gastheer Franklin Exton. Okay.
14: Dit is de stem van Ellen Nogebugs. Zij is beschikbaar voor uw bedrijf en events reclame. Voor meer informatie mailt u naar twinklesound@gmail.com. Twinklesound.

The Leon. The Power Station. The Power Station. In Amsterdam. Word lid van Flashback Community. Voor €5 per maand. Ter attentie van de Sound Flashback. SNS-bank rekeningnummer NL70 SNS B 8840 468803 NL70 SNS B 8840 468803 voor €5 per maand.

0: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Suitas, Soul Jazz Stage en Vroeg Review A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Brown Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vugriffioen.nl.
1: Diego na dapper strati, dapper markt, aboyo, de muzels aan Amelie's Winkel. Dapper you can find alles aan die saai van nood. De volgende producten kunt u bij Melis kopen. Surinaamse, Aziatische en Afrikaanse kruiden. Alcolade, Florida water, rooswater, diverse Assanse smaken, Afrikaanse kalabassen, bobolo, dat naar cassavebrood, verse groenten uit Afrika en Suriname, zuurzak, yamsi, Afrikaanse gember, Chinese taierwekar en kokoyam van Afrika, kokoskronten uit Ghana, ampeng, dat naar groene banaan, bloeddruk verlagende kruiden zoals white hibiscus nanga red hibiscus, tef, dat nou een natuurproduct voor diabetes en hoge bloeddruk. Diverse vissoorten zoals bachao en nog veel meer. Kom gewoon even langs. Sakom naar Melis Winkel, Melis Tropical voor African, Asian en Surinaamse producten. Dappermarkt aan de Dapperstraat 289 in Amsterdam-Oost. Telefoonnummer is 064-256-6176. Melis Tropical 064-256-6176.
2: Sabi that no no there, yeah, Arki Radio de Leon.
3: Bring your ways by chance, no.
4: Suriname, amoro sweet kondref grondap. Ik hou van Suriname.
5: Ook deze krijgt het podium via Radio de Leon.
6: Dames en heren, brada nangasitsa. Ik neem u vandaag mee om te gaan luisteren en dansen op de tonen van Radio de Leon, meeswinger. Van de maand september, gewels met Rekkerewa Piai.
7: Tussen Capodanno, koi bergate. Kebotje mogen irame, iroko, akanano, ware remaro. Urano da papolo, jasagal komaro.

0: Amako!
1: Ik heb iemand ooit horen zeggen, als je mooi bent van buiten win je alle ogen, maar als je mooi bent van binnen win je alle harten. Laten we mensen behandelen zoals we zelf behandeld willen worden. Liefde maakt ons mooi. Liefde maakt ons mens. Rechtvaardigheid maakt ons mens. Ik zou willen zeggen aan al mijn mensen met lobby in hun hart, let's spread the love. We need more love in the valley. En wie ben ik? Ik ben niet perfect, maar ik denk, ik moet het toch zeggen. Share the love. Respect.
2: Je sabi dat nono de je arki Radio de Leon. Dat was een mooie editie. Het zonnetje bij u thuis. In de slaapkamer, in de woonkamer, in de keuken, op het terras. Maar ook op uw werk. Ja, misap tak wel los maar e arki Radio nono de. Wel los maar eroko in a bouw, in de tuin, isabi. Brianna de. Geniet ervan. This is Radio de Leon.

0: Radio De Leon in gesprek met de directeur van het NINSEE, het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis. En we gaan in twee delen met haar praten. Vandaag het eerste deel. Laat mij beginnen om haar welkom te heten en te vragen natuurlijk of ik haar mag tutoyeren. Goedendag, welkom in de uitzending.
1: Dag meneer Lewin, dank je wel voor de uitnodiging. En u mag mij zeker tutoyeren. Zullen we elkaar tutoyeren?
0: Geen probleem.
1: Fijn.
0: Kijk, ik moet het altijd vragen van de luisteraars. Want ze zeggen, meneer Lewin, ino kaka alas maar zomaar naar inneem. Je moest actie ervan tevoren.
1: En ze hebben helemaal gelijk. En wij gaan het zo doen.
0: Oké. Okay. Even voor de luisteraars, wat is de naam?
1: Mijn naam, die ik van mijn ouders heb gekregen, Bianca Monique Galant, is mijn achternaam. En ik ben getrouwd Groen. Dus ik gebruik de naam Bianca Groen Galant.
0: Oké, geweldig. Bianca, ik vind het hartstikke fijn dat je wilt meedoen aan een gesprek. Want kijk, wij maken programma's voor onze luisteraars. En zij willen natuurlijk weten uit de eerste lijn hoe dingen lopen. Maar voordat we op het officiële gedeelte komen, wil ik toch met jou mee naar wie is Bianca Groen? En misschien kun je daar iets over vertellen. Wie je vader is, wie je moeder is, welke plantage komt, komen de namen vandaan? Ik ben benieuwd te weten waar de naam Groen vandaan komt. Misschien is het een provincie, ik zeg maar wat. En dan komt de verrassingsvraag zo mee.
1: Bianca Galant, daar ga ik mee beginnen. Want dat is mijn naam waar ik mee geboren ben. En Galant is een naam van mijn vader. En wat, voor zover ik de geschiedenis ken, komt het geslacht Galant komt van een plantage in Kommerwijnen. De plantage Vriendsbeleid en Ouderenzorg. De plantage Beneri, zo is het ook wel bekend. Je kunt er niet meer, je komt er niet meer, want het is overwoekerd. En het ligt bij Katwijk, dat is wel een bekende plantage volgens mij. Dus komen we aan de Kommerwijnenrivier, daar komt mijn vader vandaan. En mijn moeder, die komt weer van een plantage uit het district Para. En dat is de plantage Carolina. En Carolina is best wel bekend. Ayo is een hele bekende plantage van de familie Wijngaarden. Abraham Wijngaarden is daar de oervader, zeggen ze. Is ook zo. En daar komt mijn moeder vandaan. En mijn moeder is dus Hokahin. En dat is een hele grote familie. En dat is ook de familie waar ik vooral aan verwant ben.
0: Meestal, hè? Ben je het meeste verwant met je moeders familie?
1: Ja, meestal wel. Klopt.
0: Oké, de plantage in Kommerwijnen, je geeft aan, het is nu een beetje verwoekerd. Dus je bent er wel eens geweest, of niet?
1: Nee, ik ben er nooit geweest. En volgens mij kom je er ook niet meer. Het is wel, ik heb me steeds voorgenomen, als ik in Suriname ben, om er met een boot in ieder geval langs te gaan. Want dat kan ook wel. Heb ik nooit eerder gedaan. Maar ik weet wel dat daar de plantage is, was een koffieplantage. Nou ja, daar hebben mijn voorouders dus heel hard gewerkt.
0: Wauw.
1: Meer dan hard
0: gewerkt. En Carolina? Wel eens geweest?
1: Ja, Carolina, daar kom ik al vanaf ik kind ben. Vanaf ik 8 jaar oud ben, hebben mijn ouders daar op de plantage een stukje grond ontgonnen. En een prachtig huis neergezet. En ik heb daar een gigantisch mooie tijd gehad op die plantage. We waren er elk weekend en we hadden de kippen rondlopen. En er waren vogels in een foyère, zeg ik niet te hard. Want dat moet eigenlijk niet van de dierenbescherming. Want het was een hele grote kooi, dus dat kon wel. En we hebben er heerlijk buiten gespeeld en een goede tijd gehad. En veel gezwommen natuurlijk, hè, in de Suriname rivier.
0: Ja, en niet bang voor die piranha's?
1: Nee, vandaar dat ik ook geen angst heb. In die tijd waren ze er trouwens nog niet. Hè. Ik denk dat het hele ecosysteem, natuurlijk waren er piranha's, maar die kwamen dus niet. Waar, tenminste, ik ben er nooit voor gewaarschuwd.
0: Is maar goed
1: dus wij zwommen, ja precies, we hadden heel veel vrijheid in die tijd.
0: Ja. En weet je nog toevallig welke families ook nog gerelateerd zijn aan de plantage in Carolina? Weet je dat toevallig?
1: Na de familie Wijngaarden kwam die tijd, in de tijd dat ik er kwam als kind. Dus dat was in de jaren 73, begin jaren 70. De familie Druiventak. Het is een familie die ik daar ook ken, van daaruit. Ja, ik moet even diep nadenken hoor.
0: Dat, nou, op zich maakt het niet zoveel uit.
1: Dat zijn sowieso de twee. En Hokahin natuurlijk. Hè?
0: Maar nou zit ik na te denken. Je vader komt uit Kommerwijn en je moeder uit Carolina. Dat is nogal een afstand van elkaar. Hoe is de romantiek ontstaan?
1: Ja, in principe komen ze allebei uit Paramaribo uiteindelijk. Hun voorouders komen van de twee plantages.
0: Oké, want ja, hebben ze je ooit verteld hoe ze elkaar hebben ontmoet? Zo maar trouwens tongelijk is.
1: Ja, precies. Ze dansten allebei heel graag, mijn ouders. En ze hebben elkaar op Curaçao ontmoet. Ja, heel bijzonder, maar dat gebeurde in die tijd, hè. Mijn vader die werkte bij de Shell en mijn moeder die was in de verpleging. En toen de tijd ging...
0: In het kader.
1: Veel, ja, precies. Die gingen toen naar Curaçao om er te werken. Daar was de Shell, die was daar heel bekend. En die had heel veel werk. Dus zo hebben mijn ouders elkaar daar ontmoet.
0: Wauw.
1: Op een of ander dansfeest.
0: Wauw. Oké. Interessant. Want soms heb ik mensen uit Coroni en mensen uit Marowijnen. Dan vraag ik, wat is Madouiti?
1: Hoe dan?
0: Ja, maar dan zeggen ze inderdaad in Paramaribo.
1: Ja.
0: Ja, een geheime vraag, misschien een strikt vraag. Hoe oud was je toen je naar Nederland?
1: In principe ben ik voor het eerst naar Nederland gekomen toen ik, moet het goed zeggen, ik was 3 jaar oud. Want mijn zus die studeerde, of die ging hier naar school. Het is ook zo'n verhaal van eigenlijk onze doorwerking, hoe dat werkte. Dat de leerlingen na de basisschool, dan kwamen ze, of kinderen, die kwamen dan naar Nederland toe. Omdat ze hier een middelbare school moesten gaan doen, omdat dat veel beter zou zijn. Nou, dat is in ons gezin ook gebeurd.
0: Mm-hmm.
1: Dus mijn oudste zus en ik, die 10 jaar schelen, die was op een gegeven moment in Nederland toen ik 2 was. Was zij dus 12. En wij kwamen dus hier om haar op te zoeken. En toen was ik 3 jaar oud. En vanaf die tijd zijn we dus regelmatig in Nederland geweest. Ook omdat mijn vader toen inmiddels bij de SLM werkte. De Surinaamse Luchtvaartmaatschappij, nu Suriname Airways. Dus wij waren regelmatig hier. En dat waren
0: dus in principe heb je
1: tijden.
0: Je jeugd nog in Suriname?
1: Ik heb een prachtige jeugd gehad in Suriname. Tot mijn 19e. Op mijn 19e ben ik in principe naar Nederland.
0: En nu komt die vraag. Welke ondeugende dingen heb je gedaan in Suriname tijdens je jeugd? En zeg maar niet dat ze er niet zijn, want ze zijn er zeker.
1: Ik was heel onschuldig, hè, Iwan.
0: Dat zegt iedereen.
1: Ik was een heel onschuldig meisje in die tijd.
0: Geloof het niet.
1: Nee, welke ondeugende. Ja, weet je, ik heb heel veel gesport. Basketbal, volleybal, korfbal. En daar kom je van alles en iedereen tegen. Leuke vriendinnen, maar ook leuke vriendjes. Dus,
0: vriendjes.
1: Ja. Vriendjes.
0: Ik weet dat mannen vaak vriendinnen hebben, maar nou heb je het over vriendjes.
1: Ja, maar er waren vriendjes en er waren vrienden.
0: Oké.
1: En dus in die volgorde.
0: Mm-hmm.
1: Maar ja, nee, ik ook veel met, ja, zeker als je basketbal, dus ook heel veel met jonge mannen, jongens omgegaan. En welke ondeugende dingen? Nee, ga ik nu niet prijsgeven. Dat kan niet.
0: Dit is één voor de luisteraars.
1: Nee, dat kan niet. Vanuit deze rol die ik nu heb en mijn... Het zou misschien wel image schade zijn.
0: Absoluut
1: dus moet ik oppassen.
0: Niet. Kijk, ik had laatst iemand... Je weet, vroeger hadden we die blikken met poedermelk voor de baby's, toch?
1: Oh ja.
0: Maar het was zo lekker.
1: Oh ja.
0: En toen vertelde iemand... Jami ben Nyamazalati.
1: Oh ja. Oh, ik weet wel een leuke.
0: Oké.
1: Een hele onschuldige. Wij woonden op een gegeven moment aan de Watermolenstraat.
0: Mm-hmm.
1: De Watermolenstraat is de hele bekende straat van Maxi Linder. Dus ik heb Maxi Linder als kind meegemaakt.
0: Zo.
1: En wat wij deden was dat wij dus aan een koor, aan een touwtje, een portemonnee door de onderdeur. Het was een soort hek, waardoor je dus op de stoep terecht je portemonnee op de stoep kon zetten. En dan een touwtje eraan. En we hadden de grootste lol om door het brievengat te kijken. En dat iedere keer weer iemand voorbij kwam. Echt heel enthousiast proberen die portemonnee. Nou, dat kennen mensen hier in Nederland ook wel. Dus echt het leukste wat je als kind kan hebben. Echt gieren,
0: prullen.
1: Ja.
0: En nooit iemand boos geworden?
1: Eén keer een behoorlijke scheldpartij, ja.
0: Okay.
1: En ook mijn ouders die erbij moesten komen, want degene vond het absoluut niet leuk. Maar we hebben wel heel veel lol gehad, ja. Dat was even een ondeugendheidje.
0: Ik weet uit mijn jeugd en ook andere vruchten uit de buurt.
1: Oh ja.
0: Die waren niet veilig, want wij vonden het zonde dat de vrucht toe het
1: tampon.
0: Ja, dus wij gingen ze plukken.
1: Jullie hielpen die mensen, hè? Ja.
0: En er was ooit ook een meneer, dronken boer noemden we hem. Maar hij had veel honden. Dus als hij aankwam, dan hoorde je die honden al op afstand. Dat was ook altijd een soort... Het was gezellig, het was leuk. Die ervaring om het zo mee te maken. Hé, dronken boer, ik kom.
1: Ja, goed. Ja, ik moet, nu je het zegt, heb ik ook een hondenverhaal. Maar die is echt heel ondeugend. We hadden een tante en die was echt heel vervelend. Je kent die tantes, toch? Mm-hmm. Die altijd van alles vindt over de opvoeding. En dan gelijk gaat corrigeren ter plekke en dat soort zaken. En we hadden een bijtende hond.
0: Ah.
1: Dus als er mensen langskwamen, op visite kwamen, moesten we die hond ergens aan de ketting of vasthouden. Zodat diegene naar boven kon. En als deze vrouw, als tante... de pup langskwam, dan was ze bijna bij de deur en dan liet we die hond los. Ja, ja.
0: Serieus?
1: Ja, dat was echt erg. Zij rennen en ze had van die hele dikke benen. Weet je wel, die malaria benen. Dus daar hadden we nog helemaal van heel veel lol om die benen. Ja, absurd. Ja, verschrikkelijk eigenlijk, hè. Als je dan als kind daar lol aan moet beleven.
0: Maar heeft het wel geholpen?
1: Ja, nee, ze bleef komen. Maar iedere keer bleef ze ook weer de deur uitrennen. Dus dat was leuk.

0: Friends.
1: Beste luisteraars, ik praat dus met Bianca Groen-Galant, directeur van het NINSE, het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis. En we introduceren haar onder u. Heel veel mensen kennen haar al vanuit het nieuws, maar we praten even op een heel ander niveau met haar. Bianca, even over jouw carrière. Geef de luisteraars mee hoe je carrière eruit heeft gezien. Welke opleidingen heb je gedaan? Hoe is het gegaan? Heb je ook die mooie tijden meegemaakt op die, ik zeg maar, die scholen zoals AMS, Lyceum, Openbaar Atheneum met Paguafeest en 1 juli en noem maar op. Neem de luisteraars even mee.
2: Ja, ik heb in Suriname op de MULO heb ik op een particuliere school gezeten, op de Denise school was dat. En dat was gewoon een super hele leuke tijd. Hele mooie tijd ook. Ook wel heel bijzonder, want daar zaten een beetje de kinderen van de bobo's uit het land, zeg maar. Maar dat was wel, ja, achteraf gezien heel bijzonder. Kleinschalig ook. En vervolgens ben ik naar de MULO, naar de kweekschool gegaan. Want ik wilde als kind al, had ik zoiets van, ik ga juf worden, ik ga schooljuf worden. Speelde ook altijd schooltje. Dus de kweekschool gedaan, Eerst Algemeen Pedagogisch Instituut en later het Surinaams Pedagogisch Instituut.
1: Het is API en CPI, hè?
2: En dat waren dus de twee scholen, middelbare scholen die ik heb bezocht. En het was vooral heel leuk, want op het terrein van, API was dat, had je ook de handelsschool, de middelbare handelsschool. Dus dat waren twee verschillende ook richtingen, ook verschillende soorten mensen. Nou ja, schoolfeesten inderdaad. En het was leuk. Goede tijd gehad.
1: Ja? Ja. Maar ik weet bijvoorbeeld, ik heb gezeten op het Openbaar Atheneum, net naast het Lyceum. Hè?
2: Ja.
1: Ik weet dat er met Pagua was het echt een feest.
2: Oh ja.
1: Op het terrein.
2: Ja, ja, ja.
1: Iedereen in alle kleuren en noem maar op. En ook 1 juli was het hartstikke leuk op die scholen.
2: Ja. 1 juli kan ik me niet meer herinneren, maar Pagua weet ik ook wel. Ja, hadden we vooral heel veel mensen met een Hindoestaanse afkomst of achtergrond. Dus dat was sowieso feest. En dat was met poeder, hè, werd er dan gegooid, toch?
1: Nou, niet alleen met poeder, hoor, maar ook met vloeistof. Ja, dat zat maar ook niet mooi wat hij deed.
2: Voluit, yeah. Met vloeistof. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Haren, overal.
1: Maar goed, iedereen houdt rekening mee. Als je op Pagwadag de deur uitgaat, in een weerkrossie, zou je ook gebruik laten pakken. Die weerkrossie, dan is het afgelopen. Ja, ja, ja. En dus API, CPI, en heb je daarna nog iets anders gedaan?
2: Daarna ben ik dus naar Nederland gekomen en heb ik weer 2 jaar of 1,5 jaar of zo hier aan de PABO. De pedagogische academie gedaan. En vervolgens heb ik een poosje onderwijskunde gestudeerd. Maar het was ook niet de juiste tijd, denk ik. Ik had inmiddels kinderen en het was een heel druk leven. Dus dat paste eigenlijk niet heel goed. Achteraf heb ik er wel spijt van. Want ik heb wel heel veel gedaan in die richting. Altijd waar het dus onderwijskunde enzovoort betreft.
1: Ja, want je wilde graag onderwijs. Juf worden.
2: Ja, uiteindelijk ben ik juf geworden.
1: Oké.
2: In Zuidoost ben ik juf geworden. Ik heb eigenlijk op alle scholen in Zuidoost heb ik rondgelopen. Niet als juf, maar op een gegeven moment was ik collegiaal consulent. En dat betekende dus dat ik voor de intern begeleiders en de directeuren van de scholen, zeker in het hele proces van weer samen naar school en inclusief onderwijs en alles wat daarmee samenging, heb ik dus een hele grote bijdrage mogen leveren om scholen intern begeleiders te trainen, mee te nemen, collegiale consultaties. Dus ik ben uiteindelijk juf geworden en toen, ik zeg altijd later ook juf weer van de juffen.
1: Oké.
2: Ja, okay. Leerkrachtcoach, ja. En dat soort zaken.
1: Nog even blijven bij jou, Diana, voordat we naar het NINSE gaan. Sport, je hebt gesport, zeg je, in Suriname. Volleybal, basketbal. Ook ben je bijvoorbeeld ook uitgezonden voor Suriname om professioneel mee te doen?
2: Nee, ik ben niet uitgezonden, want zo goed was ik niet. Ik had wel een zus die heel fanatiek was. En die heeft inderdaad Suriname vertegenwoordigd. Sowieso qua volleybal, basketbal, maar ook zwemmen.
1: Is wel uitgekomen voor Suriname, internationaal.
2: Ja, internationaal. Judith Galant.
1: Ah, oké.
2: Zij heeft volleybal, dus zij heeft trouwens ook op de... Openbaar Atheneum. HAVO, toch?
1: Ja, HAVO.
2: Ja, Openbaar Atheneum gezeten.
1: Oh, misschien ken ik haar,
2: ik denk wel jouwzelfde bouwjaar, denk ik wel, ongeveer. Ja. Vermoed ik zomaar.
1: Zomaar het weten.
2: Maar nee, precies. Maar zij heeft dus... Ik heb eigenlijk... Voor mij was het meer... en socializen, mensen ontmoeten. Maar ook gewoon vooral voor de pret. Ik had zoveel lol. En mijn fanatieke zus die vond dat natuurlijk niet zo fijn... dat ik weer een beetje liep te lummelen en lol te hebben op het veld. Terwijl zij echt ging ervoor.
1: Ja.
2: Dus ik heb eigenlijk vooral heel veel lol gehad met sporten. Ik heb voor CLD gespeeld, gebasketbald. Ik ben begonnen bij Yellowbirds.
1: CLD, dat is dus een basketbal.
2: Een basketbalvereniging.
1: CLD.
2: CLD was de Caribbean Little Devils.
1: Oh ja?
2: En die waren...
1: Ik heb wel van de naam gehoord, CLD, maar ik heb nooit nagedacht van wat het betekent.
2: Wat betekent?
1: Maar nu zag je Devils.
2: Ja, de Caribbean Little Devils. Ja, het was een hele, hele mooie vereniging. Daar heb ik heel veel lol bij gehad. Ik heb gevolleybald, maar dan moet ik even heel diep nadenken. Hoe heette die vereniging ook alweer? Weet ik eigenlijk niet meer. En handbal heb ik gespeeld.
1: Wauw.
2: Nee, niet handbal. Korfbal.
1: Wauw.
2: Dus al dat soort balsporten...
1: Mooi man.
2: Ja.
1: Oké. En de gewone sporten in de wijken, zoals joel, jumpen, voetbal.
2: Ja, natuurlijk. Ellen. Natuurlijk, ja.
1: Zijn die dingen er nog in Suriname?
2: Nee, maar hier wel. Dat wij, als we met ons gezin of met de familie, vroeger Gaasperplas, dat deden we joel. En dan was het één grote bende op het strand. Hè? Ik weet niet of jij het nooit hebt gedaan.
1: Joel.
2: Als we joel spelen, maar ook hier in Nederland, hè?
1: Wij hebben binnen mijn familie ook familie sportdag. En joel is centraal.
2: Ja, en jumpen, voetbal.
1: Jumpen, voor de kinderen. Ja,
2: dat is voor... Ja, jumpen, voetbal, ellen.
1: Zo.
2: Ja, zeker.
1: Ja, jammer dat het... ik hoor het is nog minder in Suriname.
2: Ja, ik denk dat ze daar ook heel erg met die computers en de laptop en... Ja, wel hè.
1: Dat heeft invloed, hè?
2: Ja.
1: Ja, ja, ja. Groot. Nogmaals, beste luisteraars, ik praat dus met Bianca Groen-Galant. Trouwens, waar komt de naam Groen vandaan?
2: De naam Groen komt uit Papendrecht.
1: Papendrecht. Vertel.
2: Groen is mijn echtgenoot. En Cody is in Papendrecht geboren. En
1: daar komt die naam vandaan. En heb je ooit onderzocht of de familienaam Groen ook voorkomt in de geschiedenis van Suriname?
2: Nee, ik wil het eigenlijk liever niet weten. Dus ik heb hem ook nog niet onderzocht.
1: Oké, oké. Okay.
2: Het zou misschien de relatie gecompliceerd maken.
1: Weet je, het zijn feiten.
2: Mm.
1: En je kunt niet om de feiten
2: zo is dat.
1: Snap je? Er zijn heel veel mensen die namen hebben van plantage-eigenaren van toen. Daar kun je niks aan doen.
2: Nee, klopt.
1: Snap je?
2: Ja.
1: Dat zijn feiten.
2: Zo is
1: okay.
2: het.
1: Oké. Nog even bij jou blijven, want je hebt het gehad over je carrière. En ook over het onderwijs. En ook over je sport. En ook over de Ogrisa Ibendo. Maar nu toch even iets anders. Jouw vriendenkring of jouw relatiekringen, hoe moeten we dat zien?
2: Oh, wat een grote moeilijke vraag. Iman.
1: Is dat zo?
2: Mijn vriendenkringen...
1: Je hoeft geen namen te noemen.
2: Nee,
1: maar ik bedoel,
2: nee precies. In welke kringen ik verkeer. Nou ja, ik kan even teruggaan naar mijn ouders. Ik kom uit een best wel maatschappelijk geëngageerd gezin. Mijn moeder die was sowieso verpleegkundige, dus een mensenmens. Maar zij zat ook heel... mijn moeder zat bijvoorbeeld bij de Kiwanettes en mijn vader zat bij de Kiwanis Club. En ze waren in de...
1: Kiwani?
2: Dat zijn serviceclubs, net als de Lions.
1: Oh, oké.
2: Ja. Je hebt de Lions. De
1: Lions ken ik wel, maar...
2: Ja, Kiwanis is dus ook zo'n serviceclub.
1: Bestaat die er nog?
2: Ja, nog steeds.
1: In Suriname?
2: Ja, ook nog in Suriname, maar het is ook wereldwijd, hè. Dus mijn vader die ging bijvoorbeeld naar Tanzania. Daar was een conferentie, een Kiwanis conferentie. En dat is nog steeds. Het is een global serviceclub.
1: Oké.
2: Okay. Ja, ja. Dus nou ja, heel erg maatschappelijk geëngageerd. Altijd bezig om te kijken hoe kunnen we anderen verder helpen. Ook onze vrienden en vriendinnen die bij ons thuis kwamen. Altijd een luisterend oor, een handje meehelpen. Dus uit zo'n gezin kom ik.
1: Maar dat heeft toch ook, als ik het goed begrijp... Mm-hmm. meegewerkt bij jouw opvoeding. Ja, de netwerken zeker. Die je ouders
2: ja, hebben. Jazeker. En daarom wil ik dus nu naar mijn eigen netwerken. Ik heb ook vervolgens ben ik ook vooral in die lijn doorgegaan. En de kerk heeft bij ons een grote rol gespeeld. De protestantse kerk. Dus ja. De EBG is ook een protestantse kerk. Maar wij waren dus geen EBG-lid, maar de protestantse kerk, de Lutherse kerk ja. in Suriname. Dus daar zit ook een deel van mij, hoe ik ben gesocialiseerd.
1: Mm-hmm.
2: En daar liggen nog steeds eigen, of tenminste daar heeft lange tijd ook mijn netwerken gelegen.
1: Ja, nou want even een algemene vraag, hoe belangrijk is het om netwerken te hebben of in netwerken te zitten?
2: Ja, het is zeer belangrijk. En het is zeker in deze tijd voor ons, ook hier in Nederland, is netwerken en een netwerk hebben, dat is eigenlijk een must. Want wil je verder komen of wil je dat je kinderen verder komen, dan heb je gewoon een netwerk nodig. Want een netwerk zorgt voor ingangen. Zo simpel is dat eigenlijk.
1: Ja.
2: En ingangen op alle niveaus. Als het over werk gaat, of als het over sport gaat, of als het over whatever gaat. Is dat wel, je hebt altijd wel mensen die weer een ander iemand kennen en op die manier daar zijn netwerken voor.
1: Ja, ik weet hoe jij dat ervaart, maar ik word zo vaak gebeld van Iwan, ken jij of kun je me helpen of heb je een advies? Omdat ik inderdaad ook in heel veel netwerken
2: ja.
1: zit.
2: Ja.
1: Dus wat je zegt klopt, het is altijd positief om netwerken
2: ja,
1: te hebben.
2: Ja, zeker. En ik denk dat het ook iets van onszelf is, hè? Van ons als gemeenschap, Surinaamse gemeenschap. Alleen zijn we er niet zo van bewust welke functie zo'n netwerk ook heeft. Dus kijk, we zijn als Surinaamse gemeenschap eigenlijk één groot netwerk met elkaar. Iedereen kent de ander en oh ja, weet je,
1: ja, maar dat is familiair.
2: Ja, maar
1: en
2: ook,
1: onderling.
2: Ook, maar ook, oh, ja, maar onderling is een netwerk. En je bedoelt ook externe netwerken.
1: Ja, zodat in elk geval om verder te komen. Als ja. het gaat om kennis, als ja. het gaat om instituten, als het gaat om onderwijs.
2: Mm-hmm, mm-hmm,
1: weet je, dan zijn
2: ja,
1: dat
2: zeker.
1: Soort netwerken heel belangrijk.
2: Ja, zeker.
1: Maar ook politiek.
2: Ook.
1: Ja, want je moet weten hoe de politiek eigenlijk werkt.
2: Lobby,
1: zo in Suriname, ja.
2: Je moet dat lobbywerk, belangen behartigen, ook voor jezelf, voor de ander, heel belangrijk.
1: Wauw.
2: Zeker weten.
1: En nooit politiek geïnteresseerd geweest?
2: Nee, nee.
1: Niet eens indirect?
2: Nee, niet. Nee, okay. Nee, ik vind de politiek namelijk veel te ver van mij afstaan. Omdat je, als je in de, en dat is mijn persoonlijke mening, dat je als politicus of politica toch altijd weer je hebt te conformeren aan dat waar de politieke richting. Ik vind het fijn om autonoom te zijn. Ik hang ook niet aan één politieke partij.
1: Okay.
2: Ik hang wel aan bepaalde denkrichtingen en maatschappelijke richtingen. En die zijn vaak ook gelieerd aan een partij.
1: Ja.
2: Maar ik vind die autonomie en die vrijheid vind ik heel belangrijk.
1: Heel belangrijk. Laatste vraag, dan gaan we over naar een ander onderdeel. Je hebt wel in het onderwijs gezeten, maar op een ander niveau. Dat wil zeggen, je hebt niet direct lesgegeven, maar je hebt wel te maken gehad met het onderwijs. Nou is het wel zo dat vanuit het onderwijs er soms adviezen gegeven moeten worden aan de politiek. Is dat ook gebeurd?
2: Ik ben trouwens begonnen als juf, hè. Ik ben echt gewoon een schooljuf geweest. Dus in de begeleiding, als ik andere begeleide leer.

0: Mm-hmm. Er gebeurt nogal wat in het onderwijs.
1: No.
0: Ook met ongelijke behandeling. Dat zie jij ook. Maar worden er adviezen gegeven aan bijvoorbeeld de ambtenaren of de politiek van hoe hiermee om te gaan?
2: Ja, ik vond het zelf belangrijk om de adviezen naar alle partijen toe. Hè. Dus om te beginnen, wat ik zelf heel belangrijk vond als toen ik nog in de begeleiding zat, maar ook ouders sprak, is om aan ouders te vertellen, kom op voor je kind.
0: Ja.
2: Kom op voor je kind of voor je kinderen. Sta voor hen en laat je niet wegzetten met een advies of een rapport. Vraag door, zorg ervoor dat je op de hoogte bent van wat je kind nodig heeft en draag eraan bij. Dus ouderbetrokkenheid vond ik een hele belangrijke. Dat is dus één poot. Maar als het gaat over de politiek en zeker ook over waar het over onderadvisering gaat, dan vond ik het zelf ook wel heel belangrijk hoe ons hele systeem in elkaar zit. Weet je wat? En wat ik merkte bijvoorbeeld is dat leerlingen van mij die ik nu nog spreek, die hebben een HBO-opleiding, maar die hebben moeten stapelen. Hè? Die komen van soms praktijkonderwijs,
0: ja,
2: doorgaan naar het VMBO en naar, ja, het MBO en ga zo maar door.
0: Ja, want dat is inderdaad een van de grote obstakels van onze kinderen in het onderwijs. Ze worden vaak onterecht de verkeerde kant geadviseerd. En dan vroeg ik me af, met je speciale functie in het onderwijs, heb je in die periode ook gebruik gemaakt om de politiek duidelijk te maken van, hé, daar gebeuren toch wat rare dingen in het onderwijs en dat moeten we aanpakken.
2: Ja, niet de politiek rechtstreeks, maar wel de verantwoordelijke bestuurders. In die tijd zat ik bijvoorbeeld in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. En wat ik heel erg belangrijk vond is dit. Weet je wel, van hoe komt het dat kinderen in Amsterdam Zuidoost zijn niet minder intelligent dan andere kinderen in andere delen van het land? Zeker niet. Maar hoe komt het dat zij toch een ander advies krijgen en als je at the end kijkt dat ze het soms zelf beter doen? Weet je, dus en daar heb ik het wel heel regelmatig op inhoud met bestuurders over gehad. En wat ik zelf heel belangrijk vond was onder andere de onderwijskwaliteit en de kwaliteit van de leerkrachten. Want daar kun je als bestuurder wel iets aan doen.
0: Oké.
2: En daar heeft altijd ook mijn hart gezeten, de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs.
0: Ja, nou, de kwaliteit zou wel goed zijn, maar het gaat
2: niet. Nou, ik weet niet of de kwaliteit goed is. Ik weet niet of de kwaliteit altijd goed is, laat me het zo zeggen.
0: Okay.
2: Natuurlijk zijn er hele goede scholen en hele goede leerkrachten en hele goede directeuren. Maar dat is niet vanzelfsprekend en daar wil ik niemand mee tekort doen. Want wat ik ook weet is dat iedereen, zeker in Amsterdam Zuidoost, verschrikkelijk zijn best doet en heel hard werkt. Maar heel hard werken hoeft niet meteen ook efficiënt werken te zijn. Daar zit een verschil in.
0: Ja, ja.
2: En dat is de fout die ik ook nu nog zie, die heel vaak gemaakt wordt. Als er wordt gesproken over onderwijs, hoor je nooit dat er wordt gesproken over kwaliteit van onderwijs. Er wordt gesproken over werkdruk en er wordt gesproken over veel en er wordt gesproken over de grote klassen, alles samenhangend met de werkdruk. Maar de kwaliteit van het onderwijs, dat is dat je goed onderwijs geeft aan kinderen, dat is het allerbelangrijkste. En goed onderwijs, dat kun je alleen maar geven als je goede leerkrachten hebt.
0: Okay.
2: En goede mensen die dat kunnen doen.
0: Een tip voor de ouders die nu luisteren, hoe ouders hiermee kunnen omgaan?
2: Vooral heel kritisch zijn. Ik blijf dat zeggen, wees kritisch als je op school komt, als je naar een oudergesprek gaat, een 10-minuten gesprek. Blijf bij te onderzoeken naar wat heeft je kind nodig, krijgt jouw kind wat hij of zij nodig heeft. En wat ik zelf altijd tegen ouders zeg, jij kent je kind het best. Jij weet wat je kind nodig heeft. Jij weet hoe jij het zelf, welke knopjes eraan zit, om het zo te zeggen. Dus praat met de school hierover. Help ze ook mee.
0: Ja.
2: En blijf ze bevragen. En neem geen antwoorden voor lief. Dus dat je denkt van oké, dus de juf heeft het gezegd.
0: Ja,
2: dus
0: want heel veel mensen denken, de juf zal, of
2: ja,
0: de meeste zorg
2: die weet het wel beter.
0: En die zal ervoor zorgen dat mijn kind intelligent wordt.
2: Ja.
0: Maar het werkt niet zo.
2: Nee, niet. En wat ook nodig is, van ja, investeer zelf ook in je kind. Lees met je kind als hij thuis is. Niet als hij thuis is, altijd. Stimuleren, vooral lezen, heel belangrijk.
0: Ja, we kunnen nog heel lang hierover praten.
2: Dit is mijn passie, hè. Dus als je niet oppast, vergeet ik dat ik directeur ben. Dan ga ik helemaal naar het onderwijs nu.
0: Maar kom, we gaan zo meteen praten over het Nintzee. Alleen, in mijn raad.

0: programma zeg ik ook altijd tegen ouders. Als je kind jarig is, geef het kind niet alleen een cadeau. Maar geef het ook een boek cadeau.
1: Ja.
0: En zorg ervoor dat jouw kind een boekenplank heeft. Snap je?
1: Ja.
0: Het is belangrijk dat het kind opgevoed wordt met kennis.
1: Ja, zeker.
0: Dus ik neem aan dat dat ook een van jouw...
1: Wat je zegt, hè, stimuleren om te lezen. Weet je, als je dat kind van... Als je begint met voorlezen en vervolgens allemaal boekjes geeft en prentenboekjes, dan is het een natuurlijk iets om te lezen. En lezen verrijkt je kennis, hè? En vergroot je wereld.
0: Ja, absoluut, absoluut. Kennis is macht.
1: Ja.
0: Beste luisteraars, ik ga Bianca bedanken voor dit eerste deel van het gesprek. Heb je nog iets wat je zegt van dit wil ik nog even delen met de luisteraars?
1: Gerelateerd aan wie ik ben.
0: Ja.
1: Want daar gaat het nu over, hè? Wat ik zelf toch heel relevant vind. Ik noemde mijn achtergrond in de kerk, want dat komt straks ook weer terug. Mm-hmm. En ik merk als ik dat vertel en mensen, ik heb heel veel gedaan, dan is er gelijk ook een relatie van, oh ja, deze vrouw is van de kerk.
0: Ah, ik ken dat.
1: En die zou ik even uit de wereld willen helpen. Van, volgens mij bestaat het niet dat je van de kerk bent. De kerk is een instituut. En ik heb heel lange tijd en nog steeds ben ik heel actief geweest in dat instituut. Ook vanuit mijn religieuze overtuiging. Dus ik vind dat wel relevant om nog even mee te nemen in dit deel. En daar komen we hopelijk straks op terug. Want dat heeft me ook gevormd, die kerk, dat instituut kerk.
0: Oké. Okay. Bianca, ik ga je bedanken voor dit openhartig gesprek. Waarbij je hebt gedurfd om toch de ogries van je te vertellen wat je hebt gedaan. Oké, en we komen terug met het andere deel. Beste luisteraars, dat was dus een gesprek met Bianca Groen-Galant, directeur van het NINSE. En dit gedeelte ging puur over haar. En later praten wij met haar over haar rol en betrokkenheid als het gaat om het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis.

Yum sabi dat no no de ye arki Radio de Leon. Tap mooi de editie. Het zonnetje bij u thuis. In de slaapkamer, in de woonkamer, in de keuken, op het terras. Maar ook op uw werk. Ja, misapak wel los maar e arki, a radio no no de. Wel los maar eroko in a bouw, in de tuin, isabi. Broeiano de. Geniet ervan. This is Radio de Leon.

Metro Sweetie, maar Bari Mustapu. Lekker is maar één vinger lang. Ik ga u bedanken, in het bijzonder ex-Don en al die mensen die hebben meegewerkt. En ook de Pastor en iedereen die heeft geluisterd. En ik beloof u, vrijdag zijn we er weer hier bij Radio De Leon.

0: luisteraars, ik groet u. Dit was vandaag weer een prachtig programma. De uitzending die aan het groeien is. Radio De Leon op en top.
1: En Franklin Exdon is going home.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Noorwegen is de uitvaart begonnen van de overleden koning Harald. Staatshoofden uit de hele wereld zijn erbij, net als de koningshuizen van Nederland, Spanje en België, Denemarken en Luxemburg. Ook de Oekraïnse president Zelensky is aanwezig. Honderden militairen die zorgen voor de veiligheid in Oslo. De rouwstoet die gaat van het paleis naar de Domkerk, waar de afscheidsdienst is. Harald overleed anderhalve week geleden. Hij was 89. Hij is opgevolgd door zijn zoon Håkon. De Duitse bondskanselier Merz heeft in de Bondsdag hard uitgehaald naar de AfD. De rechtsradicale partij behaalde zondag een enorme winst bij de verkiezingen in de Oost-Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. En vanochtend was het eerste plenaire debat sinds de verkiezingen. Merz noemde de AfD een gevaar voor het land. De partij heeft het over remigratie, maar dat staat volgens de bondskanselier gelijk aan etnische zuivering. Ook andere partijen zijn kritisch. Na de nieuwe aanvallen over en weer van de Verenigde Staten en Iran zijn de olieprijzen opnieuw gestegen. De prijs van een vat ruwe olie kwam vanochtend boven de $100 uit. Dat is bijna 60% meer dan begin dit jaar. De stijgende olieprijs is ook al te merken aan de pomp. De adviesprijs voor een liter benzine ligt nu rond de €2,72. En het concert van Roxy Dekker in de Johan Cruijff Arena is binnen een mum van tijd uitverkocht. Ze is de eerste vrouwelijke artiest die een soloshow zal geven in het grootste stadion van Nederland. Er passen 71.000 mensen in. De zangeres van 21 stond vorige week nog 4 keer in een uitverkochte Ziggo Dome en maakte toen haar concertplannen voor de arena bekend. Dat concert staat gepland voor eind april. Roxy Dekker brak 3 jaar geleden door met het nummer Anne Fleur Vakantie. Het weer, buien, soms met onweer of hagel, tussendoor ook af en toe zon. Het waait stevig, aan zee zijn forse windstoten mogelijk en het wordt 19 graden. Vanavond zijn er minder buien. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Eén vertraging in de regio op de A5 richting Hoofddorp. Tussen de aansluiting met de A10 en Amsterdam-Westpoort staat 2 kilometer file. Ze zijn daar aan het bergen en de linkerrijstrook is dicht. Daardoor heb je een kwartier tijdsverlies. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Rietwijn Culturo Import en Export Production is het differenti culturo wengri voor al uw jeetori in die differenti fassie. Zoals verse kruiden voor al uw wassie en geneeskrachtige kruidenbladeren, lekkere geurtjes en oliën voor uw bad, Florida water, Restor, Pompeia, Bietre, 7 geesten voor meer Swedish Mary. Take you firewater kruiden voor de vrouwen, take you krachtidressie voor de mannen. Een telefoontje en u weet meer. We kan abra na alle soorten kandra in die kleuren en geuren. Mooi culturo souvenirtjes, lekker wat houten of stenen adelaar, panjes, pamoni of schade, naga swidringi, malassi, morete, lekker wat klara, niet te vergeten. Jarus usturu, naga 3 voet patu. Rietwijn assortiment is breed en ze zijn ook een breed begrip in Amsterdam en daarbuiten. Kantabra, nap nu een telefoontje en je bent geholpen. Ook voor de jongeren hebben ze een goed advies. Dus aarzel niet, ga langs of bel ze. Alla saju esuku Rietwijn Abi. Ze zijn aan de Cornelis Kroesemanstraat 66 1075 NS Amsterdam. Telefoon 020-631-9942. Rietwijn's Production in 100% garantie en vakkundigheid.
3: Afscheid nemen zoals je was. Dat doe je bij de Dageraad Uitvaartverzorging. Ons hele leven zijn we bezig om onszelf uit te drukken. Een afscheid zou daarom een ultiem portret van iemands leven moeten zijn. Door goede samenwerkingen kunnen wij u vanaf het moment van overlijden tot aan de dag van de uitvaart volledig bijstaan. Een uitvaart kost nou eenmaal geld. Wees goed voorbereid en laat uw nabestaanden niet achter met kosten. Bel bij overlijden 06-814-85213. Bezoek ook onze website www.dageraad-uitvaartverzorging.nl. Ik hoop dat als dit moment daar is, uw naaste afscheid van u nemen zoals u was en zoals u in het leven stond. En daar draag ik, Rashida Alberts, met liefde een steentje aan bij.
4: Elke dag heeft Radio Noordzij leuke programma's op Radio Salto. Maandag tussen 2 en 4 spelen we het spel met Kale Harry. Op dinsdag openen Thea en Claudio de platenkoffer tussen 3 en 5. Woensdag speel je het kofferspel tussen 2 en 4. Donderdag tussen 10 en 12 Nostalgie met Jan. En we sluiten de week af op vrijdag met de Nederlandstalige Top 30 tussen 10 en 12 met Vincent de Groot. Je ontvangt Radio Salto via 99,4 FM, Ziggo kanaal 911 en KPN kanaal 1123. Je hoort het, de leukste programma's van Radio Noordzij, ook bij Radio Salto.
5: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2, Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
6: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
2: Rietwijn Culturo Import en Export Production. Is het differenti Culturo Wengri? Voor al uw jeetori in die differenti fassi. Zoals verse kruiden voor al uw wassi. En geneeskrachtige kruidenbladeren. Lekkere geurtjes en oliën voor uw bad. Florida water, Resdor, Pompeia, Bietre. 7 geesten voor meer Swedish Mary. Take your firewater kruiden voor de vrouwen. Take your crafty dressy voor de mannen. Een telefoontje en u weet meer. We kan abra. Na alle soorten kandra in die kleuren en geuren. Mooi cultuur, souvenirtjes. Lekker wat houten of stenen, adelaar. Panjes, pamoni, oshade. Nanga sweet dringi, malassi. Morete. Lekker wat klara. Niet te vergeten. Jaruzo sturu. Nanga 3-voet patu. Rietwijn. Assortiment is breed en ze zijn ook een breed begrip in Amsterdam en daarbuiten. Cantabra, nap nu een telefoontje en je bent geholpen. Ook voor de jongeren hebben ze een goed advies. Dus aarzel niet, ga langs of bel ze. Alla Sayu Esuku Rietwijn Abi. Ze zijn aan de Cornelis Kroesemanstraat 66 1075 NS Amsterdam. Telefoon 020-631-9942. Rietwijns Production in 100% garantie en vakkundig.
3: Afscheid nemen zoals je was, dat doe je bij de Dageraad Uitvaartverzorging. Ons hele leven zijn we bezig om onszelf uit te drukken. Een afscheid zou daarom een ultiem portret van iemands leven moeten zijn. Door goede samenwerkingen kunnen wij u vanaf het moment van overlijden tot aan de dag van de uitvaart volledig bijstaan. Een uitvaart kost nou eenmaal geld. Wees goed voorbereid en laat uw nabestaanden niet achter met kosten. Bel bij overlijden 06-814-85213. Bezoek ook onze website www.dageraad-uitvaartverzorging.nl. Ik hoop dat als het moment daar is, uw naaste afscheid van u nemen zoals u was. En zoals u in het leven stond. En daar draag ik, Rashida Alberts, met liefde een steentje aan bij.
7: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vuur Griffioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuurgriffioen.nl. In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
8: Ting na famoro hiwang daarom ik in alasandi we do tering da we terapa e we terama susrevi ook do e we teri ala dem bun krakti di elon do nu dei nangani tu ting tenating komiting en udoro in wan trating pesrutu ating fu beseningsman juni sobung one thing, one moment, pewe memre, den di nyam hebikatibo in one thing. Pe un, no bende, stin fasi. Masonte, jeye fasi ubende. Mete den dat oktu, odi odi, na ala dembun krakti dati, fu bigina panangama, e ala dembun krakti, odi odi, fanyunde, wa opopo, ja, yideng, de lontuno, di meki tapu nanga grun tapu, di egi kanada, ma de negi kanada, sonde datu biji, en utereng, en dat meki umbigi smalerunu, en sosarevi aknap inablaka bukutaki, bit en werk, biji nanga vroko, en in anyunde idisi, me bega pa fa potwee se junu, fum sabitaki, ala momentif de, bit en werk, grantanyi, dati ufi krimf de, grantanyi, funyanyan dringi di, Walofu nu fenigba, krakti sosrevi. Wij zei, walofu fendatigba, opopo jajaja, japa, en opopo jajaja. Gidewang, di bendena bifo, di nyawanting, sano wansma, besawanyang.
9: Ala den lobby brada, sisa, mama, papa, grandmama, afomama, anga selef giden, pichi wandim kongobora, anga den pichin toti wang, me di gran odi grande speti, gran teri.
10: Het mooiste geschenk dat je iemand kunt geven is tijd. Tijd om te praten, tijd om te luisteren, tijd om te lachen, tijd om samen te zijn. Een gezegende dag, u allen. De tijd.
11: Maar ook bijvoorbeeld door juridisch advies te geven vanuit de Vrouwenrechtswinkel Amsterdam. Dat is een project van bureau Clara Wichman.
12: Ja, en wat voor soort advies vragen? Geven jullie vrouwen als ze bij jullie terechtkomen?
11: Ja, dat kan van alles zijn. Maar waar we nu de meeste vragen over krijgen is over het persoon- en familierecht. Dus echtscheiding en de omgang met de kinderen. Hoe dat geregeld kan worden en de alimentatie. Of ze daar recht op hebben. Dus eigenlijk, ze willen een advies over hoe zo'n procedure verloopt. Een echtscheidingsprocedure, wat ze kunnen verwachten en wat hun rechten zijn. En wat wij doen is eigenlijk eerste lijn juridisch advies geven. We kunnen niet bij een procedure zelf helpen, maar daarin kunnen we dan verwijzen naar advocaten waar we mee samenwerken. Maar andere rechtsgebieden zijn het huurrecht. Hè, dus als er gebreken zijn in het huis, dat we daar advies in kunnen geven of mee kunnen denken van wat moet er allemaal in een brief naar de woningbouwcoöperatie of arbeidsrecht. En problemen hebben met de reïntegratie, wat zijn hun rechten? Of als ze een vaststellingsovereenkomst krijgen waarbij wordt gezegd meekrijgen, wat moeten ze dan ondertekenen? Dus dat ze eerst even advies inwinnen voordat ze zomaar iets gaan ondertekenen. Zwangerschapsdiscriminatie, een vrouw die zwanger is en dat aangeeft op werk en dan contract bijvoorbeeld. Ja, dus eigenlijk van alles kan er langskomen, maar dit zijn een beetje de belangrijkste zaken die wij...
12: Marcia, dat gaan ze doen. Ik moet u succes toewensen. Ik denk niet dat ik het red om het mee te maken.
13: Oké, hartelijk bedankt. En u bent
12: bedankt voor die informatie, want we dachten dat we alleen in Suriname in Afrika wit aarde kunnen eten, wat wij pimba noemen. Het gebeurt ook in Rusland.
13: Ook in Rusland, ook in andere landen, bijvoorbeeld in Guatemala, in Indonesië.
14: Goedemiddag iedereen daar in Nederland.
12: Ja, maar oma Gine onder de knoppen. Ai, oma Gine, het was een zware bevalling, no?
14: Ik had er heel erg van,
12: Nou, een tweeling. Oma Gine, hoe is het met u?
14: Ik hoor straf.
12: Ja.
15: De banden, ik heb een verstevige relatie.
12: Mm-hmm.
15: Mijn gezinsleden was hij ook altijd welkom. Bij mijn vrouw was Marlene, was hij ook altijd welkom, Isabito.
12: Mm-hmm. En zeg je om naar een alassi?
15: Van mij takken eerder. Mijn tak alassi voor Ricardo shock me. Omdat mijn me verwachtte. Achteraf bekeken, mijn en Ricardo bij Apollo's van discussie over a corona zijn.
12: Mm-hmm.
15: Ricardo was het niet eens met mij.
12: Mm-hmm.
15: Maar mijn zapte en had die voeten daar. Van Ricardo doe kunnen einde. Terwijl ik dit niet meer naar zabi heb na corona op na antrasani.
12: Oké.
15: Want mij probeer voor over te Ricardo dat jere als antwoord maar want doe als een ocha probleem gejo en jo later libi. Ik bedoel zabi heb na als puntje aan go te gaan want op een gegeven moment in Suriname de man be potis maar onder druk voor te gaan spoedig. Maar in Nederland dat pena onder druk en stress. Want heb je net de kaspoort in het is, iwan bioscoop in een mango. Ik verstaan.
12: Maar jullie nou, wat is de story dat hij in een privé gesprek met mij ook erover? Oké, maar wogo arki, mi hoop mi put in standby bo, wogo luku even of in want chimpies visting even.
16: Carlo de Souza, wie bent u eigenlijk?
17: Ik ben een man die graag die het leed van anderen niet kan aanzien. Ik ben al 2 jaar bezig met Stichting 1 voor 12 samen met Louis Vismalen. En ik ondersteun 1 voor 12 in alles wat ik kan. Ik heb zelf een radiostation in Nederland. Dat heet de Suriname Love Station. Ik werk ook bij andere radiostations, waaronder Radio Frimagrong, Radio Hulde en zo. En dat zijn echte radiostations die dingen doen voor het volk.
12: Het zijn verschillende versies, want je hebt 2 versies.
18: Ja, 2 versies.
12: Van me gestuurd.
18: Ja. En het is een WAF-file. Het is een grote file.
12: Ja, het is een hele grote, ja.
18: Ja, ik heb de hoogste kwaliteit gestuurd voor jou.
12: Mm-hmm. Ja, want dus, ik moest op bepaalde dingen klikken voordat ik hem echt goed had gedownload. Maar oké, bij deze, we gaan er naar luisteren.

0: Maar tegen wie heb je het?
1: Nou. Je drijft me in een hoek gewoon.
0: Ja, maar ik heb je been toch als ik je in een hoek drijf. Nou, ik moet je toch vragen tegen wie heb je het? Maar dat ding klinkt zo verontschuldigend.
1: Nee, het is stay with me. Het is een lover.
0: Het is een lover.
1: Een lover. Want het is kriep ook hoe je denkt. Denk je, als man die ziet.
0: Je bent ziek geweest, maar je bent je lovers niet vergeten. Je bent alleen mij vergeten.
1: Nee, ik ben je niet vergeten. Nog niet meer zo.
0: Meneer Mansro, of Pa Mansro, ik heb u onder de knoppen. Goedemiddag.
2: Ja, ook een goedemiddag, Helen.
0: Pa Mansro, jij rust?
2: Ja, baya, ik rust nog steeds. Tussendoor even doorgaan.
0: Ja.
2: Een klein beetje rust, maar ja. Het lukt wel. Ik ben in de uitzending, Helen.
0: U bent erin, Pa Mansro.
2: Helen, ten eerste wil ik jou bedanken voor de wijze en de manier hoe je het programma geleid hebt. Hoe je de hele dag tot een succes hebt gebracht. Mijn ontzettende dank daarvoor. We leren van elkaar en je ziet dat we groeien.
0: Ja, dat vooral.
2: Hartstikke bedankt voor datgene wat je zondag voor ons heb gedaan.
0: Ja.
2: En dan richt ik me naar het publiek, de mensen en alle mensen die gehoor hebben gegeven om hier te zijn tijdens de straatfeest van de Kitty Kotti herdenking in de Kitty Kotti maand. Mensen waren echt goed aanwezig en we hebben van de dag genoten en ik denk dat we ook een heleboel geleerd hebben en dat we weten hoe we verder moeten gaan voor ouders te herdenken, want dat was de bedoeling en ook hoe wij moeten leven in dit land samen met elkaar, want het was een verbroederingsfeest en we hebben verbroederd.
3: Ja, goedemiddag Helen en die meneer daar.
0: Goedemiddag
3: Helen, je naar je programma echt zo grani mee is in richting je, naar die aan meneer ook toe.
0: Richard.
3: Ik ben wel bel, maar ik ben wel takkie, maar meneer, u heeft echt gelijk. Mij is je appisie ook toe, ik was het carnaval. Appisie voor brada boga dat mij respecteer, echt waar. Naar alle lobby, maar trouwen, tenminste door mijn lukken, mijn dena, ook mijn lukken televisie, mijn gaten, mijn eigen, mijn mateloos. Dus een ambrada is ab. U hebt gelijk. Het is gewoon zo.
0: Oké.
4: Mijn tak, mijn tak.
3: Dat is voor de Inge, hè.
0: Ja.
3: Lukken, want tante voor mij werd trouw, dan gaan we lalala Inge, maar mijn leg, mijn sapchien trouw, toen nog, dan gaan we 2 jaar geleden, dan gaan we Inge, maar ook lala Inge, maar toen moe geleden, we moeten naar Sranaa. En het is ook niet altijd zo geweest, goed gegaan, ligt van uw takkie. Lukken, natuurlijk, de vangen is maar voor op, samen hier voor de sma. Maar Sani bepassa, ook toen naar de blakabe, naar de blakas maar voor nu. In het begin, de bekier, want toen hebben we verkracht, de ook toe. Isabel, en trouwens, de blakke man, absoluut min respect die de Ingi. Isabi hebben toch Ingi of inheemse. De absoluut min, no one trauma befocus op respect die potent op hee voet lik a blakke beere. Toch zo'n te jere zo'n matapa radio's, massa op radio programma's. Bijna de geven af tapa blakke beere alik. Na uno doe de Ingi wansani. Ano mooi man, minus of des man jere. Wat leef me jere, wat man taki, I guess, want je Afrika in af den dood moet drapen. Terwijl Uno naar Wang.
5: Goedemiddag, mis schat.
0: Goedemiddag,
5: mis schat. Mij dat je voet, mij dat je mis doodja, mij amuseer, mij en mij jere sani. Mij jere sani niet zien.
0: Mevrouw Sidor, of ik dat je jere san, na bigi, a bigi brada die zet je ala de san, want mis refe jere san toe.
5: Jong, mij jere san, mis pes mij eden tabaka machine, maar mis wa mis pes mij jesi. Me go me komes da se a radio baka me opo baka me kom baka kos domitak a Helen. Yeri yeri. Gado poti se. Nangado poti da pe.
0: Ja.
5: Nangado man puri.
0: Amen. Nangado jia. Ja, dank u wel.
5: Ja.
0: Ja. Dank u wel hoor.
5: Ik was kurus van de subculturo. Wat mij dat van jou som helees mi beba mam subculturo.
0: Amen.
5: Ik was hier zo groot, je moet aan mij maaien, lukusse, je doet zei psa.
0: Ja.
5: Ai, baya, mi breiti.
0: Dank u wel.
5: Mi breiti, ja, door ons gaat.
0: Ja, dank u wel, mevrouw Sidor. Odi groet Vivien voor me aan iedereen.
5: Doe ik voor je.
0: Ja.
5: Doe ik voor je.
0: Ja, doei, schat, doei. Okay. Adoeko nou een bigisma.
4: Adoeko nou een bigisma.
0: Ja, ja, ja, ja.
4: Dus een bigisma, mijn poti, omdat Uno, radio, hulde, we begin tera jeje.
0: Juist.
4: Ja?
0: Juist.
4: Voor een biggie start naar je en
0: ja, omdat we toch een biggie smaak hebben. Tera, je.
4: Echte biggie smaak.
0: Ja, echte biggie brada, ja, man.
4: En daarom ben ik mijn pota bigis man eta.
0: René, wacht even, wacht even. In de tussentijd, je potting, dat we kondigen aan dat samen je dwingen aan die zien.

0: Wauw, geweldig. Echt waar, geweldig. Hoe zou je dat zeggen? In stijl? In stijl. Dat we karapa, konini, dan moet ik een zeer goede middag. Want grand respect, bakadina. Biggie brada, sumanayu.
1: Oh, goedemiddag. Ik heet Oostburg Marcel. En ik mag u zeggen, bij het horen van ons volkslied heb ik even een traantje laten vallen.
0: René, helemaal. No, pas meisje, René.
2: Amsha Barara. A eerste reis, Amsha Barara. Mijn actie is Sumane. Mijn wijlen, Articore, Sormi, mijn actie is Sumane. En nu heb ik hem weer live na zoveel jaren. Weer live met me mogen meemaken. En ik kan hem begrijpen dat het traantje dat na T4-tak, you know, een chauvinist. Dat jouw echte. En die hebben we hier met een grote dossierkennis. Jij naar stelvragen. Als je naar dossierkennis, je naar stelvragen.
0: Oké, okay, mooi. Ik sta mijn brokken benauwd even. Maar het is alleen maar geweldig en het is alleen maar mooi. Want Theo, ik kwam echt tussen namang. En Theo ontvanging. Dat hij ontvangt naar de spiki, naar de jajafasi. En als je wilt doen dat, dan is het machtvoepsa een volkslied. Dus vandaar een volkslied. Baozi, welkom, mi biggie brada.
1: Dank u wel, ik groet u en ik groet ook Abradas en Stom, ja zo. Maar meneer Vergieting, volgers voor een radiostation, ik met tak de ori ook toe, lobby.
0: Radio Hulde, bodi na vakantie, vorige week, Radio Hulde, ik ben moe. Ik zit hier elke woensdag eventjes tussendoor aan vakantie. Atamara femi gona dapper mara taf afstand me shitak apalik nam dape nanga de ala den bigi brada nanga bigi sisa yon apages ozi brada ozi atenim lomi jompo grabe mi bewan jompos don tapen bors mi hori ikede nanga lifte.
3: Laat ons bidden voor ons land Suriname. Laat ons bidden voor betere tijden. En laat ons energie sturen naar de ellende die wij afkeuren. Omdat wij die goede energie hebben, moeten doorbreken wat de Satan wil in deze wereld.

0: Anseni, me yere tak furi en dresi.
1: Ja.
0: Me avant gara mas be me dresi kan de isaben tant fanche. Abeli ba ondre bon. Et sto en kri.
1: Ah, en de buurt pe a casino sani de gape. Wap stra
0: pe pe kwa kude.
1: Ja.
0: Tant fanche. Abeli bi se mener koler. Ja, want abe you want to dresi ook to me go piki fax sabriti wiri jeng. Nanga bronchitis abe pisma abe pot exi nanga instanes mai hiu fufur. Dus alleen zijn dat niet op de papieren toe, want daar ben je niet, want daar ben je niet, want daar ben je niet. Meestal, tijdens mijn kiesje, daar ben ik gewoon voor moeren toe, daar ben ik moeren te lezen.
1: Ja, ja.
0: Dus de heer ook zo blij in een adres, dan vang je, dat ben je toch?
1: Ja, meneer.
0: Ja, dus ik heb gewoon twee receptjes, maar dat is het toe. Dus, nee, maar de recept is interessant.
1: En op een kwak moeten, want op een kwak moeten, als score ben je erop.
0: Ja, score ben je, dat is zo winkelig toch?
1: Oh, nou, als je er op
0: de ja, we kleur maken bij naam voor Doro.
1: Ja.
0: Abel, ben je laatste also?
1: Na plaats also ben je erop,
0: ja. Ja, dit is weer een
1: ja.
2: Idoro baka ina uitzending migudu. Omna, welkom terug. Omna, do ubelisa pisi fupe askrifita ki te pina no kari dedekong.
1: Ya, no big
2: deal. One something apiri kang chabung, akan sutu na chabung, ja. Na na onder venitori.
1: Dimi publiceer ik dus, dimi schrijven dus. Na gedicht dus, agravo mevrouw Venetiaan zodanig dat als don actie dat niet even en als schrijf volgens mij als schrijf een beetje dat abena ozo na een.
2: Oké. En mi wangi...
1: En die schrijf dus a datum dim schrijf, want al ik heb meer dan 200 gedichten.
2: Oké.
1: Schriften, ja, zo erg.
2: Oh, maar ja, abuku, ja. En abuku vinda omni af, abuku vinding, en is het nog te vinden?
1: Nee, dus dit mi pot na in a isa, weent die boeken, hè?
2: Ja.
1: Maar die andere, twee gedichten beunen dus mi uit, real wat mi zo sa, en Sranan Krabiri. Maar sami ab janonu zo, napsa... 200
2: poema.
1: Gedichten die schrijven met dag, datum, a plaats, even staan. Dan gaan we hier aan tekenen. Dus we hebben heel veel dingen.
2: Mooi.
1: Maar in feite, mijn poema, man. Wat lukt me op met de qua numerologie, oorkonde voor meneer Enzedok. Geboortedag op 3. Mensen die op de derde dag van de maand geboren zijn, bezitten een allesomvattende uitdrukkingsvaardigheid. Vooral in taal, schrift en kunst.
2: Oké. Mooi. Derde dag van de maand. Nou, dan, ja, maar om nou vertel hoe vaak ook toe een soort bijzonderheid. Omna geboren en het is zo heel mooi dat Omna leggen bepaalde zijn vast, hè?
1: Ja, en met Tatje en ook kijk, en op Facebook, me praat is zo many work bij. A momenten is hij, ik bij je of zodra me uitap zo bam. Zo, nou, op de nacht Facebook zo, dus alle categorie zijn die je want Fanny, je vindt na any, want nu autobiografie. Mino anom schrijven. Te mino de. Mi mo bijin, hè? En dan moet je aan mijn bewust op. Jij zei dus van kon je het sammi, smat sammi. Begrijp je?
2: Ja, dat vooral. Ja.
1: Dus zang tjari, zang met je, want dorol ik me tegen smatachi. Mi kweki na baki na tap mi ede. Zeer sani.
2: Ja.
1: Ze vroeg te zeggen, nee, maar met alle wing met je. No, dat is maar ik confeit, Sani. Nee, ik was de eerste die beginnen aan confeit, Sani. Manje, pomerak, apra, noem maar op. Alles dus, alles, Sani, met je.
3: Ja, nou, ik ben natuurlijk journalist geweest. Dat weet iedereen bij Multiculturele Televisie Nederland. En daarna ben ik een eigen bedrijf begonnen. Video en coaching van jonge studenten en journalisten. En ik ben ook het erfgoedveld ingedoken. En daar hou ik me voornamelijk de afgelopen jaren heel erg mee bezig.
2: We hebben Jessica Dikmoet, gaat niet zomaar een vrouw.
4: Bij, mijn naam is Edwin Lieveld, luisteraars.
2: Is het al zo snel, 6 jaar bij? Ja, want toen was Roy er nog.
4: Tenminste, als je puur naar de jaren kijkt, dan zijn het 5 jaren, maar het zijn 6.
2: Tussen 2019 en
4: dit jaar waren het 6 keer 30 juni dat we iets op het Surinameplein hadden.
2: Ja.
4: En ik zeg iets omdat we in de coronajaren hadden natuurlijk een hele uitgeklede ceremonie.
2: Edwin, meneer, moet ik meneer zeggen?
4: Nee hoor, Edwin.
2: Edwin, kan je kort even vertellen wie is Edwin en wat doet Edwin behalve 30 juni? Wat heb je gedaan?
4: Ten eerste ben ik met pensioen en dat vind ik wel fijn. Ik heb 42 jaar aaneengesloten gewerkt, waarvan ik 35 jaar in welzijn gewerkt heb. Het past bij mijn karakter om voor mensen...
2: Ja, ik wilde net zeggen, je zijn is wel, ja.
4: Bezig zijn en ja. Daarom heb ik in welzijn gewerkt. Mm-hmm. Met name in informatie- en adviesfuncties. En daarnaast heb ik heel wat vrijwilligersactiviteiten gehad naast mijn werk. Ik was... dit jaar ben ik 40 jaar bestuurslid bij lid van Real Serenang,
2: mm-hmm.
4: waarvan ik 30 jaar bestuurd heb. En toen ik door Winston Koud gevraagd werd of ik iets wilde komen doen bij deze beweging, wist ik niet dat het organiseren van de ceremonie van besef erbij hoorde.
2: Oh, Ricardo, oh, ja. De welbekende.
5: Trainer, coach, ben veel bezig met kinderen, organisatieadviseur, presenteer shows. Nou, dat is het hem.
2: In welke shows zowel? Heb je een bekende?
5: Nou ja, ik ben begonnen met modeshows. Ben ik begonnen op Ganzenhoef in Zuidoost. Toen had ik veel kleren. En er kwamen veel jongeren thuis. En die gingen allemaal passen. En we zijn toen op Grunder bij Stichting Inder in Beheer. Ze hebben een modeshow begonnen met mijn eigen kleren.
6: Goedemiddag, mevrouw. Goedemiddag, alle luisteraars. Ik ben Lilian Deekman. Nou, ik zit in de kerngroep van 30 juni, 1 juli comité. Ik loop al een paar daar, jaar...
2: Je bent snel, ben je daar begonnen?
6: Waar daar?
2: Met je activiteiten.
6: Nee.
2: Oké, okay, nee. Begin bij het begin.
6: 30
2: oh, je begint
6: juni,
2: van achteren naar voren.
6: 1 juli okay. comité. Ik werk nu in Nederland al 54 jaar. Ik heb 38 jaar in het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis gewerkt. Ik ben nu een prof. Gepensioneerde vrouw.
2: Prof.
6: Ik voel me ook pensioneerd en ik maak er gebruik van. Moeder van 3 kinderen. Oma van 13 kleinkinderen. En overgrootoma van 20 achterkleinkinderen. En ik heb ook dat ik in de troefkoolbranche zit. Troefkool is mijn mannetje.
2: Ja,
6: is
2: daar
6: mijn
2: heb ik je
6: alles.
2: Leren kennen.
6: Ik jaren in en ik zal ook jaren in blijven.
2: Oké, je bent van voren naar achter begonnen, maar dat mag ook. Lilian,
6: ja.
2: Welkom.
7: Mijn naam is Monique Sanchez en ik ben inderdaad een van de jongsten onder ons. En eigenlijk moet ik zeggen dat ik wel een kind ook ben van ons aller Roy Risti, want hij, dankzij hem, ben ik betrokken geraakt met het 30 juni comité. En ja, ik ben nu ook al een aantal jaar bezig binnen het comité en onlangs officieel bestuurslid van het comité.
2: Ja.
7: En ik ben er trots op. Heel trots.
2: Zo, en je zegt het ook met trots.
7: Ik ben heel trots, want het 30 juni heeft voor mij toch een diepe geschiedenis. Omdat ik van mijn inheemse afkomst, zalig Hercus van der Bos, was vanaf dag 1 ook betrokken bij het 30 juni comité. Mm-hmm. Samen met mijn oma, Fine van der Bos, ook zalig. Ook betrokken, 30 juni comité. Mm-hmm. En nu sta ik daar.
8: Goedemiddag. Ik heb groetjes uit Zwitserland.
2: Wauw. Moet ik zeggen groetjes uit Wit-Zwitserland?
8: Jazeker.
2: Ja?
8: Vandaag, eigenlijk vandaag niet meer.
2: Nee, vandaag niet meer. En sinds wanneer niet meer?
8: Stel de zon schijnt, zeg maar vanaf gisteren.
2: Oké.
8: Okay. Vanaf gisteren wordt het warmer. We staan nu boven nul. Het is niet zo'n beetje 5 graden boven nul. En de zon schijnt zelfs tussendoor.
2: Oké, dus Zwitserland is een tweelingzus geworden of broer geworden van Nederland?
8: Wat het sneeuw betreft wel, ja.
2: Oké.
9: Suriname een plek geven in het FIFA Museum. En we hebben voorstellen gedaan die wij, omdat SCB de lidbond is van de FIFA, zullen wij al onze wensen ten aanzien van ons voetbalhistorie. Met name een goede foto van André Kamperveen.
2: Die
9: was André Kamperveen.
2: Ja.
9: Hij was in leven toch een van de hoogste FIFA consuls in Zuid-Amerika.
2: Ja.
9: Hij was de baas van de CONCACAF en hij was zelf vicevoorzitter van de FIFA geworden van Zuid-Amerika.
2: Oh god, toen ik die foto's zag, hè.
9: Dus in dat licht gezien hoort hij daar te zijn.
2: Amen.
9: En uiteraard een legendarische foto van de eerste Saranaman die in Oranje gespeeld heeft. En dat is onze Humphrey Meynals, die een foto, Een foto van hem is na die wedstrijd langer dan een jaar door de wereld gegaan. Hij had een omhaal. Hij lag bijna gelijk
2: klopt.
9: Met de bovenlaag. We hebben die foto.
2: Ja,
9: we hebben het laten
2: ik ken
9: zien.
2: Het. Ik had het in mijn biografie meegenomen, ja.
9: Dat die foto ook daar in die museum moet zijn. Dus we staan op een kruispunt met de FIFA. En moet je zeggen, het maakt zoveel in je wakker als Ranaman. Goed, ik heb ook een keer een goede dag een beetje mogen voetballen. Maar als je oog in oog staat met die grote Pelé, dan die levensgroot daar op een deur is gefotografeerd, dan sta je voor die man en dan mijn god. Dan kruipen twee gevoelens. Hij was de grootste voetballer, maar ik mag het zeggen dat ik mij kan identificeren met zijn mens zijn als Blakamang.
2: Mm-hmm.
9: Vergroot jouw gevoel. Maar goed, hij is mens. Hij Pille is van de wereld. Een man vroeg mij daar, hoe komt het dat je zo over de man praat? Ik zeg, ik bekijk hem als sportman, mens, als voetballer. Ik zeg maar, als hij een podium mocht betreden, dat hij neergezet is door de wereld, dat wil zeggen dat je onaantastbaar bent.
2: Zeker.
9: Zijn naam, Pille, is zo makkelijk dat het voor een ieder uitspreekbaar is.
2: Ja,
9: en zijn gedrag was, naast zijn grote voetbalkwaliteiten, was hij van onbesproken gedrag. De man is great en hij is ook de enige voetballer die zo groot geportretteerd wordt. Dan ben je iemand.
2: Ja.
9: En dan sta je daar, dan voel je je klein hoor, maar
2: Maar je voelde je groot omdat Humphrey Mijnals of hoe heet die ander ervoor daar ook was. Ja.
9: Die moet er zijn.
2: Ja.
9: Dat is de strijd.
2: Ja.
9: Nou, dat is de wens en dat is die passie die ik in Wilfred vind. En dat hij ervoor gaat. En hij is bevoorrecht dat hij daar in en uit mag lopen. De deuren gaan voor hem open.
2: Ja.
9: En ik denk dat wij zullen zeker verder ook gaan met de Surinaamse Voetbalbond. Dat de Surinaamse Voetbalbond hem zeker moet omarmen in Zwitserland.
2: Dan gaan we even nog terug naar een stukje Archibaka van 2019. Toen ik Percy zijn eerste award gaf hier in de studio. En vorig jaar bij Gasperplas rond augustus kreeg hij van mij de tweede. Hoe Archiwampisi voor Gasperplas, laat me ook meteen erbij zeggen. Met dank aan, wie heeft dat gepost? Met dank aan Aisa Winti Obiamandi. Het is opgenomen door Biga Biks. Prachtige opname. En Efishiva Sanispang, Percy Holland. Onlange Ido Atori Disi. De Gasperplas. Het was iedere keer het eerste weekend van juli, toch, Abinde?
10: Ja, zeg maar een weekend, baka 1 juli. Baka 1 juli voor
2: Oosterpark.
10: Oosterpark, ja. Maar bijvoorbeeld dat die, baka die meneer Lond beorganiseerd erop in de Gasperplas. Dat zijn we stoppen de hele tijd.
2: Altijd met dag naar meneer Reizen, maar het was meneer Lond.
10: Meneer Lond.
2: Maar ik ben 3 dagen bato,
10: ja,
2: 3 dagen.
10: Ja. Meneer Lond voor Beijing.
2: Oké.
10: Okay. We hebben een orga, ik vergeet van organing. We zijn voor
2: Slaan. Samen naar Abaisa, toch?
10: Ja, we doen naar Mahele, Zalig Mahele, een groep Abaisa.
11: We hebben rolmodellen in ons midden. We hoeven ze niet ver te gaan zoeken. Amerika, dit of dat.
2: Amen.
11: Deze is een rolmodel. Want Fini Blakamang.
2: Na Krien Denki, na Krien Taki. Dat na slogan voor een nee voor 2023. En we maken bon gebruik van.
12: De koers bij de one god. De normaal bereiken zonder. De begif maf uno.
2: Kouru watra, brada.
12: Abote rei, ma abote go links rek.
13: Sami wasat, sami sawataki. En sami begi uno. Futaki koudeki. Het toekomst is er. En het toekomst voor ons is dat het voor ons is. Kun je de kita voor een boel passen? Kun je een lip opschrijven? Kun je een schrijf weg? En kun je een schrijf op de kita? Zo leer je ook gedenk. Dan gaan we pakken de aan. Zo kan je gedenk. En voor kapot de tap de boel passen. Dat is mijn biggie. Voor allemaal kapot. En dan ook voor ons is dat het voor ons.
14: Ik spreek hier tot de heer Banansi. die een reactie wil geven. En dat is namelijk zo. Ik vind het fantastisch dat de gedachtegang van Roy Ries die is voorgezet ook. Dat de vlaggenstokken geplaatst zijn geworden op de Dam. En dat de vlaggen eraan, ja, soms misschien halve stoks. En ook weer helemaal gehezen waren. Nou, dat vind ik fantastisch.
12: Nederland bij LAF, België. Bijna de IT-moeder, we maar zitten waar de regering is. Jaren terug, ja. Nu Nederland zit daar regering afvadong.
2: Nou, nee, ik die.
12: Want dat ik ben afvadong, maar. Dan normaal zit ik molo de molo.
2: Alleggen, dus dit ik alleggen afvadong, maar.
12: Afvadong, maar.
2: Dat paragnos is voorspeld dat ook toe, want het wordt een minderheidskabinet, hè.

0: Ja, minena Henk Sako senior, juniors door toevallig 7 jaar zo.
1: Oké.
0: Okay. Ook Arke, ja.
1: Oké, okay. Henk Sako senior. Eigenlijk, ik heb een vraag aangaande Juning. Omdat ik dat kwam door die was in het vorig jaar, december. Dat zat ik niet zo aan. Heen. Dus nu pas mee begrijp een vraag voor als. Dan je hebt Henk Sako senior, Juna senior en juniors de lid naar UC.
0: Lid naar UC.
1: Oké.
0: Kom ik het direct door.
1: Ja. Yeah.
0: Mee na Ambarabasi voor stichting of afondantie, Sabidiri.
1: Uh-huh.
0: Ja. En ook toe mee na voorzitter voor Henk Sako instituut.
1: Oké.
0: Okay. Junior en voorzitter voor scholieren, studenten en jongeren organisatie, dus nationale organisatie.
1: Mm-hmm.
0: En een voorzitter voor NDP jongeren.
1: Oké. Okay. En zaterdagochtend deed ik mijn app aan en ik zag dat mijn patiënt dacht, het is maar die bezig naar een man bakken. Weet je? Ja. Dat dacht ik.
2: Mm-hmm.
1: Maar mijn app was echt heel vol.
2: Ja, ik kreeg het ook. En ik zal eerlijk zeggen, natuurlijk, fos aliba grondtabu die zie wel los, maar we zien bepaalde appjes. Mijn leesding, meneer reageer, omdat in zeven niet meer op zo'n stand van. Even aan de sofara, uit betrouwbare bronnen, oesajere. Mm-hmm. En mijn mag joku, amanting, abedisatra manting vroeku. Misschien app ding, poting onder mijn nozo, ik zie nog zo. En soms vragen ze, waar was je toen het bericht binnenkwam? Ik stond in mijn keuken, ik zou koffie zetten. Dan wakker kon naar mij. Als er mijn telefoon ving. Het eerste zin van mijn lezing was dat. En als Maas aan zin in kon, had ik zoiets van, het is naar vroeg. Want het is uit zeer betrouwbare bron.
1: Voordat ik
2: Anomiliere, Michis, Massivi, ja. Nono.
1: Voordat ik het vergeet, Judith Lo, langs deze weg moet ik je ook extra condoleren. Want ze waren diehard friends van elkaar.
2: Ja.
1: Dus Judith Lo, ja. Langs deze weg.
2: Ook de condolering.
1: En ik heb misschien omdat ik druk ben hè, met de dingen thuis. Mm-hmm. Weet ik nog niets van begraven. Want ik heb Beri.nl gezet namens de gemeenschap. Ja. Maar natuurlijk, ik hoor niets. Dus ik kan geen...
2: Nee, dat kan ook niet. Hoor,
1: ik kan geen duidelijkheid aanbrengen met betrekking tot begraven, cremeren, whatever. Maar wat denk je zelf? Zal hij meegenomen worden naar Suriname?
2: Ik denk het wel.
1: Ik hoop het van harte.
2: Ik denk het wel, maar ik hoop
1: den
2: het wel.
1: Biggie caliber, dissimus, dena mama doti. Ik hoop het van harte. En dan moeten wij hier, we moeten het doen met wat op ons afkomen. Maar a caliber, dissi, na in mama doti amgo.
2: Jawel, ik denk het
1: DC,
2: wel.
1: Kijk, Mungo, ja, doti krachti.
2: Bezig.
1: Ja.
2: Ze zijn bezig met alles omtrent zijn uitvaart. Ze zijn in volle gang.
1: Ik bid ervoor, echt.
2: Jawel.
1: Ja.
2: Kijk, ik hoop wel dat Onjaanse in Satakondre ukisa okasi fumang bewijs aan laatste eer. Dat weet je, voor...
1: Want ja, ze dat na Evan Beerdja, dus ook is het na Ospang, maar Evan Beerdja na Tapo Tapastrati.
2: Nee, hey, ik denk het wel. Och,
1: ik heb je bericht gevonden intussen. Je hebt een mooie ingi voor hem gezet met een arend erop, want ik heb ook de mijne ingetekend met de arend. Ja, yeah. De strongest bird in the world. Maar dan heb je gezet de herinneringen aan u blijven van ons, van onschatbare waarde. Zoveel verdriet en pijn. Ik doe mijn best. Maar het kan het nog geen plek geven. Groot het verdriet, mooi de herinneringen. Het galmt nog steeds in mijn hoofd, tussen haakjes van Mary. Maar waarom moest die familie tussen haakjes, Marilyn?
2: Meer als uitroep dat hetgene was. Dat is hetgene wat in mijn hoofd galmt.
1: Maar het is echt de familie, dus het hoeft toch niet tussen haakjes?
2: Nee, het is niet bedoeld als familie, omdat uno ano familie. Het was meer dat galmen. En ik wist niet hoe ik het anders moest omschrijven. Ik had het kunnen doen met uitroeptekens. Dus men moet niet op die tekens letten.
1: Oké.
2: Okay. I go om en mi potin naar hoofdletters.
1: Ja, maar om volgende keer. Dat die, wie is je potin naar hoofdletter? In haar potin tussen haakjes. Want nou echt. Maar weet je, ik heb zelf ook een kort verhaal. Hè? Ik weet niet wanneer het is geweest, maar een die dagen waren we thuis. Bij mijn nicht, mijn overleden nicht, thuis. En van het een kwam het andere. En

0: toen vertelde, meende iemand te vertellen dat Nederland familie is van mijn oma. Dezelfde pronatie.
1: Ja, ja, ja.
0: In de avonduren heb ik dan contact gemaakt met een nicht van me die het al die tijd wist. En pas dan gaat er een lichtje branden dat toen ik als klein meisje nog familieleden bij ons kwamen met de naam Nelon. En ik vraag me dit, maar dit is maar die bekona osso na unu die benense. Allemaal dede. Dus mijn nicht die pas overleden is en mijn zus die 6 jaar geleden overleed, die wisten echt alle, die konden alle familieleden, die wisten alles. Dus ano adis gwe. Oh, leg me uit, want dat trouwens weer 6 jaar geleden. Maar het blijkt familie te zijn. En Marilyn, je weet wat wij tweetjes met elkaar je fassie meemaken. Dus no doubt, no doubt.
1: Dat weten we zeker.
0: Wauw. Maar goed, time is running. Dat bericht wat je hebt, lees het me nog een keer via Hulde. Iemand wilde condoleren of...
1: Vandaag is er op verzoek van lid Sandra Greb, mede namens het stadsdeelbestuur van Amsterdam Zuidoost, met name de stadsdeelsecretaris de heer Bas van Spreeuw, de stadsdeelvoorzitter mevrouw Tanja Jatnan-Nansing en de stadsdeelbestuurders de heer Jacob Weddemeijer en de heer Dirk de Jager, een gedenkplek aangelegd in het stadsdeelkantoor voor de overleden Surinaamse zanger Ronnie Nelom alias Biga. Bekend van de band Combinatie 16 hier in Nederland. Een bijzonder persoon en zeer belangrijk geweest in de Surinaamse muziekwereld is ons komen te ontvallen. U bent van harte welkom in het stadsdeelkantoor in Amsterdam Zuidoost, op de begane grond. De plek staat zo toevallig ook tegenover balie 16 op de afdeling burgerzaken. Wij wensen de hele Surinaamse gemeenschap veel sterkte toe met dit verlies. Namens het comité omtrent zijn uitvaart zijn in volle.
2: En zie ik mijn leer, Sonny Boy Junior, to be play, boy to play. Dat we best op de kwaliteiten van man. En zo is hij dan gaan groeien.
3: Ja.
2: Dat een van de beste. Ja, hij was een medespelverdeler. Ik was dus aan de diepe spits. Maar bij Robin Hood was hij de man die achter de spits, achter Nico speelde, Bossa Kluivert, al die mannen. En zo heeft hij zich dus kunnen opwerpen. Toen kreeg hij de naam wat hier, dus de bekende dokter Koppenschaar.
3: Hij Koppenschaar.
2: Nederlandse dokter.
3: Chirurg.
2: Tamat bij Priti op een lekwansaartje, man. Mameki tapie baka, maar tamat bij boog gevaarlijk. Dus. Pas wat dat er bij Kotis was, vaarlijk schuit hij.
3: En zo zie ik je bij Koti.
2: Zo zie ik je bij Koti.
0: Zo heb ik Kotis geen.
2: Toen kreeg hij de naam van Koppenschaar.
0: Oké.
2: En daarnaast op het veld zelf was hij niet op zo'n mondje gevallen, want dan gaat de arbiter altijd bij Kistrobi.
3: Altijd, maar op een leuke manier.
2: Hij is gevallen bij buitenlandse clubs. En zo is hij dus ook naar Amerika gegaan om te voetballen voor Amerika Football Club. Later is hij dus dan ook naar de beginfase van Amerika, de USA voetbal. Samen met Dico Rijsenburg zijn ze gegaan naar Baltimore.
3: Oké.
2: Verspeelparat en mijn persoon zijn gegaan naar Atlanta, Georgia.
3: Allee.
2: Dus aan de andere kant hebben de Surinamers ook een bijdrage geleverd naar het voetballen van de USA vandaag aan de dag.
3: Zeker.
2: Kort samenvatten, hadden wij dus dan een rivaliteit tussen Winnerschaal en Siegfried Haltman. En op een gegeven moment organiseerde Kamperveen, zoals we hem kenden, zo'n topwedstrijd. Wie is de beste? Dat gaan we dus morgenmiddag even kunnen uitmaken. Willem Schaal van Transvaal of Siegfried Haltman. En het stadion natuurlijk bomvol. En de wedstrijd eindigde gelijk 2-2. Nadat Siki eerst gescoord had en later mijn persoon. En zo eindigde die wedstrijd dus gewoon.
3: Dus jullie waren bij de even goed.
2: Ja, dus...
3: Ik weet... Kijk, ik heb Siki...
2: terugkeer naar Suriname. Dan, toen zei ik hem... Dus meer. Ja, dan zodoende met een bepaalde vriendschap kon.
3: Uiteraard.
2: We hebben elkaar bestreden op heel sportieve wijze in het stadion. En nadien doen we dat op leeftijd nu dat we moeten lukken morgen varen voor gewoon. Dat kraken niet lukken morgen.
3: Precies.
0: Maar ompie Schaal.
2: Ja.
0: U zegt op dat moment waren jullie beiden goed.
3: Ja, ze waren
0: maar beide
3: goed.
0: Maar ik heb wel in die Wikipedia gelezen dat hij de eerste was die de eerste voetbal award kreeg. Wat voor award was dat?
2: Nou, voetballer van het jaar.
0: Ja, hij kreeg een... hij is de eerste die een award kreeg voor beste voetballer van het jaar.
2: Voetballer van het jaar.
0: Dat was 1964.
2: Maar ik moet dat even nagaan, omdat... ja, wat dat betreft moet dat even nagaan, omdat als ik me niet vergis... Lagadou en Puro dus even voor waren. Dus dat moet ik even gaan onderzoeken.
0: Ja, ja, graag. Dat één is haar eerste award.
2: Maar dat was een... hij werd voetballer van het jaar.
0: 1964. En dan kreeg, ja. Toen kreeg hij een award, staat er. Maar mijn vraag is... is die award nog van kracht of was het eenmalig?
2: Nee, dat is nog van kracht, omdat... na dit tot nu toe... nee, de laatste 2-3 jaren is dat niet zo...
3: Uitgeleid.
2: Door het huidige bestuur van de SVB gecontinueerd. Maar daarna kregen we dus hier wat voetballers. We hebben ook Pepperhart, we hebben Elliot.
3: Ja,
2: en die
3: ja.
2: Mannen, dus het is een jaarlijks terugkerend iets... waarbij dus aan het eind van het jaar we de voetballer van het jaar krijgen, zoals we de basketballer hebben, atleet van het jaar. Dus
0: okay,
2: dat is
0: dus,
2: tot nu toe het geval.
0: Oké, dat me bij Wansabi scheelt, want ik had het net met Glenn erover, dat onze sporten, jongens en dames, weinig gewaardeerd worden. Bent u ook de mening toegedaan?
2: Ja, zeker. Ik moet ook even... omdat ik me niet kan regelen, misschien in Nederland via Surinaamse organisaties, maar hier, ja, een onderscheiding op basis van regeringszijden, is dat niet gebeurd volgens mij hoor. Misschien in Nederland via Surinaamse organisaties.
0: Ja,
2: maar
0: onderscheiding naar Siegfried toe of weet ik over het algemeen, want ik weet dat nu over het algemeen. Dat is wat
2: ik
0: nu niet goed
2: heb. Ik heb ook een onderscheiding gekregen, bijvoorbeeld een. Ridder in de Orde van de Gele Ster, noem maar op.
0: Mooi.
2: Dus dat komt van de regeringszijde.
0: Ja.
3: Misschien komt voor Siki nog...
0: heeft Siki dat niet
2: gedaan? Ik vind dat als we zoveel praten, dat is het juist.
3: Mm-hmm.
2: Want nu gaan we allemaal praten hoe goed hij was.
0: Ja.
2: Maar het is zoals we dat stellen, is hij dus nooit als zodanig gewaardeerd. Maar als het dus aan in Nederland gebeurd is, of misschien...
0: Nou, ik heb een Mieren was maar bij Batak na radio. Ik weet niet meer wie dat is geweest, maar dat doet er niet toe. Dat denk Karwanstraat in nee, ik ben toen gaan informeren, want ik had het er nog over met u, hè. Migo informeerde, dat bleek geen straatnaam te zijn, maar een symbolische naam van een pleintje. Op de basisschool. Nee, hier.
3: Hier
0: in Haarlem, okay. Op de basisschool waar hij gewerkt heeft als conciërge. Dat symbolisch die atap 65, dat in Karapleintje naar inning.
3: Maar
0: dat naambordje staat er nog, maar het is niet officieel. Dus we kunnen natuurlijk altijd in de toekomst kijken om dat officieel te maken. Voor de rest...
2: ja, maar dat is in Haarlem.
0: Nee, in Haarlem. Ja.
3: In Haarlem, ja.
0: Daar heeft hij gewoond en gewerkt. Maar in zijn naam...
2: en daar heeft hij ook gewerkt op een school.
0: Op een basisschool als conciërge.
2: Ja.
0: En voor zijn goede verdienst, die kinderen waren gehad, want ik heb die man net aan de...
2: Ja, dat heeft hij maar persoonlijk gewezen.
0: Oké.
2: Award dat als Ormi.
0: Nou, en een award, een naambord staat in Potapapleintje en in Karapleintje naar Siegfried Haltmanplein.
2: Ja, maar hij heeft ook een award gekregen.
0: Oh.
2: Een certificaat. Dus dat,
0: een certificaat.
2: Maar hij heeft ook een certificaat gekregen voor trouwe dienst.
0: Daarnaast
2: een naambord is ook geplaatst, maar zij denken dat hij me zelf geweest heeft.
0: Oké, maar dan
2: dus
0: ik ga naderhand informeren.
2: Je krijgt ook een certificaat, toch?
0: Okay.
2: Waarbij men dus...
0: dus u zegt het is bijbehorend.
2: Dan is het een naambord van Siegfried Haltman.
0: Oké, dus zeker een soort oorkonde.
3: Mooi.
0: Ja.
2: Ja.
0: Oké. Dus eigenlijk dat Unumus Gefit nu dat hij een postume onderscheiding kreeg vanuit Suriname zijnde.
2: Want ja, maar dat...
0: Want heeft daarna niet meer gespeeld, toch?
2: Ik zei het je eerlijk, meneer ook naar dat soort systeem dat jaar voor mij.
0: Ja.
2: En voor zijn familie zal dat ook niet al zodanig, ja. Men zal het wel accepteren, maar...
3: ja, maar ik denk dat de sport...
2: dat iemand te lang...
3: de sportpers het eigenlijk moet doen.
2: Heeft, te lang geboord heeft. Dan ineens postuum ga je die dingen doen, man.
0: Nou, ik heb liever bij leven Maar als het bij leven niet gelukt is, Mika, kom bij doop. Postuum heeft nog kinderen hoor, ja. En kleinkinderen. En ik ga er trots op zijn, dus ik heb er geen moeite mee.
2: Ja. Ja, dat zullen we maar daarop houden.
0: Ja.
2: Maar wat deze dans betreft heb ik altijd een heel andere mening.
0: Maar dat is vanzelfsprekend. Het hoort zo.
2: Ik heb vaak op de televisie ook gezegd, wat zijn die mensen werken mee? Is dat de wet dat wat maakt haar wel een soort rommel uit? Dat een man dat mij verplicht dat ik hem zo boos aan van me. Nee, dat kan ook zo dat.
0: Ik ook niet hoor. No, dat doen we niet, maar. Je takje kiezen van moet, takje kiezen van takroo.
2: Dat aan mij zijn voeten, dat noot een man
3: dat ik zo boos aan van me. Nee, ook toen niet, Jeremy.
0: Maar luister dan, opie Skaal, u hebt nog 2 minuten, zo snel gaat het. Want ik ben liepje, ompie Oscar Fuju, Tori, volgende niet zo lang. Maar nu rest het nog 2 minuten.
2: Nee,
0: dus wat wil u ons meegeven? Wat wil u ons nog meegeven en de luisteraars thuis?
3: Ik luister naar jou. Ik ben blij dat ik jouw stem hoor.
2: Voor de gelegenheid mij geboden.
0: Mm-hmm.
2: Natasja, wat je gezegd hebt, of wat jullie daar gesteld hebben. Als we eenmaal zouden moeten praten, dan denk ik dat er een programma is voor elkaar aanbod.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. In de Domkerk in Oslo is de overleden koning Harald herdacht. Premier Støre zei in zijn toespraak dankbaar te zijn voor de 35 jaar dat Harald op de troon zat. Hij vierde met ons mee toen er feest was, zei de premier. Maar hij rouwde ook met ons, zoals na de aanslagen van Anders Breivik in 2011. In de Noorse hoofdstad zijn naar schatting 400.000 mensen aanwezig voor de uitvaart. Harald overleed 1,5 week geleden. Hij was 89 en de oudst regerende vorst van Europa. Voor het eerst heeft een arts in Nederland het leven van een kind onder de 12 actief beëindigd. Sinds 2 jaar is het mogelijk om het leven van een kind dat ondraaglijk en uitzichtloos lijkt te beëindigen. Een speciale commissie die stelt dat de betrokken arts zorgvuldig heeft gehandeld. Het gaat om een kind van bijna 2 jaar dat al vanaf de veel te vroeg geboorte ernstige problemen had, zoals zware hersenschade. Nederland is het eerste land ter wereld met deze regeling die geen euthanasie heet, omdat de wet voorschrijft dat iemand euthanasie zelf moet kunnen aanvragen. De Duitse bondskanselier Merz heeft in de Bondsdag hard uitgehaald naar de AfD. De rechtsradicale partij behaalde zondag een enorme winst bij de verkiezingen in de Oost-Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. Vanochtend was het eerste plenaire debat sinds de verkiezingen. Merz noemde de AfD een gevaar voor het land. De partij heeft het over remigratie, maar dat staat volgens de bondskanselier gelijk aan etnische zuivering. Ook andere partijen zijn kritisch. En het concert van Roxy Dekker in de Johan Cruijff Arena is binnen een mum van tijd uitverkocht, meldt haar evenementenbureau. In april staat ze als eerste Nederlandse vrouwelijke soloartiest in de arena. Vorige week stond de zangeres van 21 nog 4 keer in de Ziggo Dome. Het weer, vanmiddag nog altijd buien en lokaal onweer. Het wordt ongeveer 18 graden. Morgen zonnige periode, later weer wolken en buien. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. 1 vertraging in de regio op de A5 richting Hoofddorp. Tussen de aansluiting met de A10 en Amsterdam-Westpoort staat 2 kilometer file. Ze zijn daar aan het bergen en de linkerrijstrook is dicht. Daardoor heb je een kwartier tijdsverlies. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Rietwijn Culturo Import en Export Production. Is het differenti culturo wengri? Voor al uw jeetori in die differenti fassi. Zoals verse kruiden voor al uw wassi. En geneeskrachtige kruidenbladeren. Lekkere geurtjes en oliën voor uw bad. Florida water, Restor, Pompeia, Pietre. 7 geesten voor meer Swedish Mary. Take your firewater kruiden voor de vrouwen. Take your crafty dressie voor de mannen. Een telefoontje en u weet meer. We kant abra naar alle soorten kandra in die kleuren en geuren. Mooi culturo souvenirtjes. Lekker wat houten of stenen adelaar. Panjes, pamoni of schade naar Swedringi, Malassi, Morete. Lekker wat klara, niet te vergeten. Jarus usturu naar 3-voet-patu. Rietwijn assortiment is breed en ze zijn ook een breed begrip in Amsterdam en daarbuiten. Kantabra, nak nu een telefoontje en je bent geholpen. Ook voor de jongen. jongeren hebben ze een goed advies. Dus aarzel niet, ga langs of bel ze. Alla Sayu Esukuri Twain Abi. Ze zijn aan de Cornelis Kroesemanstraat 66 1075 NS Amsterdam. Telefoon 020-631-9942. Riet Wijns Production in 100% garantie en vakkundigheid.
7: Afscheid nemen zoals je was, dat doe je bij de Dageraad Uitvaartverzorging. Ons hele leven zijn we bezig om onszelf uit te drukken. Een afscheid zou daarom een ultiem portret van iemands leven moeten zijn. Door goede samenwerkingen kunnen wij u vanaf het moment van overlijden tot aan de dag van de uitvaart volledig bijstaan. Een uitvaart kost nou eenmaal geld. Wees goed voorbereid en laat uw nabestaanden niet achter met kosten. Bel bij overlijden 06-814-85213. Bezoek ook onze website www.dageraad-uitvaartverzorging.nl. Ik hoop dat als het moment daar is, uw naaste afscheid van u nemen zoals u was en zoals u in het leven stond. En daar draag ik, Priscilla Alberts, met liefde een steentje aan bij.
8: Zuidoost TV. Door de buurt, voor de buurt. De reporters van Zuidoost TV volgen de actualiteit en vertellen de verhalen van de bewoners van Gaasperdam, Gein, Driemond en de Bijlmermeer. Maar ook aandacht voor de buurtdokter met adviezen voor een gezonder leven. Zuidoost TV. Iedere dag, de hele dag, op Salto TV en altijd via salto.nl.
9: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vuug Rivioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Brown Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuugrivioen.nl.
10: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
6: Riet Wijn Culturo Import en Export Production is een differenti culturo wengri voor al uw jeetori in die differenti fassi. Zoals verse kruiden voor al uw wassi en geneeskrachtige kruidenbladeren, lekkere geurtjes en oliën voor uw bad, Florida water, Resdor, Pompeia, Pietre, Zeven Geesten voor meer Swedish Mary. Take you firewater kruiden voor de vrouwen, take you crafty dressie voor de mannen. Een telefoontje en u weet meer. We kant abra na alla soto kandra in die kleuren en geuren. Mooi culturo souvenirtjes, lekker wat houten of stenen adelaar, panjes, pamoni of schade, naga sweet dringi, malassi, morete, lekker wat klara, niet te vergeten. Jaru susturu, naga drie voet patu, rietwijn assortiment is breed en ze zijn ook een breed begrip in Amsterdam en daarbuiten. Kantabra, nak me een telefoontje en je bent geholpen. Ook voor de jongeren hebben ze een goed advies. Dus aarzel niet, ga langs of bel ze. Alla Sayu Esuku Rietwijn Abi. Ze zijn aan de Cornelis Kroesemanstraat 66 1075 NS Amsterdam. Telefoon 020-631-9942. Rietwijns Production in 100% garantie en vakkundigheid.
7: Afscheid nemen zoals je was, dat doe je bij de Dageraad Uitvaartverzorging. Ons hele leven zijn we bezig om onszelf uit te drukken. Een afscheid zou daarom een ultiem portret van iemands leven moeten zijn. Door goede samenwerkingen kunnen wij u vanaf het moment van overlijden tot aan de dag van de uitvaart volledig bijstaan. Een uitvaart kost nou eenmaal geld. Wees goed voorbereid en laat uw nabestaanden niet achter met kosten. Bel bij overlijden 06-814-85213. Bezoek ook onze website www.dageraad-uitvaartverzorging.nl. Ik hoop dat als het moment daar is, uw naaste afscheid van u nemen zoals u was en zoals u in het leven stond. En daar draag ik, Rashida Alberts, met liefde een steentje aan bij.
9: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vugrifjoen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Brown Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vugrifjoen.nl. In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.

0: Evie.
1: Het mooiste geschenk dat je iemand kunt geven is tijd. Tijd om te praten, tijd om te luisteren, tijd om te lachen, tijd om samen te zijn. Een gezegende dag, u allen. De tijd.

0: The truth is, you will never win in life by being someone you are not. You cannot ever live the life of your dreams by settling for someone else's idea of what you should be doing with your life. You will never, ever be happy if you change who you are to fit in with others. Until you accept and embrace who you are destined to live a life at...
1: Michel Koenen met het NOS Journaal. De oud-bassist van de punkband Heideroosjes is veroordeeld voor het bezit van kinderporno. De rechter heeft hem veroordeeld tot 1,5 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. En omdat hij al 1,5 jaar in voorarrest zat, hoeft Fred H. niet meer terug de gevangenis in. Hij werd vorig jaar opgepakt. In zijn huis werd pornografisch materiaal van kinderen gevonden. De man van 52 verzamelde en verspreidde expliciete beelden met kinderen. Hoebe was sinds de oprichting in 1989 onderdeel van Heideroosjes. Na zijn arrestatie stapte hij direct uit de band. Een van de hoofdrolspelers tijdens de coronacrisis, ziekenhuisbestuurder Ernst Kuipers, heeft in zijn verhoor voor de coronacommissie opvallende kritiek geuit op het RIVM. Volgens hem gebruikte het RIVM voor de adviezen aan de regering oude cijfers over aantallen patiënten in ziekenhuizen, terwijl Kuipers veel recentere cijfers had aangeleverd. Het RIVM zegt dat de cijfers altijd achterlopen, maar geen 5 dagen zoals Kuipers beweert. Uit onafhankelijk onderzoek is gebleken dat uit de modellen van het RIVM goede voorspellingen zijn gerold. Een oproep van Kuipers is nu om bij een volgende crisis meerdere modellen te gebruiken. Bij een luchtaanval op een gevangenis in het noorden van Jemen zijn zeker 23 mensen om het leven gekomen. Reddingswerkers die hebben vandaag 4 lichamen geborgen uit het puin. 7 mensen worden nog vermist. De gevangenis stortte maandag in na een aanval van de door Saoedi-Arabië geleide coalitie. En vanochtend werden nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op militaire doelen van de Houthis. En in Oslo is de uitvaart van koning Harald bezig. Het afscheid is in de Domkerk in de Noorse hoofdstad Oslo. Later vandaag wordt het lichaam van Harald bijgezet in de vesting Akershus. Vanochtend stonden Noren tot wel 7 uur in de rij om nog afscheid te nemen van Harald. Het weer, buien met onweer. Het is ongeveer 18 graden en de zon die breekt ook af en toe door. Morgen ook zonnige periode en dan een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. 1 vertraging in de regio op de A5 richting Hoofddorp. Tussen de aansluiting met de A10 en Amsterdam-Westpoort staat 2 kilometer file. Ze zijn daar aan het bergen en de linkerrijstrook is dicht. Daardoor heb je een kwartier tijdsverlies. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Rietwijn Culturo Import and Export Production. Is het differenti culturo wengri? Voor al uw jeetori in die differenti fassi. Zoals verse kruiden voor al uw wassi. En geneeskrachtige kruidenbladeren. Lekkere geurtjes. En oliën voor uw bad. Florida water. Restor. Pompeia. Bietre. 7 geesten voor meer Swedish Mary. Tik uw vaarwater kruiden voor de vrouwen. Tik uw krachtidressie voor de mannen. Een telefoontje en u weet meer. We kan abra na alle soorten kandra in die kleuren en geuren. Mooi culturo souvenirtjes. Lekker wat houten of stenen adelaar. Panjes, pamoni of schade. Nanga swidringi, malassi, morete. Lekker wat klara. Niet te vergeten. Jaru zusturu, nanga 3 voet patu. Rietwijn assortiment is breed. En ze zijn ook een breed begrip in Amsterdam en daarbuiten. Kantabra, nap nu een telefoontje en je bent geholpen. Ook voor de jongeren hebben ze een goed advies. Dus aarzel niet, ga langs of bel ze. Alla sayu esuku Rietwijn Abi. Ze zijn aan de Cornelis Kroesemanstraat 66 1075 NS Amsterdam. Telefoon 020-631-9942. Rietwijn's Production. In 100% garantie en vakkundigheid.
4: Zoals je was. Dat doe je bij de Dageraad Uitvaartverzorging. Ons hele leven zijn we bezig om onszelf uit te drukken. Een afscheid zou daarom een ultiem portret van iemands leven moeten zijn. Door goede samenwerkingen kunnen wij u vanaf het moment van overlijden tot aan de dag van de uitvaart volledig bijstaan. Een uitvaart kost nou eenmaal geld. Wees goed voorbereid en laat uw nabestaanden niet achter met kosten. Bel bij overlijden 06 8. 024-85213. Bezoek ook onze website www.dageraad-uitvaartverzorging.nl. Ik hoop dat als dit moment daar is, uw naaste afscheid van u nemen zoals u was en zoals u in het leven stond. En daar draag ik, Rashida Alberts, met liefde een steentje aan bij.
5: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
6: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Suitas, Soul Jazz Stage en Vugriffioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vugriffioen.nl.
7: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
3: Riet Wijn Kulturu Import en Export Production. Is het differenti Kulturu Wijn Gri? Voor al uw jeetori in die differenti fassi. Zoals verse kruiden voor al uw wassi. En geneeskrachtige kruidenbladeren. Lekkere geurtjes. En oliën voor uw bad. Florida water. Restor. Pompeia. Bietre. Zeven geesten voor meer Swedish Mary. Tik uw vaarwater kruiden voor de vrouwen. Tik uw krachtidressie voor de mannen. Een telefoontje en u weet meer. We kan abra na alle soorten kandra in die kleuren en geuren. Mooi cultuur, souvenirtjes. Likken we houten of stenen adelaar. Panjes, pamoni, oshade, nanga swidringi, malassi, morete. Likken we klara niet te vergeten. Jaruzusturu, nanga drievoet patu. Rietwijn assortiment is breed en ze zijn ook een breed begrip in Amsterdam en daarbuiten. Kantabra, nak nu een telefoontje en je bent geholpen. Ook voor de jongeren hebben ze een goed advies. Dus aarzel niet, ga langs of bel ze. Alla sayu esuku Rietwijn Abi. Ze zijn aan de Cornelis Kroesemanstraat 66 1075 NS Amsterdam. Telefoon 020-631-9942. Rietwijn's Production in 100% garantie en vakkundig.
4: Afscheid nemen zoals je was, dat doe je bij de Dageraad Uitvaartverzorging. Ons hele leven zijn we bezig om onszelf uit te drukken. Een afscheid zou daarom een ultiem portret van iemands leven moeten zijn. Door goede samenwerkingen kunnen wij u vanaf het moment van overlijden tot aan de dag van de uitvaart volledig bijstaan. Een uitvaart kost nou eenmaal geld. Wees goed voorbereid en laat uw nabestaanden niet achter met kosten. Bel bij overlijden 06-814-85213. Bezoek ook onze website www.dageraad-uitvaartverzorging.nl. Ik hoop dat als dit moment daar is, uw naaste afscheid van u nemen zoals u was en zoals u in het leven stond. En daar draag ik, Rashida Alberts, met liefde een steentje aan bij.
5: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Suitas, Soul Jazz Stage en Vugriffioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vugriffioen.nl. In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.

0: Je hebt talent, je hebt een droom. Iedereen heeft dat. En het zal niet morgen gerealiseerd worden. Maar die droom die je wil, ga ervoor.
1: Heb ik ook gedaan wat ik niet laten kon.
2: Rusty was een man die eigenlijk meer gedaan heeft dan normale mensen in twee of meerdere levens kunnen doen.
1: Delen is krijgen.
3: Roy, dankjewel.

0: Je hebt talent, je hebt een droom. Iedereen heeft dat. En het zal niet morgen gerealiseerd worden. Maar die droom die je wil, ga ervoor.
1: Delen is krijgen.

Voordat je focus op de grote. Hij leerde me hoe ik mijn rust moet nemen. Voordat ik begin met mijn spoken. Hij zei me schrijf en blijf schrijven. Totdat ze over je schrijven. En neem je tijd om je tijd te nemen. Dat is het enige luxe in het leven. Mijn moeder zei me geen waarde aan het luxe leven. Je moet leren om diffuus te leven. Je tegenslagen niet als excuus te nemen. En alles twee keer als déjà vu te leven. Ik ben veel vergeten voor 2007. Dubbel leven, ik heb mezelf vergeven. Visioenen die ik nog moet herleven. Zoveel zielen die hebben opgegeven. Ik weet nog dat de jury me voor gek verklaarde. Hoe kan je dichter en dyslectisch zijn? Nu vragen ze me, hoe kom je in al die metaforen?

Luister naar oude platen van Otis Redding. Ik weet nog dat de dagen duister waren, ik was onervaren. Maar ik schreef de woorden, bracht de redding. Ik hoop dat ik de kleine dingen blijf waarderen. Maar wel een groot huis voor mijn moeder koop. De kleine dingen blijf waarderen. Maar wel een groot huis voor mijn moeder koop.

Afgeloven. Jouw centrum bestuderen als geologe. Want ken je geen principes, word je overlopen. Je wordt leeggezogen, er blijft niks meer over. Ik weet nog dat ik droomde over piramides. En mezelf herkende in de hiërogliefen. Want ik ben niet van hier, ik ben van ver hiervoor. Ik ben een farao in spoken word.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. Transportbedrijven zijn geïrriteerd over de zoveelste onverwachte wegafsluiting door Rijkswaterstaat. Die zijn nodig om achterstallig onderhoud aan bruggen en snelwegen weg te werken. Zo wordt er aan de brug gewerkt bij Nijkerk op de A28. En vrachtverkeer mag niet meer over de Merwedebrug op de A27. En chauffeurs die moeten hierdoor omrijden en dat kost volgens transportbedrijven veel geld. De kans is groot dat de kosten worden doorberekend aan klanten. De bedrijven roepen de politiek op om in actie te komen. Bij publieke aanbestedingen moet de focus meer op kwaliteit komen te liggen en minder op de laagste prijs. Dat staat in een wetsvoorstel dat de Europese Commissie vandaag presenteert. De hoop is dat door de nieuwe regels Europese doelen op het gebied van innovatie en klimaat sneller worden gehaald. Elk jaar gaat er in de publieke sector in Europa meer dan 2500 miljard euro om via de publieke aanbestedingen. 6 activisten van Extinction Rebellion zijn veroordeeld voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht in april. Ze krijgen elk een taakstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van 2 weken. Het zestal veroorzaakte met hun auto's bewust opstoppingen, zodat honderden andere activisten de snelweg op konden lopen. De rechtbank oordeelt dat de actie gevaarlijk was voor andere weggebruikers. Er kwam zeker 1 ambulance vast te staan in het verkeer. De A12 is de afgelopen jaren tientallen keren geblokkeerd door de actiegroep als protest tegen subsidies op fossiele brandstof. Dick Advocaat blijft bondscoach van het nationale voetbalelftal van Curaçao. De trainer van 78 en de bond zijn het eens over een contract tot juli volgend jaar. Curaçao plaatste zich dit jaar onder leiding van Advocaat voor het eerst voor het WK. De ploeg pakte daar verrassend een punt door gelijk te spelen tegen Ecuador. De Advocaat was de oudste bondscoach ooit op een WK. Het weer, de buien trekken over. Lokaal kan onweer een klap onweer vallen. Het is ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam maar zeker ontstaan de eerste files in onze regio. Zo heb je 10 minuten vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Roelof Arendsveen. 10 minuten op de A8 Amsterdam-Zaanstad bij Zaanstad-Koog staat de file. En 10 minuten vertraging op de A27 vanuit Utrecht naar Almere. Langzaam rijden tussen Bilthoven en Eemnes. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vuug Rivioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Brown Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuugrivioen.nl.
3: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2 Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
4: Op woensdagmiddag spelen Erwin en Louis tussen 2 en 4 het kofferspel. Probeer zoveel mogelijk groene koffers te verzamelen en als je rood pakt, ben je af. Heb je 4 groene koffers, ga je door naar de tweede ronde en dan moet je zoveel mogelijk punten zien te verzamelen om de dag of jaarwinnaar te worden. Het kofferspel. Elke woensdag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
6: Bakkerij Bagu, een van de beste bakkers in Amsterdam. Voor al uw verse broden en verjaardagstaarten, Bakkerij Bagu. Ook voor de lekkere bollen in verschillende smaken zoals schuine, ring, kaneelbollen, kokosbollen en berlinebollen. Op marktdagen in Amsterdam Zuidoost, Amsterdamse Poort, Ganzenhoef en Kraaijenes. Dappermarkt zijn wij te vinden. Bakkerij Bagu, IJzerstraat 79 Hoek Walstraat in Amsterdam. Voor al uw bestellingen 020 66 29 415.

is. Kies natuurlijk voor zekerheid en kwaliteit. Bel de heer Piqué 06 26 27 6618.

0: Yusa kulturu wenkri. Trape je fin alla kulturu van Oudu. Leki souvenir, osodresi, kledesdrachten voor jong en oud. Vers en droog geneeskrachtige kruiden. WhatsApp telefoon 06-2703-2337. Online webshop yusakulturu.nl. Ook via www.yusakulturu.nl. Telefoon 020-60-80-04-48 of 06-81-79-75-78.
1: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Natuurlijk, goedemiddag. En dat u bent afgestemd. Ja, dit is Radio Jammerike. Iets is nog niet 100%. 100%. Laten we even kijken wat wij. Natuurlijk, ja. En dan hebben wij natuurlijk moeder aan de andere kant. En dan zeggen wij: goedemiddag, moeder. Nee, ze is er nog niet, neem ik aan. Nee, die heeft neergelegd, neem ik aan. En we gaan even proberen. Laat me even dit even afronden. Ja, mij zeg je. Natuurlijk, onze meningen. Uit een welgestelde familie komen betekent niet dat je geld hebt. Als je uit een welgestelde familie komt, leren ze je beleefdheid, respect en waarde. En ik blijf het zeggen, liefde en vriendschap bloeien waar mensen eerlijk zijn tegenover elkaar. Maar dan wil ik even een pokoe zetten om moeder nog even terug te bellen. Ja, om er weer live in de uitzending te zetten. En dan is dit het nummer. Ik ben zo terug bij u.

0: Ja, en dat is even een nieuwe binnenkomst. En ik weet niet wat er met de telefoon aan de hand is. En ik heb even, laat me even een andere binnenkomen zetten. Of de twee nieuwe. Ik hoop dus dat moeder even gebruik maakt van de telefoon. En het telefoonnummer van de studio is 020-788-4305. En dat is het telefoonnummer van Radio Jamoreke. Laten we alvast de twee broeders aan de andere kant even verwelkomen. En dan zeg ik goedemiddag, heren.
1: Goedemiddag, welkom. Ja. Goedemiddag, luisteraars.
0: En dat was oom Wilgo. En oom Dennis?
2: Oom Dennis is er nog niet. Goedemiddag, luisteraars. Vanuit studio Jamoreke, de groeten van Babyboy.
0: Oké, Babyboy, thank you. En oom Wilgo. Dan gaan we even. De baronesse had twee mooie platen. Ik weet niet wat er aan de hand is. Ik had er in de wacht gezet, maar helaas, het is niet gelukt. En dan gaan we even met de mooie pokoe van moeder zetten. God will take care of you.

Natuurlijk, natuurlijk. We hebben er aan de telefoon. Goedemiddag. Nee, ook niet. Het lukt nog niet even met de verbinding. Laat maar even kijken. Nee, dit is hem ook niet. Ja, ik zal even de techniek erbij moeten halen om moeder ook in de uitzending te zetten. En bent u er nou? Nee. Je weet, alles is nieuw en je leert van nieuwe dingen. Ja.

0: Goedemiddag moeder, u bent er een. Het is
1: Ben ik
0: eindelijk
1: er
0: gelukt.
1: weer? Goedemiddag,
0: Ja,
1: goedemiddag.
0: het is
1: Hoor je me?
0: eindelijk gelukt, ja, inderdaad.
1: Hoor je me?
0: Ja, ik
1: Oké,
0: hoor, ja.
1: goedemiddag, goedemiddag, goedemiddag. Goedemiddag met je collega. Goedemiddag, goedemiddag, luisteraars. Daar ben ik weer hoor. Vandaag woensdag 9 september. 16:20. Daar ben ik. Met het gebed. Daar begint het. Heer Jezus Christus, Zoon van God. En ook Zoon van Moeder Maria. Heilige natuurlijk. Ik wil u danken voor deze nieuwe week. Samen met Raman en zijn collega natuurlijk. Goedemiddag nogmaals allemaal. Alle luisteraars. Heer, ik dank de Heer. Voor de zuurstof en de natuur dat getuigt. Voor die grootheid aan ons toe betoond. Halleluja. Alle lof en heerlijkheid komen u toe. Amen. En nu uit het boekje Een gebed voor elke dag. VVV Vriendschap, Vreugde en Vertrouwen, luister je ook mee en alle luisteraars. Dan kom ik met het gebed voor vandaag. Woensdag 9 september. Barmhartige Heren, u hebt de mensen uw vrede beloofd. Help mij dat ook ik die vrede kennen mag. Geef dat ik mij niet tevreden stel met de trots van de wereld, maar naar uw verlang. Geef mij uw vrede die alle verstand te boven gaat. Amen. En dan nu kom ik weer nogmaals met de groetjes aan. Allemaal. Allemaal. Groetjes, groetjes, groetjes, groetjes, groetjes. Meneer Viva, Vaitang, alles goed met u? En meneer Burleson, zo'n lieve dochter lief. Mevrouw Tante Loes en mevrouw Seedorf, groetjes, groetjes, groetjes. Bondru FM, ook groetjes en alle luisteraars. En die ode aan beschermengel Gabriel voor alle radiomedewerkers. En ode aan beschermengel Santa Anna voor alle huisvrouwen. Santa Anna, kom gij mij te hulp. En nu heb ik dan een gedicht. Eigenlijk is het geen gedicht hoor, maar toch een beetje gedicht. Zo, er is een licht dat ver boven alle dingen op de aarde schijnt. Ver boven ons allen, ver boven de hemelen, ver boven de hoogste, de allerhoogste hemel. Het is het licht dat schijnt in ons hart, dat is het eigenlijk. En dan kom ik nu bij natuurboodschap. Beschadigde aarde. Beschadigde aarde. Niet nog de zeeën en de bomen. Met alles wat er gaande is in de wereld, kan ik mij soms machteloos voelen. Herkent u dat ook? Kleine vriendelijkheden, kleine daden van liefde maken onze aarde tot een paradijs. En overwin je angsten en durf te leven, het is de moeite waard. En dan kom ik weer. Boosheid is een heel slecht raadgever. Denk er eens aan. Een woord is als een vogel die je loslaat en niet meer vangen kan. Verdraagzaamheid is goed, maar respect, dat is beter. Maar je moet één ding vergeten. Vertrouw op je oor en jouw verstand. En hoe aanlokkelijk is het als oude mannen met grijze haren recht spreken en als oude mensen goede raad weten. En dan ga ik hier verder leer. Kom ik verder. En dan begin ik hier. Leer lief te hebben. en met een open hart elkander het beste te wensen. Hierbij wens ik u allen een gezegende dag, een gezonde dag, een liefdevolle dag en een zonnige dag, maar het is nu wat even bewolkt. Een leerzame dag, goedaardige dag, zachtmoedigheid. Ook een aan zelfbeheersing en vooral geduld. En dan een beetje liefdadigheid en een helpende hand aan je gezin, familie, je naaste en je medemens. En kwest een ander niet. De natuur zorgt voor vanmiddag. Het is wel droog, het regende vanmorgen, maar nu is het hier wel droog. En een beetje bewolkt en de zon een beetje tussendoor. Het is 4 uur. Maak er een mooie middag van. Een kopje thee of een kopje koffie. Een kopje groentesoep of wat je lekker vindt. Maak er een mooie dag van. En alle zieken van harte beterschap toegewenst. Let en zorg ook goed voor jezelf. Maar denk positief. Alle kinderen die ziek zijn, ben je thuis of in het ziekenhuis? Er wordt goed voor jullie gezorgd hoor. Geloof, hoop en liefde, kracht en gezondheid, dat wens ik u allen toe. Want hoop doet leven. Heer Jezus Christus, Zoon van God, ontferm u over hen die ziek zijn. En ook aan alle andere mensen. Een vriendelijke blik maakt je blij. En een goed bericht geeft je weer moed. En nu, allen die een dierbare verloren hebben, veel kracht en sterkte toegewenst in deze moeilijke dagen. Naar de zielen van de overledene gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede mogen rusten. Heer, blijf die wenen, zij die wenen troosten en sterken nabij. Ik heb even wat bijen. Als een bloem, zo is het leven. Het begin is teer en klein. De een die bloeit uitbundig, de ander geurt heel fijn. Sommige bloemen blijven lang, weer anderen blijven even. Vraag niet bij welke bloem je hoort. Dat is het geheim van het leven. Heen gegaan, maar niet vergeten. Hoor altijd in onthoud. En nu kom ik dan weer bij de jarigen. Alle jarigen, van harte gefeliciteerd met je verjaardag. Nog vele gelukkige jaren en goede gezondheid. En allen die in het huwelijkbootje stappen, vandaag is woensdag. En een partnerschap aangaan. En vele jaren getrouwd zijn. Of jaren samen wonen. Een babytje geboren. Je eerste kleinkind. Een oma afvoertje. Je diploma, je rijbewijs. Een sollicitatiegesprek en een nieuwe baan gelijk. Geweldig dat. Gefeliciteerd. Hip, hip, hip, hip, hip, hip. Hoera, hoera, hoera, hoera. Alle jarigen, hip, hip, hoera. En voor alle jarigen mag ik je wensen. Gezondheid zonder grenzen. En vele jaren van geluk. Zeg eens eerlijk, jarige. Hierna kan toch niks meer stuk. Hip, hip, hip, hip, hip. Hoera, hoera, hoera. En dan kom ik hier nog met het gebed. En dat begin van het gebed. Van alle krachten die de wereld beter maken, is er geen één zo onmisbaar, nog zo machtig als hoop. Zonder hoop zijn mensen slechts half wakker, maar hoop dromen en denken en werken ze. En dan heb ik het nu gebed. Barmhartige Vader, help ons geloven, leer ons vertrouwen dat die eeuwige liefde onze gebroken wereld omsloten houdt. Laat het besef dat je nog altijd aan ons denkt, ons voortdurend inspireren tot werken aan verzoening en vrede in moeizame verhoudingen. Geneest de pijn van alle gebrokenheid die we ervaren en bewaar in ons de hoop op de toekomst waarin alles herstelt en u alles in allen zal zijn. Amen. Ramon, weer bedankt dat, voor mijn programma, dan voor het voorprogramma. Laat wereldwijd geloof, hoop en liefde de bovenhand vieren. Gesteund door Jamarike, geestelijke kracht, wijsheid en liefde. Maak er een heel mooie programma van. En tot later weer. Groetjes, groetjes, groetjes aan alle luisteraars. Goedemiddag. Doei, doei, doei, doei, doei, doei, doei, doei, allemaal. Doei, doei.
0: Doei, dankjewel, moeder.
1: Ja, ja. Mooi programma van maken, jij en je collega, hoor.
0: Dankjewel, ja, ja.
1: Ah, bedankt. Doei, doei. Doei, doei. En laat je de mooie, de christelijke liederen horen.
0: Die komen eraan.
1: Oké?
0: Okay. Ja, ja.
1: Doei, doei. Kom het goed over?
0: Ja, zeker. Alleen,
1: okay, dan
0: alleen
1: je wel,
0: radio,
1: okay.
0: Alleen uw radio moet u zachter zetten. Okay.
1: Uh-huh.

0: waar de mooie muziek is van moeder de baronesse. En ik moet even nog zeggen dat we nog ongeveer 15 minuten hebben voor de andere kant. En ik blijf het zeggen, doe de dingen die je altijd leuk vindt. Want geld kan altijd nog naar je toe komen. Maar tijd komt nooit meer terug. We gaan even naar de andere kant, waar natuurlijk de groep helemaal compleet is. En natuurlijk onze manager daar aan de andere kant, die gaan we verwelkomen. En dat is niemand anders dan een oom Zwitteke. Oom Zwitteke, Favi.
1: Oom Ramon, goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag, luisteraars. Ik heb boem altijd. Is een vast aan de kwaad ook. Zo is die sluit kort naar een geestelijke karakter. Als aan ik altijd schwitty. Mij hoop dat ook toe ik schwitty naar een oom Ramon. Ook toe een geestelijke karakter. Mij bar alle de lespeetje artie man. Want schwit ooit die mevrouw Orchidee te rampje. Als ik loop die mijn mati dappe is heb ik ook man. Mijn man voor Schiphol Noord. Maar Sambe was mij ook toe ja onder een broodje. Mij bar alle schwit ooit die. Mijn bar ook toe trainen, hoe gaat met u? Mijn is absoluut safe groot op idee, maar mijn bar jong odi. Alladens massa abuan saai, we bar wan krakti isabitok, apaor baka junu, ook toe wan focus mina wan porokarama maker ook toe na mart, wan crossby nechtje van amandat ook toe no demoro, krakti a family isabitok want. Safa a day there, wala mala a grota pup ching, isabi. A grota a ider, mi hoop tak ala sane go buang onu, mi no hoop tak i en suma is siki, poti biribi in a powerful a gistel ke karak, dan mi denk tak i o go pchimoro bedere, de wansano ebole a gistel ke libi, me te yu upip, upip lukwara want I should have this say unusa unusa eluku de gaystifu unu I should have you falak una money una bigi gudu ma isabi asane shuti bewantaki nabia yuval taki hell nanga himal talk we hell nanga himal ale jade so that I see na abi office chair hati na hell ide. So that I see a koso koso borsu a swak swak isabito walo san mankeri in a oto sani in naki isabito na hell ide. So that is a koso ante de
0: in a frede.
1: Ide de na himel. Da ide dang asane shuti ide in a paradise. Isabito kwant ala nyande dagoron taputok na paradise udekba. Isabito. Maar ik moet ook eens telkens krak boom.
0: Natuurlijk.
1: Is dat niet ook want, amano taki, yo da paradijs de o de heri. Tramana afu mama da paradijs.
0: Zo is dat.
1: Is dat niet ook, mama da paradijs. Omdat in amali bise, ik eens telkens krak fama, schwit zo danig. Mino sabiara, mino tak tupsi furu an dan. Maar bif tak misere, if you want na firi sa me firi tok. Me fira schwiti tak te i abal lobby in you ati. Te you ati frey, it tem tak me love you. Da ak mo po in me ati, da ak geisti se refe teye you. Po in me ati, da ak geisti se refe teye you.

0: રમવામાં આગળ સવાલ
1: લોસ સેવા કરો અને સેર
0: ઓકે મોઈતોરી મોઈતોરી maar goed, Sweetheke, we hebben nog 14 minuten en ik wil dit nog even afmaken met jullie. Ik ben wat je ziet. Ik doe me niet anders voor dan ik ben. Ik doe mijn eigen ding en ik heb mijn eigen mening zoals u uw mening hebt. Ik ben niet perfect en ik wil ook niet perfect zijn. Ik leef mijn leven zoals het moet. Anders dan Sweetheke?
1: Om Ramon, moro bedrijf nog bekend te krijgen, is een vorm van verstand toen ze Nederlands en je hebt kapot gevallen.
0: Hé, mijn papier, mijn
1: papier. Nee, nee, want dan is het voor zijn pot dat hij. Om haar hier nog aan wel tak, nog aan Ramon tak, zijn nog bij een tapuntje, is dat niet
0: toch? Laten we even kijken wie we aan de telefoon hebben, Zwitteke. Even, goedemiddag, u bent erin.
2: Meneer Ramon, goedemiddag.
0: Goedemiddag, met wie spreken wij?
2: Sanam.
0: Oi. Fa wa ga me pa.
2: Mide. Mier mi mati la me bara o di mier mi mati.
1: O acha u gaat met u.
2: Mi na magle ya la mi sha dey ti de baka. La mi sha dey. En YouTube, wat is de radio mee je richting?
1: Oké, oké, oké.
2: Voor ik moet naar
1: binnen. 100 desman, de nyan, ala dey de drie, ala dey de kree, ala dey de lafu, ala dey, ala sans epsa, ja epsa, dape des, unaf bura.
2: Jongen, wat probleem is dat pas aan mij dat wat bier of meer moet ja zo jong.
1: Samsaden.
2: Jongen, dan brengen naar Osso, dan mag ik me brengen die voor eisen.
1: Dus dat want dat die de goeie naar Osso, dat die nog controleer voor loko. Je moet naar Europa, je hebt die verstaan. Je hebt dat je moest loko uitvleggen route. Alas aan hem, je hebt die goeie naar Osso, in Europa, Osso.
0: En natuurlijk wil ik ook de vaste 60 brada nagasisa die allemaal kan winnen wat prijs. Natuurlijk mevrouw Sandra, Vivian, Orchidee, de baronesse, tante Joyce. Ik zit op luisteren. Meneer Beulenson, Dupri, Etina, Gebakje. Hoe gaat het met u bij Alassa? U niet opmaken. Laat er voorraad zijn voor Radio Jamorikke. En natuurlijk familie Hamer, Kingston, Kapitein Hoofddorp, familie Limmersgracht, Duurhammetje, meneer en mevrouw Traam. Papa Joe, Fafio Baya, Hoetje, Santje, ja, Ursula, zusje van Lennep en Lisbeth natuurlijk, Dja Uma. En ik wil u zeggen, ik heb nog even kijken, 10 minuten. En dan heb ik nog 3 nummers openstaan. En dat zijn de nummers 37, 52 en 56 voor de laatste week van, de laatste woensdag van september. En natuurlijk, ja, de 3 D's. Ik heb het altijd over de 3 D's. We dromen, we durven en we doen soms ook wat niet goed is. Maar laten we positief blijven denken. Droom over wat echt gaaf is. Durf in te geloven en doe vooral je best. En natuurlijk wil ik alle iedereen feliciteren die jarig wordt binnenkort of jarig is geweest. En ik blijf het zeggen, als je oprecht leeft en correct blijft, zullen mensen die het niet met je menen ontmaskerd worden. De waarheid wordt altijd geopenbaar. Daarom zijn wij de denkers, doeners en

Natuurlijk ook de doorzetters. Als laatste wil ik u ook meegeven: heb nergens spijt van. Goede mensen geven je geluk, slechte mensen geven je levenslessen en geweldige mensen geven je echte herinneringen. Ja, en dat was natuurlijk jammer, Rikke. En dan wil ik deze mooie pokoe zetten. Ja, we blijven in de rij. Dat is straks hoor, dat is straks.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Transportbedrijven zijn geïrriteerd over de onverwachte wegafsluitingen door Rijkswaterstaat. Die zijn nodig om achterstallig onderhoud aan bruggen en snelwegen weg te werken. Zo wordt er aan de brug gewerkt bij Nijkerk op de A28... en vrachtverkeer mag niet meer over de Merwedebrug op de A27. Chauffeurs moeten hierdoor omrijden en dat kost volgens transportbedrijven veel geld. 6 activisten van Extinction Rebellion zijn veroordeeld voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht in april. Ze krijgen elk een taakstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van 2 weken. Het zestal veroorzaakte met hun auto's bewust opstoppingen, zodat honderden andere activisten de snelweg op konden lopen. De rechtbank oordeelt dat de actie gevaarlijk was voor andere weggebruikers. En ook kwam zeker 1 ambulance vast te staan in het verkeer. De A12 is de afgelopen jaren tientallen keren geblokkeerd door de actiegroep als protest tegen subsidies op fossiele brandstof. In Noorwegen is het lichaam van koning Harald bijgezet in het koninklijk mausoleum. Daarna werden de klokken een uur lang geluid, waarmee er een einde kwam aan de periode van rouw. Bij de uitvaart in Oslo waren vandaag staatshoofden en leden van koninklijke families uit de hele wereld en honderdduizenden Nooren. De uitvaart begon met een rouwstoet vanaf het koninklijk paleis naar de Domkerk. De kist werd door de straten gereden achter een zwarte auto. Daarachter liepen onder andere de nieuwe Noorse koning Haakon en de koning Willem-Alexander. Harald overleed 1,5 week geleden. Hij was 89. Dick Advocaat blijft bondscoach van het nationale voetbalelftal van Curaçao. De trainer van 78 en de bond zijn het daarover eens geworden. Curaçao plaatste zich dit jaar onder leiding van Advocaat voor het eerst voor het WK. Het weer. Vanavond minder buien en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
3: Park. Elke nacht van 2 tot 3 uur terug op Salto 1, Park 4D TV. Internationale televisiekunst van toen door Amsterdamse makers onder het motto 1 uur puur beeld en geluid. Inspirerend, apart, psychedelisch en soms hilarisch. Maar altijd kunst in zijn meest pure vorm. Park 4D TV. Elke nacht op Salto 1 en via salto.nl.
4: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
5: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether. Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam.

Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Yusa Kulturu Winkri. Trape je vindt alle kulturu van Oudu. Lekkie souvenir, osedresi, kledersdrachten voor jong en oud. Vers en droog geneeskrachtige kruiden. WhatsApp telefoon 06-2703-2337. Online webshop Yukulturu, yursakulturu.nl. Ook via www.yursakulturu.nl. Telefoon 020-60-80-04-48 of 06-81-79-75-78.

Wat krijg je voor al uw verse broden en verjaardagstaten? Ook voor de lekkere bollen zoals kaneelbollen, ring, schuine bollen, chocoladebollen met of zonder slagroom. Bakkerij Bagu, Hoek IJzerstraat 79, Walstraat, telefoon 020-66-294-15. En op alle marktdagen in Amsterdam Zuidoost te vinden, zoals Amsterdamse Poort, Rijgersbos en Ganse Hoefmarkt. Bakkerij Bagu.

is. Kies natuurlijk voor zekerheid en kwaliteit. Bel de heer Piqué 06 26 27 6618.

Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel, salto.nl en 107.9 FM in de

0: waar. Oom William, de hele crew van Radio Jammerike aanwezig. Dus we hebben wat nieuwsjes natuurlijk voordat ik verder ga. Natuurlijk, een 21-jarige Nederlander is in Tirol veroordeeld tot een geldboete van 7.200 euro. Proceskosten. De jonge Nederlander had afgelopen februari in een bar in Oostenrijk een Duitse man van 43 jaar met een bierpul bewusteloos geslagen. En natuurlijk, dan bij zijn arrestatie verzette hij zich hevig en viel hij agenten aan. Hij heeft inmiddels zijn spijt betuigd. In Nederland is hij bezig met therapie en die kosten komen ook op zo'n 1.000 euro. Om zitten gaan vijf natoren.
1: Ama was a kroman tito. Was a rokotok. Ah, se taro con de fo. Pa mano se taro ka mo wa problem.
0: Oh, wa problem. De ba e fine do libera fase. Alte jo kis problem.
1: Oh, my man. Am se that the axi talk me te am se taro no.
0: Okay. Ik heb weer een andere dronken passagier naar vastgebonden tijdens een vlucht van American Airlines. Een 67-jarige passagier op een vlucht van de American Line van Dallas naar Newark is afgelopen donderdag met een tie wrap aan zijn stoel vastgebonden nadat hij zich tijdens de vlucht agressief en gewelddadig had misdragen. Het vliegtuig moest vanwege het incident uitwijken naar Baltimore. Vijf denkatori, brada. Dus Engels komt er nog de FBI nog de. Dus de man was speciaal tape voor tape.
1: Ja, dat is man. Nou, wat weet man, hè?
0: 100% Amerikaan.
1: Zo, dus Amamus was dat je wil. Wat if de man tie rap you?
0: Ja.
1: Dat want dat you know where it is up de man, you know, maar dat kan ama hogri.
0: 100.
1: Is up it ook, dus al had me advies met de man, met ama Amerikaan de man laid up to one, me reser de man laid up was wat er Amerikaan.
0: Oh.
1: Ja, maar je reed er maar op en afvallen. Na de laatste meer ook.
0: Oké. En Sweeteke.
1: Ja.
0: Ik heb iets van meneer Hooghart. Ik heb lange onderjaren niks voor meneer Hooghart.
1: Je onderjaren lange onderjaren, maar me volg.
0: Oh, je volg.
1: Me volg.
0: Het feit, hij zegt ook, het feit dat de regering van plan is om slechts een loonsverhoging van 15% aan landsdienaren toe te kennen betekent volgens vakbosleider Ronald Hooghart dat men niet naar het volk kijkt. Dus de man heeft een gemeenschap, de man heeft een. Hij stelt zich af te vragen of de regering niet weet dat landsdienaren pinaren in het land. Sa ipsa in akondre, oom Zwitteke. De man no sap tak we pina, zegt Hooghart. Dan kijken die mannen niet naar het volk. Ze kijken naar wat ze willen doen. Dus wat er met ons gebeurt, de politiek heeft daar niets mee te maken als deze respectievelijke Hooghart. Hij zegt ook, de oud-parlementariër stelt dat hoewel president Jennifer Simons aangeeft dat er momenteel geen financiële ruimte is om een hogere loonsverhoging dan 15% toe te kennen. Tegelijkertijd rekenen moet worden gehouden met de dagelijkse behoeften van mensen. Inoma leg was ma di no abinyang uit tak ano musunyang. Dus ik scheld de president niet uit, want ze heeft rommel overgenomen. Dus ze doet haar best, aldus deze vakbondsleider. De regering en vakbeweging zijn overeengekomen om een gemengde werkgroep samen te stellen, bestaande uit 8 vertegenwoordigers van de regering en 7 van vakbewegingen, om in 3 maanden tijd concrete voorstellen uit te werken voor verdere invulling van de arbeidsvoorwaarden. Brada Switeke, aldus meneer Hogar, dus Hogar naar Loba Systeem zelf, zeg je?
1: Ja, Ongraman, luister nou. If you want bouwen, also talk.
0: Ja.
1: Maar ik heb 60% materiaal. Maar beertje zo rond 20%. Maar 60% na breekbaar voor zitten ofzo. Ik kan loon, naka ofzo papapapap. Maar baka wan juru da je zit aki te alleen kon of 20 waar je zit aki. Ik heb breek, kan wan dat 20% doen. Maar ofzo zei bouw, tjawalo, mankamente.
0: Tuurlijk, want dat is overal, dat is taboe. Overal.
1: En zei nou maar nog ting voor wat die met 60% napu. Una ting. Meneer Hogar, met alle respect, die meneer Hogar, want we zijn boom. Meneer Hogar, nou, en ati boom. En mofo faya, we zijn toch. Maar a denki voor amana tina wan boom denki, na wan social denki, ama wan social denki. Maar je weet het ook zelf.
0: Ja, zeker.
1: A inkomsten, na saye produceur, na saye produceur. Sabi, o met a inkomsten kom voor je kan doosani. Wee, une produceur iets rang. Dat na a probleem. We hebben alles verrukbaar, alles aan we tak iets aan niet dis dat die. Maar une produceur.
0: Maar, Sweeteke, aloko a systeem in Asara geweest heb, une denki, u loop doe direct. En dat verkeer.
1: Dus nee, maar soms, ano tak une, we waka baka terawa. En meestal hoe je wakker bakken trouwen, zij doen een positief. Dat na een onzer naar hoe een jatu. Meneer, want dat voelt op een jatu. Of een negatief zijn, de wel lonen bakken. Het is niet goed.
0: Ja. Natal laat ik bij je te gaan op.
1: Nee, maar aten dat u lonen papa, u las wel energie per a positiviteit toe, we hopen gewoon naar positieve kant. Dat is aan weg, goed dat we. Is dat niet ook, dan ga je stappen vooruit. Maar in dat, in dat minuut want te keren.
0: Maar Sweeteke, is dat een mooie bon advies dat ik kapot ga a systeem in Sernaas Revy?
1: Nee,
0: ja.
1: Je chami go pot tapon sani sa famille ding. A enek se fas fasa na kan kombo bende siksi bo. Imere want to act a rommel up. Im sor antak dat na rommel, dat e set pupot, dat e set bupi, dat e fun enitaka kondre, dat e de rem de up. Dat e trawan sanda baga over sankis densere 20 of 30 jaar. Dan kan je opbouwen, maar zolang je de bezig hebt bouwen naar een poor materiaal. Je bouwt also je poor materiaal. Dan weet je waar je drukken en je hebt dat korong. Als die steen moest ruim op. Is dat een man dat plek fraude, een man duwalo sansang benadeel. Een man ook kan dit na een roer pe. Een man moest go leg uit dat is.
0: Duidelijk.
1: Ja toch.
0: Ja, duidelijk.
1: En dat heb maar dan kan je ook de Surinamers die daar zijn ook niet te veel kwalijk nemen. Waarom ik dat zeg? Omdat zodra je in Suriname je ontwikkelt, zo, als aan het drukken, je ga je naar het buitenland. Wie blijft over?
0: Maar de beste oplossing, oom Sweeteke.
1: Nee, maar wie blijft over? In Suriname blijft over T70. T-safe, okay, pura boan, dat zei dan, na arrest etan. Dus na arrest, en met moeite, dus if unusande jane denki taki, no met regering die, also je moet teruggaan en de go bo, je bo. Er zijn mannen die dat doen.
0: Maar arrest, na mi visier, arrest, a samenwerking na ka vinde plaats. Want, look no. In verschillende partijen in arrest. En if den alle de partijen dat kon wang, dan we denk dat keer een omdenking schuin over, of beter gezegd, we arrest en denk je toen zie etnisch.
1: Arke, omarama, mijn wat tak desan is, want mijn pelpanje. Als dan zou je waarom bezig ja in Europa, vooral Nederland. Racisme, dit, dat. Dit is mijn Liban, dat is refasenaar. En die staan niet blak aan mij aan panen, is dit is mijn Liban, dat is refasenaar. Tem boa trase ano mendri tras ma mi dere, mi de mendri alas ma ere.
0: Dat misa bi, dat misa fu yo.
1: Nou ma, iba grep sa abo du to. A libi e libi in tsena ere. A understani e libi, a blakama e libi, en de se leven ook samen. Ma ano, tap, so reis yo go tap a politika flag, dan heb je van die dombos. I ab dombos en tap social media nanga ala denk falek san if dema, dema na topper.
0: Dat men legt baby boy uit
1: de man toppers, maar het is. Luko, is dat vast een man? Ik wil lekker lekker dappen. Aman een luko fan of no fan. Aman lek toe. Ja, zo de man. Metaken. Metaken. En Nasref soort manier heeft dappen de mij chakon ja toe. Ay, drukken en kontok na pe drukken de dape na dape is wie is. Ta drukken kontok. En a drukken dape, als je niks wil doen in Suriname, yonya lati kande ino nyang, kande yonya om de twee dagen. Maar if you, na maning refi serefi.
0: Mansma. We liberen voor.
1: Meneer discrimineren en meneer alleen niet bang. Mijn af negatief zoveel negatief.
0: Mijn sabi mijn mga yu wakas suite ka ano wa yari. Isap o men 20 yari wakas. Suma
1: ati wangoron teme takit ak mopok ba mine discriminere mi ano rases mi ano dati. So net mi te ya mi dirile mame tanta me itaka nga mina e kafriko ya. Nami man, nami buurman, dat hij allemaal tak kafri kon je hem neer vieren of facitaki aan elkaar met kafri. Tiede man die onderling naar kafri, de weet taki. Aan een taki, a blakka man. Nama taal, la fade mij dirty aan, en op boroka mij boroko, maar u kon de ina systeem, dat zo dat is, om wat tak wap t-shirt, sadi of wang. Was aan zo koleer tak, no boom. Na leer hoe koler dat bepaalde zijn, nou, maar het zijn gewoontes voor ons.
0: Nee, maar in een heel liefde leer je toch?
1: Ja toch, maar dat geeft niet. Maar mijn lobaas aan het temp tak mis aan je wekote, mijn temp tak het terafasie. Ik versta ze mijn bedoel toch? Ik versta. Ik versta. En te de man de onderlef hoe de terama verstaan de man, sa de mij bedoel na, so de mij karo.
0: Ja, ja, ja.
1: Met de mitre man mijn jonge de man na mijn blaket. Pus pus
0: dat na zo pif voorzitter.
1: Ja, dat is hard op. En dan gewoon, minanga moon, nanga gopi, dan valk. Maar anyhow, Oom Ramon, de Surinamer moet één ding gaan leren. Arki, no begin takanga imofo. Want wat love den sansa de met social media, nanga. Dat gewoon jara nevo. Trump, deze man in zijn komt dat hij ja, toen was hij met Sari in zijn. De man zijn geestelijk is zwerver, de soort zandaki. De zaten de Orusma zijn bepaalde voorzieningen in denk, inrichtingen nog degi desma optimaal. Nee, die dingen zijn niet optimaal. Na boetboetu desma is boetboetu. Als de verpleegster naar de verzorgers voor een soort zieke pressie. At die bron. Dat is mijn voordeel daar. Er is niet genoeg adequaat materiaal voor de smakaroko vrij. Als een boy, als een nek voor opa, chatu black brain op bono kompot die opa na Asia. First day boroko. First day, Baraka. Walla sita. Alibi in Serena moeilijk. Ja, het is moeilijk. Die mensen verdienen te weinig. Die mensen hebben geen ruimte om te... Kijk, vooral deze massa op to drip chimbaga. Kelle tang. Want de maser, alhoewel de chimino want tak senatorier, want ze al ze allemaal de lobasan. Herdei de tje want futun panya, herdei. Maar zo'n vijand heb je in elkaar tapen wat zo is. Als je tapen aan mijn huis
0: meer. Maar vaak kan dat een verkeer broeien. No. Want in de Malaysia is het ook wat 21 jaar gebronfd.
1: Tende baga.
0: Ja, klopt.
1: Ja, dat is op zo'n sport. Dat is op zo'n sport. Suma ek hier morgen voor bronfietser. En de bronfietser ook toe laten we het goed zeggen. De bronfietser voetser dan. Minus abseep sa ifa sukru of asa de menyang. Te hebben na het je rijk door een kruising. Toch omer aan na sauleri toch.
0: Ja,
1: je moet overzicht hebben. Als je de kruis, al heb je voorrang. Wel, te de man door een crossbeam 50 meter van kruising. De mei drokatuter. Dat de mei reis. En de brom, de mei voer de brom op. Die door een kruising is hier verkeerd stop tapa kruising. You no kan rijden tapa fietspad, race op sakana man flinks, stop dat je jouw man sa ook kon. You ne shaman dat dit op want wat ik na isabi. De aanrijden of dem waar je zelf een actie zelf dat hoe kan dat? Dat ano, waarom fietsers van fietsers, de auto dat zijn box auto's na kermis. En ze nam de idee in zijn daire auto. Ik moet rijden en dat is na dam idee naar de elektrisch box auto.
0: Zandvoort.
1: Makarij, nak jij bakken gewoon in het in mijn broer. Makarij. Nee, no, ano grap broer. Ano. Daarom herreden mij kosten in Afrika. Herreden mij de beestige. En oma's. Wat ik hoor, en de koelie weet, de weet dat lolo's. De koelie weet ook niet, de koelie vallen.
0: Echt waar?
1: Saar! De koelie chips eraan. En dan me grap man. En dan, na lek blak man. En we hebben chintjong posan in een essence op. Je tak vallen. Op je rij heeft voetu. En dat ben je man in rij.
0: Zweteke, wat moet je op ook even?
1: Hé, maar Arkidep, hoe zei poti jong in het begin of dit toe, man? In potete wangje meer. Potete wangje meer, potete wangje
0: meer. Na ja, moeilijke na geestelijke kracht.
1: Potete wangje meer in een branche, potete wangje meer af tegen.
0: Echo.
1: Nou, je potte wang poko, de potte wang hier, terras op poko.
0: Nou, wacht hier rustig. We potte wang poko dan we kon direct.
1: Ja.
0: We potte adisie.

0: Ja, natuurlijk als Dong. En dan hebben wij ook een beller live in de uitzending. Een van onze ja, reporters natuurlijk. En dan zeggen wij goedemiddag Dennis.
1: Een goedemiddag daar, meneer Ramon, oma Ramon,
0: ja, oom ja.
1: Stuteke, babyboy van Madapina Studio.
2: Ja, yes, Dennis.
1: Ik ben niet in de studio. Ik heb een beetje OV, openbaar vervoer. De
0: ja, maand,
1: ik
0: was
1: rustig iedereen. Ja, afhankelijk. En aangezien mijn man trap bij Sigri Sofara. Dus dan ben ik bij Mador in de studio.
0: Ja.
1: Maar elk geval, mijn man schuwe Abra AE ook te komen, want mijn schuwe diploma. Dus.
0: Ja, Taiwan Bounty toch?
1: Oh, ik heb Taiwan Bounty, maar Auto Bounty.
0: Wow, Auto Bounty. Is dat nou bij zo'n
1: boekenswinning?
0: Hallo, Kourus of Fallen, hallo, Kourus of Fallen.
1: Maar elk geval, prachtig nummer, meneer Ramon, prachtig nummer.
0: Dank u wel.
1: Ik heb iedereen net binnen Sapsvade Manning, maar het is een heel mooi nummer.
0: Ruto Prisiri.
1: Route Prisiri. Ja, toevallig. Oh ja. Toevallig die heb ik zo'n clip voor de map even op YouTube.
0: Oké.
1: Ja. Ja. Route Prisiri. Ja, dan heb ik wel oorlog voor een classical master. Dat is wel toevallig, maar ook de man. De man zien voor classical master, ja. Nee, waarvoor eigenlijk ik belde eigenlijk. Later even hebben we sport. Dan kom ik, zeg maar, mijn lukus aan me doen. Of me bel. Of mijn biggie waka vanaf nu, maar voor naar Osokong. Dus heb ik nog anderhalf uur waka voor door naar studio. Ja.
0: Mooi toch.
1: Ja, praat van mijn drie noot of mijn kakondissie. Dat is vaak kondissie, zit zo te kunnen. Maar mijn kondissie, dat appel.
2: Luister.
1: Ja?
2: Ik nam actie over Oom Street te gaan kondissie. Want, want dat is dan, is dat niet ook dan. You know, man, that's...
1: Me, man, baby, you know?
2: No.
1: Oké. Maar in elk geval, ook zit ik er iemand die aan de leed ook toe. Waarvoor ik belde eigenlijk? Naks kan ik loko, dit jaar zo ook toe in de kondre. Maar, de mij viel een jubileum op basis van Naks volgens mij, als ik het goed heb. Dus, een organisatie Naks, dat want een aantal jaar, you know?
2: Demande Naks Kaseko de 30 volgens mij, na 30,
1: ja.
2: 30 jaar die demande.
1: Ja.
2: En dan
1: met Naks erbij.
2: Ja, de ja. Toppers voor Naks, de man zit wel like een show is habit ook.
1: Ja, klopt. Ja.
2: Is habit ook. Waaronder Yabi Stuffy, Yabi Aaron, Yabi
1: Amos. Ja, er mag wel een soort concert ja, in nog een beetje.
2: Tila, no, of a Tila van.
1: Ja, Tila, ja. Tila. Ja, Pila.
2: Ja, dus. De man zegt, wat is dat? Dus als Anna. Maar zij hebben ons opvassen dat schrijven dan?
1: Nee, want sommigen eigenlijk dat ik, omdat de mij gewoon te concert, de man ook gelijk een concert toch? En
2: die
1: concert gebouw, dat betekent dat ik naar echte tori, weet je.
2: Maar dan zou je van concert gebouw, de man.
1: Ja. De man gewoon een aantal shows, een concert, de man gewoon dan een concert gebouw naar de 15e.
2: Nee, maar dat maar zal ondersteunen toch, want dan is dat
1: bij. Ja, toch. Nee, maar concertgebouw is uitverkocht. Dus we zien bij ons een kaart en nog in of in morgen. Helemaal uitverkocht.
2: Okay.
1: Dus dat is maar op meer een paard eten. Maar, sommige mannen, dat is die meer een pokoos aan meneer Ramon draait net, oma Ramon. Dan ben ik praktisch direct. Maar ik denk, wacht even, de maat. De jaren zijn ook twee, maar een aantal jaren.
0: Correctie. En oom Ramon draaien op ook, en Jamoreke draaien op ook.
1: Geestelijke
0: kracht.
1: Ja, de maat draaien op ook, geestelijke kracht. De maat draaien op ook. Dan ben ik praktisch de maat direct.
2: Aboe, dit is aboe, Sifan, onder aboretje, oom Ramon.
1: Maar
0: ik heb het gevoel dat ik het gevoel heb dat ik het gevoel heb dat ik het gevoel heb dat ik het gevoel heb dat ik het gevoel heb dat ik het gevoel heb dat ik het gevoel heb dat ik het gevoel heb dat ik het gevoel heb dat ik het gevoel heb dat ik het gevoel heb dat ik het gevoel heb dat ik het gevoel heb dat ik het gevoel heb dat ik het gevoel heb dat ik het gevoel heb dat ik het gevoel heb dat ik het gevoel heb dat ik het gevoel heb dat ik het gevoel heb dat ik het gevoel heb dat ik het gevoel heb dat ik het gevoel heb dat ik het gevoel heb dat ik het gevoel heb dat ik het gevoel heb dat ik het gevoel heb dat ik het gevoel heb dat ik het gevoel heb dat ik het gevoel heb dat ik het gevoel heb dat ik het gevoel heb dat ik het gevoel he
1: Zo meteen, later. Ja?
0: Ah, boom.
1: Oké, okay. Tot
0: bedankt.
1: 7 uur.
0: Oké, okay,
1: ja.
0: Dennis, bedankt hè.
1: Ja, oké. Okay.
0: Oké, okay, dan gaan we even lekker door met een Zweteke. Zweteke, ja. Wat hadden wij nog overstaan? Want we hebben nog 20 minuten.
2: Er is heel te bespreken hoor.
0: Nou.
2: Bijvoorbeeld, Milofa, mis je want to bereiden aan Safmere. Sa emek muiti in alibi sabitok
0: yeah.
2: De mai potoroko de mai emek muiti de mai osa mi pchimati da tapa uoyo isaba mai sere pchiberere isabito
0: club
2: fleicho isabi tra urumati fmi ama kongrani mi sa mai sero ama potu pchimpatu da pesero os sa sotu os ama sere mama takai sero of de demim goluku sotu osabu esiri isabita maya demai suku awoye frader isabi power di alas masai suku era
0: entu
2: suku uchibiri wan unu serefe sitok feral de wan family state we sitaki fosi abende uno chibiri da no walo problem era dove langa festigi de yong boyanga de yong uching
0: We hebben een beller. Goedemiddag, u bent erin. Nog.
1: Ja, nee. Goedemiddag, heren in de studio.
2: Goedemiddag.
1: En ook de geachte luisteraars. Ik weet niet of jullie wel Syrië gekend hebben.
0: Natuurlijk, ken ik wel, heb ja. Ik wel gekend, ja.
1: Ja, ja. Nou, een ex-medewerker van Wel Syrië, werkster, is vandaag gecremeerd, een paar dagen overleden. Daar is mevrouw Ruskamp.
0: Dan willen wij namens Jamurike de hele familie.
1: Lotta Ruskamp heette ze. Ze is vandaag gecremeerd. Op tijd van morgen heb ik het bericht gekregen van meneer Rijssel. Dus kon ik toch naartoe gaan hier in Oost. Veel mensen hebben haar gekend. Ze heeft ook in Suriname gewoond. Ze was actief bij Wel Syrië met de galerie daar toen. En ze schreef, was ook in de redactie van Hiere. Dat was een periodiek, een blad van Stichting Wel Syrië. Ze is, was een tijdje al ziek.
0: Okay.
1: Maar vandaag is ze gecremeerd, dus alle mensen die haar gekend hebben, ex-medewerkers, langs deze weg wil ik hun ook condoleren. En dat was mijn condoleance. Maar ik hoorde meneer, hoe heet die meneer naar mij, meneer Williams.
2: Nee, ik ben geen Williams, ik ben William.
1: Oh, William, oh sorry hoor. Een S te veel.
0: Meneer Jan, we hebben nog een beller. Als u even rekening houdt, alsjeblieft.
1: Ja, nee, dat is. Ik hoorde meneer William net over zeggen van een bromfietser in Suriname.
0: Ja, ja.
1: Weet je wat het probleem is in Suriname?
0: Nee.
1: Die wegen zijn smal en het volk is toegenomen in Suriname. Toen wij nog in Suriname woonden, waren 350.000 mensen. Nu heb je 600.000 nee, legaal.
0: Even correctie, meneer Jan. Toen hielden we toen de tijd met onze medemens.
1: Ja, behalve dat, maar ik weet. Maar die toename van de bevolking in Paramaribo en omstreken is toegenomen. 600.000 mensen wonen nu in Suriname legaal en bijna 50.000 wonen illegaal.
0: Oké.
1: Dus de overheid moet kijken hoe de wegen verbreed kunnen worden.
0: Oké, okay. Goed. Laten we even gaan naar de andere beller, meneer Jan. Als u straks okay. Even terugbelt, ja?
1: Oké, okay. Okay.
0: Dank u voor de info. En dan gaan we naar de andere kant. Goedemiddag, u bent erin.
1: Goedemiddag, Paul de Foutang. Zit er een jaar zo? Met Brady. Met Brady van Arkunu. Baka, wat. Afgelopen week met Belma, met een bekko in zee. Maar met Brady toen. Trouwens, met een show nu live, maar 2, 3 weken geleden. Dan gaat hij te kanapé. Tapa Oko. Dus met Brady sowieso. Ik wist ook niet waar.
2: Hé, mino, met die shimmy moren. Rommel.
1: Ik heb het gehad, maar ik heb het gehad. Ik heb het gehad, maar ik heb het gehad. Ik heb het gehad. Ik heb het
0: gehad. Ik heb het gehad.
1: Ik heb het gehad.
0: Ja, oom Sweetaka. We zijn nog steeds bezig. Meneer Jan Beggy, want Tori over voorheen.
2: Ja.
0: En een pisten dat hij mis, maar pisten dat hij altijd desma bij Barita. Kijk uit.
2: Luister naar oom Rama. Ja. Luister naar oma Raman. Ik begrijp oma Jan. Maar ik heb het over de mensen hun gedrag.
0: Wacht even.
2: Gedrag voeding baranga saf minasara. Je reiwan barom. Dat maakt niet uit of een passie.
0: Nee, maar ik ben gewoon speciaal passie. Ik ben brom visser aan de visser.
2: Ik ma arkino omramo en begin smataka lek vak gokon zo het aya kamsa. Je kan even passie bradi voor me ter. Je nog no zo unokan denken in itaki. En bradi wel. Maar onabamon hier is nog af voor me. Maar hoe gaan we het gebruiken? En tegen gebruiken, lekker passief voor mij. Terwijl rekenen met je medemens, je medewerkgebruikers.
0: Dat me wat tegen net. In een hoor rekenen, dan gaat trouwens je denk ik je want.
2: Maar dat is een probleem. Een mentaliteit voor zo'n sanama en allemaal. Het is gerekbarend.
0: Oké.
2: Amano sapsana verkeer fatsoen. Amane. Tama doro tapa uku amau drukarem danfos amau luku F1 san denen sebere as a fitch pat pe amam bengo if our link se bok amam meki tama doro tapa kruise fos amai jukarem dan amau luku sa truel asani senje reye kong isabio ben dape if na 200 meter voor af je begin na ki lampu irekten je begin luku sumada isi. If you have made a self richting you want fietser. The state don't have a cruise saying, and of shooter and more na vertraag, draai lolo lontsa. Maar de mouw rem fossi. No amper on fietser no da pe irritera manai baka. Want ama chitak no as mano de ja rechte ikan bengwe. Ame trek op. Je jama a ruimte, te amandora ta. Ede me klaar wie dat is. Plus amand sakarij barsa.
0: Dus Sami begrijp nou uit Atakivi dat boomvoersan moest veranderen in zijn naam.
2: En op boomvoeru, de man begin een mentaliteit. Dat moest veranderen. De man een mentaliteit voor de man veranderen. Not. If the man begin that pe akla same tegi beno waya beno siximu sana shwiti.
0: Yeah?
2: Yeah man. Yeah go no wenkiri by four bear. To sma de na wenk desme wa. No as mane taki goeiemorgen of goeiemiddag. What me can you help? Na in den go to smet wenkiri wan. Ye si tak direct fire door direct on spreek punt de. Yeah man. Mane trawan. Na problem. Maar ik trouw aan. Na probleem.

0: Ils habitent à Benéba et Pépré. À la week-end, tu es d'un con de Abignan, Fibéna et Afwiki. Mais il y a quand même que d'accord pour y se bailler, là d'accord pour y aller, il m'a cassé, yes, dom. Mais en vérité, il m'a la diassa, il a assez noir en bas pour Jimmy. Mais t'es goût, on a ses mêmes idées. Quand tu es ici, Sengo, il a dit, si non, Sengo, t'es Sengo, n'a eu un bel accès à qui Seng.
1: Nee, maar nou vergis jy, voor die man is hy een mooie artiste persoon.
0: Ja.
1: Van soort Grand.
0: Western Grand.
1: Ja, Western Union.
0: Ja.
1: De man had een nieuw systeem in zijn ID-kaart ook toe, hè?
0: Fusang.
1: Fusenengwe of zo.
0: Yuja.
1: Ai.
0: Mijn sabi, want mijn man zijn money gwe.
1: Nee, maar des madrape moest een ID-kaart ook
0: toe. Nou, toch je kom heldig aan, toch aan nemoer, na nemoer in abitak.
1: Okay.
0: Ja, hij die gewoon toch die paspoort of hier hebben, maar morgen voor paspoort. Wat er is, heb je de kan, hoe kan op dat daar hebben.
1: Oké.
0: Maar, kom maar man, het enige wat aan Suriname veranderd moet worden, is de mentaliteit. Een mentaliteit van Suriname moet steeds, allemaal naar voor man, ja man. En man, als je dat kan, tek niks, jere. Jere, man, jere. Ataraman barara senwa waji jenja ya mangu asarang wa moni de man bay wa waji want isabi to
1: yeah
0: and is ye do ogri ye do ogri
1: we say hoge neig om elkaar in het kwade daglicht te brengen
0: terwijl ataraman se pusaro ko erste amane shamara black we say we haru serefito. We hebben een serfiek valk en om tapang aan soort mentaliteit dat hij. Daarom ik een neefje schwitte. Daarom ik eraf de alaya dat we go die pri. Ja, in neefje schwitte wat je din want te gaan doen. En wat zou die niet schi abit toe?
1: Oké.
0: Is dat niet over dat man?
1: Ja, duidelijk, Sweeteke. We hebben toch ook al, want we hebben nog 10 minuten, Sweeteke.
0: Ja, want dan, is mijn verif me.
1: Want dat we hebben gewoon een cultuur zijn.
0: Ja, want we hebben een barsonet.
1: Dat ben ik graag.
0: Ja, man. We hebben een via microfoon, we hebben een bar, tumofo.
1: Gim tori. Wacht even. We hebben een bellen, laten we even kijken wie dat is. En dan zeggen wij goedemiddag nog.
2: Ja, goedemiddag heren.
0: Goedemiddag, wat een krachtige
1: stem. Goedemiddag.
2: Hoe is het met u alle daar?
0: Best dank u.
2: Nou, meneer Zwieteke, u slaat de spijker op zijn kop.
0: Waarom? Die barino?
2: Met alles wat u daar voorgeschoteld hebt.
0: Oh, okay.
2: Met het verkeer in Suriname.
0: Ja, toch.
2: Het is onbeschrijfelijk.
0: Ja, man.
2: Nee, maar u heeft gelijk.
0: Ja,
2: ik heb vroeger ook gefietst, hè?
0: Ja, oké.
2: Okay. Ja, en maar toen de tijd had je nog die dijken, hè? Soms ja. Dijkse Kreek.
0: Ja.
2: Dr. Sophie Redmondstraat, ik ben vergeten hoe die heet. Oké, laatst zijn ze gedempt.
1: Onderbong was het, onderbong.
2: Onderbong, juist. Ja. Maar je fietst toch gewoon?
0: Ja.
1: Maar nou, pas je dat naar Sonderbong?
2: Ja, atapu helemaal, dat weet ik.
1: Oké.
2: Ze hebben alles gedempt.
1: Ja, klopt.
2: Maar meneer Zwieteke heeft gelijk, hoor.
1: Oké. Okay.
2: En weet je wat ik ook zo frappant vind? Die e-bikes.
0: Ja.
2: Die zijn zoveel in het land, hè?
0: Ja. En zijn goedkoop ook, hè?
2: Oh, dat weet ik niet.
0: Maar zijn er geen
2: leeftijden aan verbonden dat die kinderen op die dingen moeten fietsen?
0: Nu gaan ze wel een helm verplichten. Ze gaan ook leeftijd aan grens aangeven. Ze zijn bezig.
2: Oké, want ja, er sterven ook een heleboel kinderen met die bikes, hè?
0: Ja, ze zijn.
1: Mevrouw, we hebben nog een beller, dus als u.
2: Ja, is goed.
1: Ja?
0: Bedankt voor het bellen.
2: Graag gedaan. Okay, ja, doei.
1: Goedemiddag, u bent erin.
3: Ja, goedemiddag met Jova. Hi.
1: Goedemiddag.
3: Wat meneer Zwieteke zegt, ik ben het 1000%, niet 100%, maar 1000% met hem eens. Een mentaliteit.
0: Een
3: mentaliteit hoe de Suriname moest kinken. Ze hebben gewoon stront en alles. Het enige waar ze aan denken is geld. Weet je, ik ben 2000 of 3000.

0: Is nooit genoeg voor ze. Het is nooit genoeg. Ze willen niets doen. Maar de eind van de maand is ze den pinautomaten. Even zie KFC naar, weet ik veel, alle ring drive-thru. Oh jezus, het is vol. Lange rijen. En wat die mevrouw zegt met die e-bike, is ook verschrikkelijk in Suriname.
1: Ja, ja.
0: Drie keer erop. Moeder, vader, kind in het midden. De rij. Het is zo is verschrikkelijk. Maar inderdaad, ze hebben geloof ik per 1 januari komt er een helmplicht en een verzekeringsplicht. Want ze rijden ik ben in een dubbel. Dat zeg ik, een mentaliteit dat moet veranderen. Er moet een strakkere mentaliteit, meer controle in het verkeer.
2: Dat denken we aan de opvoeding eigenlijk.
0: Kijk, de opvoeding, ja. Die ouders, dat kan ook. Want ik weet het niet. Ik weet niet of het de ouders aan de ouders of aan de jongeren zelf ligt. Want binnen dat straat zijn die ouders er niet bij en daar zijn ze heel anders.
2: Oké.
0: Okay. Dus ik weet het niet. Maar er moet eigenlijk meer controle op de weg zijn. En in de buurten.
2: Ik heb het altijd gezegd, de politie moet meer de straten op. Om alles in zeil te houden. Luko, takirer voor noan voor sani nepsa in het verkeer. En ze moeten hard optreden.
0: Meneer, ik ga je iets zeggen. Er was een ruzie in de straat. De pastoren. Er was een ruzie in de straat. De buurman heeft de politie gebeld. En het was in. Het politiebureau is nauwelijks 5 minuten van zeg maar.
2: Van het gebeuren verwijderd.
0: Verwijderd.
2: Ja.
0: Na 20 minuten waren ze er niet. Ik heb weer gebeld. Ja, ze zijn onderweg. Na een half uur komen ze heel zachtjes aanrijden. De Nyande Brede is zo in Nassani. Oh, maar waar aya no pasu doro no anjambe suiti.
2: Goed. Mevrouw, mag ik u bedanken? En we gaan even verder, want ik heb nog 6 minuten, dan neemt Salto dat even over.
0: Is goed.
2: Dank
0: nou,
2: u wel.
0: Fijn programma
2: dank
0: verder.
2: Dank u.
0: Hallo.
2: Ja, ja, oké. Sweetaka, ik heb nog 2 minuten voor jou, dan mijn portoan poko even.
1: Ja.
2: Precies, het past in het systeem. Vieren. En boom vieren, positief vieren. Om tang, aber positief denk je dat die.
1: Ik denk dat je op het apoko, maar zo niet. Ik denk niet op het apoko. Om Ramon, soms moet je dingen, de maatak je moet de koe bij de horen vatten. No? Je hebt meer aan het antidemic moet pas scoren. Ja, nou, boelang het en ik moet ook bij de zin. Om de elk aan onze refie, mijn man. Om de elk aan onze refie.
2: Ja, met.
1: Even een san no boom. Tega trawa, if I do one for kerstani, me ka shi na ifesi tak ino de eens.
3: Mota kwasan ifu miyere wa mufrao bea da takat lehtan opudeng.
4: Dimbeb kina senang, eh? Dao be ogri unu be arki da mi grandma be bari alte tak dem kie si tranga. Da mi mataki, et lehtan de opudeng. Mi grandma tak nei, di fudeng hebe se genoem ma di op niet.
1: Die op niet. Ja, nee, ja, maar dat klopt. Maar dat klopt. Maar look nou. Een mentaliteit. Meneer, dat opvoeding. Want je hebt verschillende soorten opvoeding. Je hebt de opvoeding thuis. Je krijgt de opvoeding op school. Je krijgt de opvoeding van de straat. En adouf also. De basis dat nog trangen. De adouf straat ook te koffer. Thuis situaties, daarom heb ik, luk om je ook te meneer, want ik want me ook toen aan of denk ik, zang, meki dam no sorgo. Maar dat kan pring, meki, me no sorgo. Isabi, maar omdat die me prana bana, me besaf in soort grombe prana bana, a grombe en fatu. Dus die abana,
2: a mes beboe.
1: A mes beboe, zo'n poti. Isabi, dus ik heb geen probleem daarmee, nooit gehad. Isabito, maar in elkaar met een tiende leven ja vooral. A vooral ook toe, ik met toek bij si den jongen gwe. Zij met a derde wang. Zij go proberen a derde wang. Je opoi futu baka a derde wang kon. E gwe baka, wasan no ba yo. a super swak.
2: Sweetaka.
1: A koma mooi man.
2: Sweetaka ma potapogo wate a trajuro na po omwilgo.
1: Ja.
2: Abo.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Er blijven honderden miljarden euro's aan subsidie liggen om EU-landen minder afhankelijk te maken van Russische olie en gas. Dat meldt de Europese Rekenkamer. Van de 300 miljard euro die de Europese Commissie vrijmaakte na de Russische inval, is nog maar 55 miljard gebruikt. Om geld uit de miljardenpot te krijgen, moeten landen aangeven hoe ze minder afhankelijk willen zijn van Russische brandstoffen. Bijvoorbeeld door meer te investeren in hernieuwbare energie. Maar de meeste landen hebben niet eens een aanvraag gedaan. In Noorwegen is het lichaam van koning Harald bijgezet, in Oslo. Bij de uitvaart waren veel staatshoofden uit de hele wereld aanwezig. Ook zo'n 160.000 Nooren waren erbij. Na afloop verscheen de koninklijke familie op het balkon van het paleis en kreeg een minutenlang applaus. 6 activisten van Extinction Rebellion zijn veroordeeld voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht in april. Ze krijgen elk een taakstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van 2 weken. Het zestal veroorzaakte met hun auto's bewust opstoppingen, zodat honderden andere activisten de snelweg op konden lopen. De rechtbank oordeelt dat de actie gevaarlijk was voor andere weggebruikers en ook kwam zeker 1 ambulance vast te staan in het verkeer. Scholieren klagen over een nieuwe update van Magister. De app met daarin roosters en behaalde cijfers heeft dit schooljaar een nieuw uiterlijk gekregen. Veel leerlingen moeten daar nog aan wennen. Tegen NOS Stories zeggen ze de app onoverzichtelijk en onduidelijk te vinden. Ze krijgen foutmeldingen of komen onbedoeld te laat. In een reactie zegt Magister de kritiek serieus te nemen. Daarom komen er de komende tijd aanpassingen. En ook kunnen leerlingen in de app kiezen voor een uiterlijk dat veel lijkt op de oude. Het weer. Vanavond minder buien en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft wel droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
3: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
4: Op woensdagmiddag spelen Erwin en Louis tussen 2 en 4 het kofferspel. Probeer zoveel mogelijk groene koffers te verzamelen en als je rood pakt, ben je af. Heb je 4 groene koffers, ga je door naar de tweede ronde en dan moet je zoveel mogelijk punten zien te verzamelen om de dag of jaar winnaar te worden. Het kofferspel. Elke woensdag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether. Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Yusa Kulturu Winkri. Drape je fin alla kulturu van Oudu. Lekki souvenir, osedresi, kledesdrachten voor jong en oud. Vers en droog geneeskrachtige kruiden. WhatsApp telefoon 06-2703-2337. Online webshop Yukulturu, yursakulturu.nl. Ook via www.yursakulturu.nl. Telefoon 020-60-80-04-48 of 06-81-79-75-78.

Bakkerij Bakko. Voor al uw verse broden en verjaardagstaten. Ook voor de lekkere bollen zoals kaneelbollen, ring, schuine bollen, chocoladebollen met of zonder slagroom. Bakkerij Bakko. Hoek IJzerstraat 79 Walstraat. Telefoon 020-66-294-15. En op alle marktdagen in Amsterdam Zuidoost te vinden, zoals Amsterdamse Poort, Rijgersbos en Ganse Hoefmarkt. Bakkerij Bakko.

Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

En natuurlijk zo meteen komt Oom Wilco. Ja, in Leruno weet ik Praxeri, weet ik Boendinki, Boensabi. Fa, ik kan go door in Nanga Yusrevi.

bakunu dembo nakunu nyayenya ala de san san prani nakunu daarom ik mi taken tu teyu abi i da foto se de mante ita kere jaso asmara libadisi kotika isi den palulu rape voorzichtig wie zo toe wie dat pe awiri you mag broken dat etane na pernasi yero konange inna pernasi if you broke awiri ya abrali bayo dede ino mag abrali ba nang awiri dati dati may tei bakata kluku no if you plashe tapu uduloso na kuno ino mag plashe tap uduloso Neku, te dena alibasa mi karnet, mi tak palulumana neku me bedul. Efi broko neku, ino mak gunanga neku in wang boto. Yes, te kaliba abrayo, cis problem. Efi broko neku, efi kir me dan 500 visi, i kar kuno kona etapu. Yo cis problem. Ayuru gwes na. Ramon, me obar odi, want ayuru gwes nal. Anere. Hoeveel minuten heb ik nog? Omena, sorry, 2 of 3. 2. Mire spekje me obar, odi wil go pike de bakat rawike. Uiteraard tussen hemel en aarde op deze bloedmooie goddelijke vrouwelijke planeet. Metak ala den bigis madem mama papa grandma grandpa entra wiki me konanga moro moitori e mi breti mi respeki mi ana mi respeki or bigi dipi fini e komparsi e metak ala yuru a kulturu dipi moro Atlantis Ocean ala nga moro grafe strat a bradi moro stempa kre strat en a fini moro one night mi respeki me bar odi metak Tu mas dami say Dennis Konen say net me bar Dennis Odi baby boy me bar Odi me bar William Odi nanga Ramon a Josie mi respecti

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Honderden miljarden euro's aan EU-subsidies om landen minder afhankelijk te maken van Russische olie en gas blijven op de plank liggen, meldt de Europese Rekenkamer. De Europese Commissie maakte 4 jaar geleden 300 miljard euro vrij, maar er is maar 55 miljard van gebruikt. De meeste landen hebben geen plan ingediend om geld uit die miljardenpot te krijgen. Ziekenhuisbestuurder Ernst Kuipers heeft kritiek geuit op het RIVM. Tijdens een verhoor door de coronacommissie zei hij dat het RIVM voor zijn adviezen aan de regering oude cijfers over aantallen patiënten in ziekenhuizen gebruikte, terwijl Kuipers veel recentere cijfers had aangeleverd. Hij zei wel dat het model van het RIVM op zich goed functioneerde, zegt verslaggever Lars Geerts.
1: Hij gaat er ook niet vanuit dat er een heel ander beleid was geweest als de cijfers die hij aanleverde waren gebruikt. Maar hij zei alleen, ik zou voor de evaluatie mee willen geven dat het altijd beter kan. En hij gaf bijvoorbeeld ook de aanbeveling mee om meerdere modellen te gebruiken. Niet één, dat doen weerkundigen ook, zei hij. En dat zou zijn aanbeveling zijn.
0: Het RIVM zegt in een reactie dat onafhankelijk onderzoek heeft uitgewezen dat de modellen goede voorspellingen gaven. De oud-bassist van punkband Heideroosjes hoeft niet terug de cel in. Hij zat vast voor het bezit van kinderporno en is vandaag veroordeeld. Hij krijgt 1,5 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Omdat hij al 1,5 jaar in voorarrest zat, is zijn celstraf voorbij. Hij verspreidde expliciete beelden met kinderporno, zegt de rechter.
2: De verdachte is mede verantwoordelijk voor het seksueel misbruik van kinderen. Omdat hij door kinderporno te verzamelen heeft bijgedragen aan een instandhouding van de vraag daarnaar. Daarmee heeft de verdachte zich dus schuldig gemaakt aan het plegen van een zeer ernstig feit.
0: Wielrenner Matthew Brennan blijft ongenaakbaar in de Ronde van Spanje. De Britse renner van Visma Leasebike schreef in Sevilla ook de 17e etappe op zijn naam. Alweer zijn 5e zege in deze ronde. Het weer, eerst nog buien, maar vannacht droog bij 1 graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking. Het blijft wel droog bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Luister iedere woensdag.
5: Wij gaan dansen.
6: Dankjewel. Nou, ik kom vaker.
7: Zou je ooit nog teruggaan naar Drenthe?
8: Nee, voor geen goud. Nee,
5: dit moet ik. Ja. Deze wereld moet ik in.
9: I promise to be kind to the city and its citizens.
7: Jij bent iets van plan hier in de buurt.
6: Ja, zoals altijd.
4: Iedere woensdag van 5 tot 8.
10: Red Light. Jazz Radio.
11: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
12: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
13: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether. Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Yusa Kulturu Winkri. Trape je fin alla kulturu van Oudu. Leki souvenir, osedresi, kledesdrachten voor jong en oud. Vers en droog geneeskrachtige kruiden. WhatsApp telefoon 06-2703-2337. Online webshop Yukulturu, yursakulturu.nl. Ook via www.yursakulturu.nl. Telefoon 020-60-80-04-48 of 06-81-79-75-78.

Bakkerij Bakkerijbak, voor al uw verse broden en verjaardagstaten, ook voor de lekkere bollen zoals kaneelbollen, ring, schuine bollen, chocoladebollen met of zonder slagroom. Bakkerij Bakkerijbak, Hoek IJzerstraat 79 Walstraat, telefoon 020-66-294-15 en op alle marktdagen in Amsterdam Zuidoost te vinden, zoals Amsterdamse Poort, Rijgersbos en Ganse Hoefmarkt. Bakkerij Bagu.

Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel, salto.nl en 107.9 FM in de

0: Natuurlik sportvriende, goedemiddag. Of goedenavond. Ja, er gaat weer iets verkeerd hier, maar goed. Ja, maar we gaan ons best doen. En het is gelukt natuurlijk. Ja, het is gelukt. Ik hoop dus dat ik duidelijk. We gaan even naar de andere kant waar oom Dennis binnen is gekomen. En dan gaan we ook het sportuurtje presenteren. Welkom Dennis, oom Dennis.
1: Ja, goedenavond, oom Ramon. Goedenavond, luisteraars. Goedenavond, mijn collega's hier zo in de studio. En we zijn weer met het sportuurtje. Tijd voor het sportuurtje. Er is heel veel te doen op voetbalgebied, zowel hier.
0: Natuurlijk. Laat me eerst met de deur in huis vallen.
1: Ja.
0: Je weet het wel, Suriname speelt op 25 september tegen Honduras.
1: Ja, dat klopt.
0: En is nog niet zeker in welke formatie de nationale voetbalselectie van Suriname zal aantreden. Over pakweg een week moet de eerste selectie van Bosco's Henk Vrezer bekend zijn. We weten allemaal dat Henk Vrezer eigenlijk de huidige man is die Suriname naar grote gebeuren
1: Hoogte.
0: moet brengen. Hè? Op dit moment wint de general Brian Tevreden en geen doekjes om. Wij wachten eigenlijk nog steeds op de regering en de regering moet ze groen licht geven. En er is vorige week een vergadering geweest en die zal komende maandag worden voorgezet. Hopelijk zullen wij meer informatie krijgen omtrent het gebeuren van 25 september. Oom Dennis, wat denk je ervan?
1: Wat ik ervan denk. Nou, ik denk dat het een beetje lastig wordt om een team samen te stellen.
0: Nee, dat niet. Je moet ook de juiste pionnen hebben op de juiste plaats.
1: Ja, dat klopt. Maar om te beginnen met de jongens van de diaspora. Want je weet, de paspoortkwestie, het is van de week opgelost. Nou, zeg maar, voor Suriname is het
0: Voor
1: opgelost.
0: de voetballers.
1: Maar voor de voetballers weten we niet als ze dat zullen
0: Ook,
1: aandurven.
0: oké,
1: Dus dat
0: duidelijk.
1: is ook een punt. Want ik heb het gevolgd gisteren. Helemaal. Meneer Jones heeft tekst en uitleg gegeven. In het nieuws van gisteren, rechtstreeks uit Suriname. De vraag is: gaan de spelers zich melden? Want nu hebben ze een systeem aangenomen waarbij de jongens zeg maar het paspoort krijgen van de regering Suriname. Dus ze doen er geen aanvraag naartoe.
0: Oké.
1: Want ze krijgen het, zeg maar, de nationaliteit. Want als ze het zouden aanvragen zelf, net wat
0: Ja.
1: in het verleden is gebeurd, dan krijgen ze te maken met artikel 16 van de Nederlandse wet. Dan kunnen ze hun nationaliteit kwijtraken.
0: Maar
1: Dus nu,
0: sowieso.
1: ja, dus nu krijgen ze het gewoon. Dus niet vrijwillig vragen ze dat. Dus zeg maar. Dus dat is een kleine verschil met de andere spelers die
0: De
1: het hadden aangevraagd.
0: oké, de voor
1: Maar het geldt niet voor de andere Surinamers. Dat zij
0: oké.
1: zeg maar de Surinaamse nationaliteit ook gewoon kunnen krijgen zoals deze jongens. Wil jij dat hebben, dan krijg jij te maken met artikel 16. Dan zal jij je Nederlandschap kwijtraken, volgens meneer Jones.
0: Ja, dan moet je ook consequent zijn.
1: Ja, dus
0: Maar goed.
1: het is meer voor de sporters.
0: Ja.
1: Zeg maar iemand die een toegevoegde waarde heeft voor Suriname.
0: Suriname,
1: Ja, op
0: ja.
1: sportgebied. Zeg maar misschien iemand die hier een grote functie heeft. En die man zou een bijdrage kunnen leveren in Suriname. Dat is wat, maar dat kan ik wel op Chicaans. Maar dus het is nu wachten als de spelers zich gaan aanmelden. Maar ik heb een heet hoofd erin.
0: Oké, Dennis, we gaan even terug naar het weekend.
1: Ja.
0: Afgelopen weekend moest Ajax tegen PSV.
1: Ja.
0: En die wedstrijd heeft PSV
1: Gewonnen.
0: toch verdiend gewonnen. Ik vind aan de ene kant dat de spelers van Ajax, heel, de afmakers, heel slecht waren.
1: Ja.
0: Als de spitsen ja, alert waren, dan had PSV het echt moeilijk gehad.
1: Ja,
0: en ja. U mag reageren thuis 020-788-4305. Bent u het met me eens? U hoeft het niet met me eens te zijn. Maar ik heb zelf naar die wedstrijd zitten kijken. En bepaalde spelers van Ajax, die roekeloos, terwijl ze beheers, de bal in het net konden schieten. Dennis, hoe kijk jij of hoe keek jij naar deze wedstrijd?
1: Dat wat je hebt aangegeven, ik denk de afmakers van Ajax. Ik vind ze toch van mindere kwaliteit. Soms hebben ze wat geluk in mijn lijn, toebal. Maar ook, ik ben niet tevreden. Ik ben nog niet tevreden over het spel van Ajax.
0: Oké.
1: Okay. Als je kijkt dat PSV toch iets, zeg maar, op elkaar gespeeld is. Hoe ook de bal, gevochten wordt voor de bal.
0: Mm-hmm.
1: En bij Ajax vind ik het een beetje nog, ik weet het, het is nog een beetje zoeken.
0: Oké, okay, baby boy, jij wilde ook aanvullen doen?
2: Ja, ik heb gelezen dat Dick Advocaat zijn contract ook weer gaat verlengen op, als bondcoach van Curaçao.
0: Zo.
2: Tot medio 2028, als ik het goed heb.
0: Mm-hmm.
2: En ik heb ook nog een, iets dat Mark Over. Mark Overmars stopt vanwege gezondheidsproblemen bij Antwerpen.
0: Ja. Ja. We krijgen ook een beller. Laten we even kijken wie deze beller is. En dan zeg ik goedenavond.
3: Ja, goedenavond, heren.
0: Een grote Ajax. Ja.
1: Goedenavond.
3: Nou, ik ben van Ajax, maar niet van dit team. En deze...
0: deze... Is toch Ajax, is toch Ajax.
3: Ja, nee, maar ik mag mijn mening geven.
1: Natuurlijk.
3: Ja, ik ben niet van Jordi Cruijff. Die man heeft geen kaas gegeten van leden van een organisatie.
1: Ik ben ook geen fan van hem, hoor.
3: Je ziet wat er gebeurt, toch? Ze spelen net... Sommige wedstrijden winnen ze, sommige spelen ze gelijk. En ze dachten dat ze het niveau van PSV hadden. Nou, dat is hen overkomen nu, dat ze beneden de pijl van PSV zijn. Ja. Dus dat heel gebrouw van Jordi Cruijff en die coach, die zei ja, hij wil play de Cruijff voetbal. Hij zei dat hij een leerling van Cruijff was. Weet je waar Michels en het voetbal van Ajax had veranderd?
0: Nee.
3: Dat was toen Transvaal hier in 1968 kwam.
0: Ja, toen wonnen ze ook met grote getallen van Transvaal.
3: Ja, nee, ze wonnen. Maar het spelsysteem wat ze daarna hebben, hebben ze van Transvaal overgenomen. Oh. Dan zeggen ze ja dat het compleet voetbal van Cruijff is.
0: Oh.
3: Dat is niet waar. Dat mag je aan Wiene. Wiene en ik hebben afgelopen week nog gesproken. Toen zeiden ze ja, jullie spelen straatvoetbal. Maar het voetbal okay. Hebben ze van Transvaal genomen.
0: Okay.
3: Overgenomen.
0: Okay.
3: Maar wat betreft Suriname, ik denk dat meneer Fraser voorzichtig moet zijn, want spelers gaan zich niet zomaar melden.
0: Melden, nee, dat ben ik volkomen met u eens. Dus.
3: De regering is heel en het parlement die zeggen ja, als ze het zelf aanvragen, eerst moet je een PSA aanvragen, dan moet je, kan je voor Suriname Nacho kiezen. Nou, dan is dat vrijwillig en Nederlandse wet zegt, je mag niet vrijwillig een andere nationaliteit. Wat heeft Suriname nu gedaan? Zeggen nee, wij gaan van rechts wegen. Dat wil zeggen, er is een wet, Suriname, de president en de minister van Justitie gaan een aantal spelers voordragen.
0: Ja. Okay.
3: Dus, maar ik denk, wat met die spelers gebeurt, want sommigen zijn, hebben nog steeds een Nederlandse nationaliteit.
0: Dat klopt,
3: nog
0: dat
3: niet.
0: Klopt. Ja,
3: dus
0: klopt.
3: Die spelers gaan zitten in een procedure, die gaan niet oproepen aan Fraser naar Paramaribo gaan.
0: Okay.
3: En ik zeg het nogmaals, ik heb het vorige week al gezegd, als Suriname iets wil bereiken, begin met Al zijn het een niveau lager, die speler daar. Begin met die spelers in Suriname. 26 spelers op te roepen. En dat met die spelers een team te vormen.
0: Ja, inderdaad. Ja. Ben ik volkomen met u eens, maar ik heb nog een beller, meneer Jan.
3: Oké. Dus meneer Jones en mevrouw de president, u moet, de garantie is onduidelijk. Spelers gaan niet in trappen.
0: Oké, dank u wel.
3: Oké,
0: dank u. Goedenavond, u bent erin.
4: Een hele goede avond, meneer.
1: Goedenavond.
4: Alle luisteraars, met Baru Odi. Ja. Ik heb het ook. Met Baru Odi, kijk nou, meneer, u zei wat tegen mij zo net, dat ik veel geluk heb. Ik had geluk toch met die wedstrijd, toch?
0: Ja.
4: Maar PSV was gewoon beter dan Ajax. Gewoon.
0: Nee, maar ik heb het over de afmakers van de tegenpartij.
4: Maar als jij niet scoort,
0: ja.
4: Als jij niet tegen jullie lijkt, dat zou je moeten doen, maar je kunt gewoon bouwen. Dat moet
0: lijken,
4: toch? Luister.
0: Een trainer van vroeger heeft jullie lijken aan mijn poeri, moet wat er allemaal lijken.
4: Ik heb een geweldige trainer. Als jij niet goed bent, dan moet ik voor jou.
0: Uiteraard.
4: Je mag de aanvoeren of wat dan ook, maar je tegen me dat niet naar gelukkig. Okay. Maar pech, jong, wat meneer, jij bent wel altijd voor mij, man.
0: Oké.
4: En meneer Jan, hij weet heel veel. Ik heb hem nooit gezien.
0: Uh-huh.
4: En ik ken meneer Jan als enige radio. Maar meneer Saba, dit is een goede man. Wat hij weet heel veel.
0: Dan moet je...
4: Ik heb een beetje.
5: Ja, goedenavond heren nogmaals.
0: Goedenavond.
5: Ja, ik weet niet of jullie heren op de hoogte waren van de Franse jongeman van 18 jaar oud.
0: Mm-hmm.
5: Ze hadden een ontvoering beraamd op Mappé.
1: Ja, dat heb ik gelezen.
5: En losgeld geëist, hè?
0: Ja.
5: Maar ze hebben op zijn... dingen op zijn Facebookpagina of zo, hebben ze verschillende namen zijn ze achtergekomen en zijn alleen maar rijke lui, hè?
0: Okay.
5: En hij zegt, hij heeft het wel beraamd, maar hij is niet de opdrachtgever.
0: Maar
5: hij heeft niet gezegd wie het is.
0: Als ik het goed heb, gisteren heeft hij ook een gouden schoen gehad, hè?
5: Kun je nagaan.
0: Ja.
5: Wie? Een Mbappé?
0: Mbappé, ja.
5: Oh ja, oké. Okay. Oh, dat heb ik niet gezien.
0: Ja, ze wonnen die wedstrijd. Hij maakte zelf nog het eerste doelpunt. En toen gingen mijn ogen automatisch dicht.
5: Maar het is toch belachelijk, 18 jaar. Ga werken. Dan kom je ook aan je centjes.
0: Oké.
5: Okay. En in Suriname ook een jonge man. Een jonge, 13 jaar. Een voetballer van... een buurtvereniging van Voorwaarts.
0: Ja.
5: Die is verdronken, hè?
0: Okay.
5: 29 september. En hij is. Ik dacht 5.
1: September of augustus bedoelt u?
5: We zitten nu in september.
1: Ja, maar u zegt 29 september.
5: Augustus.
1: Ja.
5: En hij is 5 september begraven. Okay. Wel zielig, hè? 13 jaar. Was heel sneu om dat mee te maken. Maar goed, dat was het zo'n beetje. En mijn favoriete speler is uitgeschakeld op de US Open.
6: Alcaraz.
5: Alcaraz. Dus ik ga straks kijken naar mijn favoriete speelster.
0: Okay.
5: Coco Golf.
0: Is goed.
5: Ja?
0: Oké, okay, mag ik u bedanken, want ik heb nog een bellen.
5: Ja,
0: ik heb nog een bellen.
5: Ja, doei.
0: Goedenavond, u bent erin.
7: Goedenavond. Meestal ben ik nooit meer bel, maar met Dr. Selmin bel.
0: Ja.
7: Maar Dennis staat zo bijna mee. Ik heb wel genoten van die topper. Na trainer McDee Malassi. Dus het stort helemaal in elkaar, hè. Nu zie je die allemaal 60, tot de 60ste minuut aan wedstrijd met boom. A tempo B1.
0: Ja.
7: Ja, dus ze kregen allemaal kramp.
0: Klopt.
7: Zelfs stil. En Mokio. Als het tempo was vrij hoog, dan gaat die van wedstrijd wel. Maar die Amango wissel, Apura spit, van Baka, Anu spit, Atulu. Tulu toch?
0: Ja, die Afrikaan, ja. Klopt, ja. Rastama.
7: Ja, ja.
0: Ik vond hem geweldig speler.
7: Ja, man, zeker weten. Je zag gewoon die idee.
0: Ik ben in principe geen Ajaxid. Ik ben geen Ajaxid, maar...
7: Maar Hector,
0: Milo Brian van Brobby,
7: nee, begrijp je. Brian Brobby betranga, maar die is tranga en
0: ja,
7: een biggie.
0: Ja, inderdaad.
7: En deze is bijna 2 meter.
0: Oké.
7: Okay. En misschien niet wel van topper, ja, dat betekent niet eerlijk. Maar ik zeg eerlijk, tuurlijk, het moet nog groeien bij elkaar. Ze zijn, er zijn 11 nieuwe spelers in Manchakong. Tuurlijk is PSV ietsje verder. Maar PSV op de Champions League. Dus de competitie is nog vroeg. Uno kan maar in tegen.
0: Nee,
7: maar ik ben van Ajax... En Ajax kan zich beter met PSV, absoluut.
0: Oké.
7: Okay. Feyenoord staat al 2-0 achter. Feyenoord, Barcelona, Gideman, voetballer.
0: No.
7: Dit staat niet. No, dit.
0: Staat Feyenoord achter?
2: Ja,
7: 2-0 achter. De man begint live binnen 5 minuten Barcelona lijkt.
0: Okay.
7: Maar Feyenoord krijgt voetballer van de Barca.
0: Oké. Okay. Yes. Oké,
7: okay,
0: ja, ik heb bedankt voor de reactie.
7: Oké, doei.
0: Dennis, we gaan nog even door. Ik heb veel
1: nieuws. Er is heel veel nieuws, ja.
0: Ja, vorige week werd ik gebeld om te vragen waar Kian Fitz-James nu speelt. Ik wist het niet, maar toevallig kwam er een stukje langs van Kian Fitz-James. En hij maakt goede indruk in Italië. En de voormalige middenvelder van Ajax wordt uitgelegd door de kranten in Italië. Dat in de 23-jarige Nederland nu al een belangrijke pion is voor Torino. Dennis, is hij? Ajax is trouwende man.
1: Ja.
0: Maar je ziet dat hij trouwen en vangen. Trouwen op met de Komorobigi.
1: Ja, natuurlijk. Als spreekwoord toch, voor een wanneer de accessoire.
0: Ook.
1: Ja.
0: En het is precies als een Wijnaldum, Jardinho Wijnaldum, die gaat nu Saudi-Arabië niet verlaten. Want de transfer is nu gewezen aan een andere club in Saudi-Arabië.
1: Oh.
0: En deze transfer, nadat hij zijn contract had verlopen, zijn contract werd verlopen, gaat hij nu aardig verdienen bij de huidige club. Isabel, dus de man zie, met zo'n speler kunnen we altijd nog verder. En ik vond het ook jammer dat Koeman hem ook niet heeft opgeroepen voor Aweka Diepzade. Wat denk je, Dennis?
1: Ja, kijk, ik heb het al met je vaker over gehad. Als jij als speler naar bepaalde landen gaat, dan denken de Nederlanders hier dat jij niet meer kan voetballen. Het gebeurt vaak. Of je moet Messi heten, of je moet echt een
2: Taibari.
1: Ja, of een andere naam hebben, weet je, dan nemen ze je wel, kunnen ze je nog altijd roepen. Of je moet blind heten, dat aan elkaar die komt. Maar ja, maar je weet, zo is dat ding. Want vaak, op het moment dat die jongens naar die Arabische landen gaan, de mafia, Neshi de Mamoro. Ik heb het zelf meegemaakt, toch, Ramon?
0: Ja, zeker.
1: Ja.
0: Zeker, dat weten wij
1: dat
0: allemaal.
1: Dat weten wij allemaal. Ja. We hebben kinderen gehad, die hebben gevoetbald. Het enige wat bij man zegt, ja, je bent uit beeld. Maar daar wordt er ook een topcompetitie gedraaid. Maar men hier doet alsof zij de wiel opnieuw hebben uitgevonden.
0: En kijk, daarom zeg ik ook, ik vind het leuk als we even een voorbeeld nemen van Schaken. Die kennen we,
1: ja.
0: Oud-voetballer van Feyenoord. Was afgelopen week een speciale week voor die vader.
1: Ja.
0: En oud-buitenspeler zag zijn zoon Jaraino. Afgelopen zaterdag debuteerde voor Feyenoord in de uitwedstrijd tegen NEC. die direct het vertrouwen van de oefenmeester van Bronkhorst overnam. Dus je ziet, als vader ben je altijd trots, maar we hebben een beller en we zeggen goedenavond. Hallo? Nee, het was even...
8: Maar volgens mij overtreding voor Van Bommel dan. Dennis, wat vonden jullie daarvan? Dat doe ik daarover. Ja, is de rode kaart?
1: Dat is een rode kaart waard. Maar,
8: absoluut.
1: Ja, maar ik denk dat de VAR... Ja,
8: is dat niet helemaal begrepen? Nee, is dat VAR niet gezien. Begrepen heeft?
1: Ja, daarover had men het ook. Het leek alsof die man een zeg maar... Zijn vliegkunst heeft uitgeprobeerd.
8: Ja, nee.
1: Die man zit op Wong Yu, Kung Fu.
0: Nee, maar als je die beelden...
8: Ja, normaal, want is die man 4 weken uitgeschakeld. Zo, ingeklapt. Ja. Dat er aan longen, dan gaan we... Weet je, dus ik dacht zo van... normaal, dit is je allemaal... Ik dacht, no.
1: Maar wat ik niet kan begrijpen, dat de KNVB... ook niet heeft ingegrepen, want normaal gesproken kan je ook daarna nog die man een schorting geven.
8: Juist.
1: Het is een hele gevaarlijke overtreding, want normaal, het is in het verleden gebeurd. Speler alsnog een schorsing krijgt van de tuchtcommissie.
8: Oké, maar de man volgens mij is al, het is al de man pak van een gele kaart klaar, we horen daarbij. Ja. Maar op social media, de kost allemaal vreed, man. Nee, van Bommel. Nee, het zijn de bosstakken, dit is een moordaanslag.
1: Ja, zeker.
8: Dat had ik gelezen hier op internet. Maar iedereen, voor de meeste mensen, zei dat rood. Alleen meneer Derksen, Alouman, dat hij, Agrampa, attack, het was geen gele kaart waard. Moet die gekker worden. Had meneer Derksen dat hij die. Nee, dus me reageert toe, dat op social media. Ja, mijn concert, hè. Mijn takken is niet de oude man, of hij dementeert al.
1: Was het geen gele kaart waard, zei of geen rode kaart?
8: Dat is allemaal takkie. Het was helemaal geen gele kaart waard.
1: Oké. Dus als
8: waren... Dat werkt het takkie dat VI. Toevallig met Luku is dat een machine. Dit is op een discussie maandag. Dus dat is het takkie. Dat is absoluut geen gele kaart. Het takkie is een mannensport. En zulke dingen gebeuren. Weet ik veel. Maar het was allemaal J. Ik heb het bij Brian Sting. Ik heb het trouwens in het toe.
0: Oké.
8: Goed, ik luister verder.
0: Oké, bedankt. En Dennis, we hebben nog een beller. Goedenavond, u bent erin.
9: Ja, ik moest reageren, de eerste even weer.
0: Ja, ja.
9: Kijk nog, Lukuno. Sama do, no as maka oordeel over Sandati. Misschien wat ik heb gezien, wat zal die playbal ook te voorzien. Luku, ama beschermen, sowieso ama beschermen in Srefi Mideki naar het spelen. Wat ik de bal met toeka naar de idee. Itu ide, box yang makan.
0: Waktu begua atau so.
9: So, di storm, lu kuno, row the card, okay, row the card. Tok Ajax double win for PSV. Tok ni. Ada sam mi kaki. Wa de kansa Ajax kisi, de mama benut de bal dati. And PSV kis kans ook tu. And that PSV do well. Weet je, en nou een oordeel dat iemand allemaal moet bekijken zo'n rode kaart. Ik zou mijn rode kaart, Mika, misschien zal hij maar moest bekijken. Bepaalde spelers. Wat een papa man. Een papa man. Ben moeilijk tof, maar dat moet je zien. Maar dat is zo.
1: Een
9: papa is moeilijk man. Maar wij checken niet gewoon voor baka. Dus daarom ben ik nou een PSV en alles maar ik sabi. Oh. Nee, hoe ga ik mijn koffie te meten? Oké, maar we baro allemaal Odi en ik doe allemaal man.
0: Oké.
9: Ik ben een open man en ik ben realistisch. Abun, lobby.
0: Ja, dankjewel.
9: Doei.
1: Ik wilde nog een kleine afdeling geven.
0: Dennis, weet je hoeveel Siet nu per wedstrijd of per maand gaat verdienen? Maar ik heb nog een beller, even twee tellen.
8: Ja. Wanneer dat net natuurlijk het Ajax heeft het zelf laten liggen, want eerst helft hadden ze gewoon moeten scoren. Want niet die jeugd, maar die misschien Berghuizen, een open goal.
0: That
8: dus
0: Ajax
8: heeft het in principe laten liggen.
0: Yeah, inderdaad.
8: Maar Ajax is onderlijk die PSV die jaren ervoor. Okay. Dat was het.
0: Oké, dank je. Dennis, even geduld, ik heb nog een beller. Goedenavond, u bent erin.
10: Ja, goedavond. Mijn dit is Molina Torisu.
0: Het is als mijn rolie.
10: Torisu, rode kaart, ja of nee?
0: Het is...
10: Normaal is het wel rode kaart.
0: Niet
10: maar
0: normaal, het is sowieso rood.
10: Ja, maar er wordt ook naar de intentie gekeken. Dus, aan de ben aber intentie voor denk aan mama. Atori is hier toch wel lang geleden. Maar meneer Dennis, je staat naar in gold. In de regels toch. Een moment afvaren nog grijp in. Afvaren nog grijp in, arresten grijp in. Dat zijn dus geen mogelijkheden meer. Dat geeft me zo voor einde wedstrijd. Dat is los. Einde
0: wedstrijd.
10: No. Mami, slaap je maar leg als hij niet uit afgelopen moeder.
1: Ja, maar meneer Bellesom, even in te komen.
10: Nee,
1: meneer Bellesom, even in te komen. Dat klopt wat jij zegt, dat als de vader ingrepen zijn. Maar er zijn dingen, een wedstrijden, jaren geleden. Nou ja, niet jaren geleden. Waarbij we spelen Brokko aan voet toe.
10: Ja, maar...
1: En die man is daarna... Door de terugcommissie van de KNVB is ja, die man een zware straf gehad. Want de arbiter had ook niet ingegrepen.
10: Nee, maar precies. Amas en de programma's foto, dat was anders. Amas go bewust compleet aan mijn visie. En daar is een rechtszaak over geweest.
1: Klopt, ja.
10: En oké, dat zijn andere omstandigheden. Dus als dan zei Pagi.
1: Nee, hij had wel de intentie om te kunnen zien van nou, wist me go mino, maar hala bal moro. Dat zie je duidelijk. Hij gaat niet voor de bal, want die man komt al in zijn snelheid en springt al omhoog. Dus die man gaat niet voor de bal. Hij gaat om die man tegen te houden om niet bij de bal te komen.
10: Ja, maar als je goed kijkt, dan zie je op de aan het eind. Amma Horst heeft in. Hij heeft zich gedraaid zo. Voor nothing as act.
1: Nee, hij draait zich niet voor bescherming. Hij voor nog iets mankeren.
10: Maar de toestand zei dat hij voor Kogmeijer. Amma Sabor gaat hem. Dit is totaal anders. En bijvoorbeeld is... Ah, boys, Ajax. Bowman, hè? Bowman, a young boy.
1: Ja, Bowman.
10: Stel dat Adin Wang, Adipone, na, niet bij de kans, nee, niet meer. Wegens mishandeling. Dat zou kunnen. Dat zou kunnen, hè? Maar zoals Agona, kom maar.
1: Ja, klopt.
10: Dan zouden ze verder kunnen gaan. Ik heb niet het idee dat Bowman ook doet zo'n zijn, want ja, hij heeft ook geaccepteerd dat het allemaal bij Abi intentie voor bewust. Ja? Dus voorlopig is dit afgedaan.
1: Ja, ik denk het ook, ja. Want, anders hadden ze al lang iets erover gezegd, maar ze hebben er niks van over.
10: Nou, je hebt nog iets bij het openbare ministerie, kan altijd nog.
1: Ja.
10: Dus je kan het een weekje, kan altijd het. Maar een minuut denk je aan mijn opdwing, want look on me, Shabi van Bommel en Panaf is te willen.
1: Ja.
10: En Panama is te willen, maar abolitie is een beetje onbezorgd aan Marco. Maar ik ben gewoon aan intentie voor Jabo maken. En dat speelt een rol, hè?
1: Ja, maar hij is ook niet gegaan met de intentie om de bal te halen.
10: Nee. Ja, maar bon. Even een woord Italiëren. Stabi maar leg als hij niet uit. Op een moment zat je bloemen op het einde. En nou, man, greep in. Dan moet de bond daarmee doen.
0: Oké, meneer Bellesom, ik heb nog een beller, eventueel.
10: Ah, bon.
0: Oké, dank u wel voor de reactie. En we zeggen goedenavond.
11: Goedenavond.
0: Goedenavond, ik hoor u niet. Oké, dan gaan we naar de muziek. En dan kom ik straks weer even terug. Nee, de persoon heeft opgehangen. We gaan even naar de muziek, Dennis. Dan heb ik nog twee berichtjes. En dan hoop ik dus dat die meneer terug kan bellen.
11: Ja.

0: En natuurlijk, Dennis, veel telefoontjes binnen. En ik heb namelijk nog wat
1: Maar wie is het?
0: twee.
1: Guatemala, Buan Bayama. Amanda Buan Ga, Guatemala.
0: Ja, Dennis, ben je bezig? Laat me even kijken als je zo ver bent.
2: Ja, ik ben best wel ver.
0: We hebben veel telefoontjes gehad omtrent het sportgebeuren.
3: Ja.
0: En weet je wat een CIEG zo meteen gaat verdienen per maand in
3: Ik denk meer dan
0: Brazilië?
3: meer dan de minister-president.
0: 110.000 euro.
3: Sorry.
0: Ja. Dus je ziet het, de voetballers die groeien steeds meer.
3: Ja.
0: En dan het laatste nieuws wat ik heb. PSV onderhandelt nu momenteel met een 16-jarige Diran Stam. Die
3: Oké.
0: blind
3: Is het de zoon
0: Stam,
3: van Jaap Stam?
0: denk ik, over de verlenging van zijn contract dat momenteel tot medio
3: Maar
0: 2028
3: laten
0: loopt.
3: we het eenmaal daarover hebben, even.
0: Ja.
3: Het valt mij op dat dat de spelers, zeg maar, waarvan hun ouders, zeg maar, gevoetbald hebben bij een club,
0: Het hoogste
3: het
0: niveau.
3: hoogste niveau hebben
0: Ja.
3: gehaald, toch? Zeg maar, Stam heeft gespeeld voor PSV. En het moment dat die mannen hun zonen daar zijn, het valt me op en er zijn heel veel jonge spelers die dan op heel jonge leeftijd een contract krijgen. Maar die andere jongens die daar ook diezelfde leeftijd hebben, die spelen, waarvan hun vader niet heeft gespeeld voor die clubs, bijna al heel lang moeten wachten op een contract, soms met hun 20ste of 21ste jaar, om te tekenen. Terwijl de witboy, die zie ik, begin Kismonik Banga 16 jaar. Bij Ajax heb ik het ook meegemaakt. Twee spelers, de man Papi Player Ajax. Ja hoor, de man tekent na 16 jaar.
0: Ja, kijk, Stam kon de afgelopen zomer ook voor 1,5 miljoen euro naar Leipzig vertrekken, terwijl ook Borussia Mönchengladbach of Dortmund interesse had. Hij koos echter voor PSV om daar te blijven. En op 7 september, eergisteren, maakte Stam zijn profdebuut
3: Debuut.
0: namens Jong PSV in de met 3-1 gewonnen wedstrijd tegen FC Den Bosch.
3: Ik heb nog een kleine aanvulling. Er is een speler die bedankt voor het nationale ploeg van zijn land. Sofiane Amrabat stelt zich voorlopig niet meer beschikbaar voor
0: Voor
3: het
0: het
3: Marokkaanse
0: Marokkaanse elftal,
3: elftal.
0: ja,
3: Ja.
0: klopt, heb ik ook
3: Hij
0: gelezen.
3: heeft de 78-voudige internationaal. Die weigert onder deze bondscoach verder te spelen voor het nationaal elftal van Marokko.
0: Ja, heb ik ook gelezen, maar ik dacht, ja, hij zal op een of andere manier ook zijn reden hebben.
3: Ja.
0: En laten wij voorzichtig zijn met bepaalde dingen, want even bij de wanboom voetballer, Abosco's voor zijn naam bij Carmee, dan ben ik nog minder wat blij onder jou. Dan word je ook je hele leven lang geschorst als
3: Ja,
0: grote voetballer.
3: Ziyech heeft toen de tijd ook geweigerd toen, toch?
0: Ja, klopt.
3: Nou.
0: Maar goed, ik hoop dus dat er nog iemand is die een belletje kan geven.
3: Ja,
0: Wat
3: maar ik wil snel even terugkomen op de vraag van jou toen over Wijnaldum. Over
0: ja.
3: dat hij niet meer wordt opgeroepen. Het is niet dat die jongens niet weten te voetballen, maar ik denk dat men niet de tijd wil nemen om mensen te sturen naar die landen om te gaan kijken naar de prestatie van die jongens. Want uiteindelijk moet er toch een trainer zijn of iemand, hoe noemen ze weer zo iemand, Ramon?
0: Scout.
3: Help me, een scout.
0: Een scout,
3: Ja,
0: ja.
3: die moet afreizen om te gaan kijken van hé, hoe doet hij het? Ja, zijn spel zie je niet op de
0: Nou,
3: televisie
0: ik vind
3: van die landen dat.
0: nee, maar
3: Saoedi-Arabië zie je hier niet op de televisie.
0: ik vind
3: Van die landen
0: vijf,
3: dat.
0: nee, maar
3: Saoedi-Arabië zie je hier niet op televisie.
0: ik vind

0: samen met mijn zoon, ook tegen hem gevoetbald. Die German Lens. Allemaal zijn al gestopt, maar hij is nog
1: actief.
0: Actief, dus allemaal zijn bijna dezelfde leeftijd. Kijk, Fun en Anita ook al gestopt. Ook jongens die ook tegen hem tegenover hem hebben gestaan.
1: Ja,
0: samen
1: ja.
0: met mijn zoon. Dus ik denk dat hij toch even. Ja, hij heeft die motivatie nog.
1: Ja, het is moeilijk om direct een conclusie te trekken.
0: Nee, maar ik denk dat hij nog gemotiveerd is. Dus vandaar dat hij het doet. Want de grootste deel van die jongens zijn al gestopt. Die tegenover hem, samen met hem hebben gevoetbald of tegenover hem hebben gestemd. Ja. Siem de Jong, al die jongens. Ja.
2: Okay.
0: Ja?
1: Maar goed, iemand belde net, maar die heeft...
0: Rip Kief's zoon is niet doorgegaan. Hij is halverwege ook gestopt met de amateur. Of een paar van die jongens zijn nu soms in de amateur nog.
1: Wacht even, we hebben nog een beller op de valreep. Laten we even kijken wie dat is. En dan zeggen wij goedenavond.
3: Ja, met Jan.
1: Ja, meneer Jan. Goeie.
3: Meneer, de ex-coach. Hoe heet die? Koeman.
0: Ja?
3: Koeman wil dat die jongens niet hebben.
0: Zie je? Ja, toch?
3: Koeman wil de Bergwijn niet hebben.
0: Nee.
3: Koeman wil de Rinaldum niet hebben. Terwijl andere landen die het niveau daar niet onderschatten.
0: Nee, klopt. En dat is het. Je vraagt me af, waarom onderschat Nederland het niveau?
3: Oh, weet je waarom? Koeman wil niet dat deze... Er is een tendens in Nederland. Zwarte spelers mogen niet zoveel verdienen.
0: Oh. Okay.
3: Dat was die ruzie ook in Ajax en hoe heet het?
0: De Boer.
3: Oranje toen dan.
0: Yeah.
3: Toch?
0: Ja.
3: Yeah. De periode van Kluivert, David, Seedorf. De beste spelers toen van Ajax en van Oranje moesten met minder doen.
0: Klopt.
3: En die trant en dat denken is nog steeds geweest bij Koeman.
2: Net als Vandenburg, toch?
0: Ja.
1: Ja.
3: Dus daar moet je het hebben.
0: Ja, want
3: zo moet je het bekijken.
0: Ja, want ik vond het vreemd. Ik zeg van, als jongens naar daar gaan, worden ze niet meer oproepen. Dus, het is bijna dat je zegt van, ik heb hier mijn Nederlands rijbewijs gehaald. En ik ga in Egypte wonen of in Oman wonen. En ik ga daar rijden 5 jaar lang. En als ik terugkom, zegt de CBR, je mag hier geen auto meer rijden. Zou toch gek zijn geworden?
3: Dat kan ik nog begrijpen, dat je weer hier een herkeuring of een rijbewijs...
0: Wat lessen moet gaan nemen.
3: Toets nemen, niet zo erg. Maar bij de Nederlandse voetbal is het altijd geweest. Buitenlandse en Surinaamse jongens van komaf werden zowel bij Oranje... Als bij de clubs, met name Ajax.
0: Dus dat kunnen we vergeten dat Summer 4 afgelopen wordt opgeroepen, meneer Jan?
3: Daarom zijn ze waren boos toen die jongens in opstand kwamen. De boertjes, die minder presteerden, die waren boos. Want zij verdienden meer. En toen zeiden die jongens, wij zijn een kabel, wij bespreken onze zaak hier.
0: Ja. Dus, meneer Jan, dus met andere woorden, dat kan Summerfield het ook vergeten voorlopig voor Oranje?
3: Nou, we zullen zien. Ik weet niet. Kijk, één voordeel hebben die spelers nu. Het is
0: een buitenlandse
3: coach die niet met het vooroordeel van die Nederlandse, sommige Nederlandse coach, hoor. Want Van Gaal had een andere opstelling voor zwarte spelers, zowel in Ajax en als in Oranje.
0: Oké, nou duidelijk. Meneer Jan, dank u.
3: Oké, maar tot slot, bel meneer Poupon, bel meneer Fraser. Kijk, ik heb iets ook aan het team daarbij. Wanneer boy nog go.
1: Meneer Jan, je bent een hele goede adviseur, maar je weet, hij neemt zelf zijn eigen beslissingen. Ja?
3: Ja, maar kijk, ik denk dat ze hebben een fout gemaakt om hem te nemen. Deze meneer is ook een agressieve man, Fraser.
1: Ah, bon. Oké, meneer Jan.
3: Dus in de boy, ook kistori sabjabe, abe pakwaf den, boy in het nekveld.
1: Oké.
3: Hij is agressief.

0: Oké, okay, we houden
1: Daarom.
0: contact. Oké, okay, bedankt voor
1: Oké.
0: de hand. En natuurlijk wil ik iedereen bedanken die gereageerd hebben op Jiang Port gebeuren. En dan laat ik even Dennis nog het laatste woord met een mooie pokoe. Ja, nou, ik zou zeggen, we hebben het heel, heel veel sport hebben we kunnen brengen aan de luisteraars. Ik hoop dat ze er blij mee waren. En volgende week gaan we zeker weer terugkomen op de selectie van Suriname. Dus dan moet trainer Fraser al een selectie klaar hebben.
2: Oké, heren sportliefhebbers, bedankt. En na de klok van 8, dan komen we lekker weer met...
0: Ik dacht dat je nog iets... Nee, Dennis heeft...

0: We hebben nog een beller en dan zeggen wij goedenavond.
1: Hey Dennis, Dennis. Dennis Abbe.
0: Ja, Dennis.
1: Dennis Abbe. Ik ben going to die. Maar ik ga om bij zijn kami.
0: Oh.
1: Ik heb wel een fatorie dat ik mij heen.
2: Je serieus? Je serieus?
1: Ja.
2: Yes, sir, I boys.
1: Mas yes, I boys.
2: Oh, nee.
1: Mas I boys, kian.
2: Nee, ya taki taki, I boys, ala sabi tak kayo.
1: Tabok, di samo le share, no?
2: Oh, oh, oh.
1: Yeah. Ik heb de 10 meter vooruit, 10 meter achter. Nee, ala rebus, maar dat boom.
2: Oh, Egypte. Vooruit, achteruit.
1: Ja, dat is hier nog mijn actie, zijn niet. 10 meter vooruit, 10 meter achteruit. Nee, ala man. En dat boom over you.
2: Nou, if you big weight, right? En een furry powder.
1: Nee, dat is mijn actie. If mijn actie 10 meter voor je, dan moet je want motor, want trutor. Nee, no karama, nee. Waar maakt dat je is, me go naar een blonkie naar Egypte, airplane. Ja, nou. O 737, airplane. Amas abre uta mas agora o lanço melix amabe sabi isso é sabe Egipto da ama aí é plenty grave bird boi dentro isso é de isso é lá fubo ama frosi gas na is New Zealand isso é sabe de Egipto na no dentro. Le go mosi openlijk dan, mosi openlijk dan de straat. En Egypte is een moslimland, een moslim. Dus dan maar hier Egypte is een beetje vrij. En dit is twee emoties. In ons 737, allemaal kies af en weer naar boven toe. Dus, nee, look hoe als Egypte bij belachelijk te zien. En dit kort zo ook toe. En ik kan je meer vertellen. Ik kan je meer vertellen, maar onder vier ogen.
2: Oké.
0: Kom goed, kom goed.
1: Ja, abo.
0: Heren, bedankt. Oké, dan gaan we lekker naar...

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Hardenbergenbrug in de A28 gaat naar verwachting om middernacht weer open. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat. Maandag ging de brug bij Nijkerk onverwacht in beide richtingen dicht. Rond de pijlers was zand en grind weggespoeld, waardoor de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. Eigenlijk zou de brug morgenavond open gaan, maar volgens de minister zijn de werkzaamheden eerder klaar. Miljarden aan EU-subsidies om landen minder afhankelijk te maken van Russisch gas blijven op de plank liggen. 4 jaar geleden kwam de EU met een fonds om lidstaten te helpen, zegt redacteur Marlotte Roldaan.
1: Dan moet je denken aan bijvoorbeeld andere leveranciers om bij in te kopen of om meer te investeren in zonne- en windenergie. Maar uit het rapport van de Rekenkamer vandaag blijkt dan dat de meeste landen niet eens hebben geprobeerd om geld uit die pot te ontvangen.
0: Volgens de Europese Rekenkamer is er van de 300 miljard subsidie maar 55 miljard gebruikt. Scholieren klagen over de nieuwe versie van de app Magister. Ze noemen de nieuwe app voor roosters en cijfers onduidelijk. Daardoor komen ze onbedoeld te laat of kunnen informatie niet vinden. De makers van de app zeggen met de feedback aan de slag te gaan en de app aan te passen. In Noorwegen is het lichaam van koning Harald bijgezet. Dat gebeurde in Oslo in de vesting Akershus, zegt correspondent Rolien Creton.
2: Daar liggen ook zijn ouders en grootouders begraven in de koninklijke crypte. Dat is een soort familiemausoleum. En dat is ook toegankelijk voor publiek. Dus dat wordt jaarlijks bezocht door duizenden Noren en buitenlandse toeristen.
0: Bij de uitvaart waren staatshoofden uit de hele wereld aanwezig. Na afloop verscheen de koninklijke familie op het balkon van het paleis en kreeg een minutenlang applaus. Het weer, vanavond minder buien en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking. Het blijft droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
5: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.

0: Halleluja, it's Monday.
1: Fantastisch weer.
2: Blijf altijd genieten.
3: En het is woensdagmiddag. Dat betekent dat ik er ben, Marco en Maarten.
4: Wat klinkt het zo moet.
3: Lekker.
5: Iedere vrijdag van 5 tot 7 met Loeken en Renk.
6: En dan komt het weekend altijd toch heel erg leuk fijn binnen.
3: Iedere maandag, woensdag en vrijdag van 5 tot 7.
7: Red Light Jazz Radio.
8: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Yusa Kulturu Winkri. Drape je fin alla Kulturu van Oudu. Lekki souvenir, osedresi, kledesdrachten voor jong en oud. Vers en droog geneeskrachtige kruiden. WhatsApp telefoon 06-2703-2337. Online webshop Yukulturu, yursakulturu.nl. Ook via www.yursakulturu.nl. Telefoon 020-60-80-04-48 of 06-81-79-75-78.

Bakkerij Bam, voor al uw verse broden en verjaardagstaten, ook voor de lekkere bollen zoals kaneelbollen, ring, schuine bollen, chocoladebollen met of zonder slagroom. Bakkerij Bagu, Hoek IJzerstraat 79, Walstraat, telefoon 020-66-294-15. En op alle marktdagen in Amsterdam Zuidoost te vinden, zoals Amsterdamse Poort, Rijgersbos en Ganse Hoefmarkt. Bakkerij Bagu.

Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de

0: En dan ga ik even terug, heel lang terug, de tijd van Salto, oud adres met meneer Potmeus, familie Wolf, Jenny. Hele mooie pokoe, even memories, even terug ophelderen.
1: Ja, Moerike.
2: Ja, Moerike in de night.

0: This is your radio station. Jammerike.
1: Ja, dat was de tijd van meneer Potmussen, Jenny en hele crew van Radio Jammerike. Terug naar de tijd, ja, natuurlijk. En ik wil die meneer ook bedanken voor zijn complimentjes.

0: moet ik hem even onderbreken, want ik heb een beller. Goedenavond, u bent erin.
1: Ja, goedenavond.
0: Ja, goedenavond.
1: Mag ik weten wie de operator is die die platen afdraait?
0: Dat is radio.
1: U liet mij terugdenken aan de tijd van de hippie-tijd.
0: Is dat zo?
1: Ja.
0: Okay.
1: Vooral de eerste nummers.
0: Dank u wel, dank u wel.
1: Magnet en Steel en er was nog eentje. Doet me terugdenken, ja, mooie tijden. Dank maar u. Hele mooie nummers wordt het nu toe.
0: Dank u wel, dank u wel.
1: U mag degene die erachter zit mijn complimentjes geven.
0: Dank u. Oké, graag gedaan hoor, dank u.
1: Ja, tot uw dienst.
0: Dank u.
1: Goedenavond.
0: Goedenavond.

0: andere kant van de studio. En dan zeggen wij goedenavond, oom William.
1: Ja, oom Ramon. Mijn vrouw bel net dat ik denk oude tijd, happy tijd. Maar ja. Mijn berekent dat ik misschien is ze vergeten dat een notenwijn op dit moment zeer welkom is, Isabito.
0: Ook welkom, ja, inderdaad. Ja. Ja.
1: En als je thuis bent, Isabito, dat je Radio de Crosby, dan je jouw notenwijn, je lang aan uw links, rechts,
0: Isabito. Inderdaad.
1: Nee, zoek een zender op. Even naar jouw moeder, je draait de knoppen aan de knoppen. Isabito, om
0: en
1: aan.
0: En opzitterke,
1: ja.
0: Je gaat niet willen geloven.
1: Nee.
0: Helemaal uit Groningen krijgen we complimentjes.
1: Nee, maar als dat ding lekker is, moet je het zeggen toch. En dan zeggen de mensen ook, als sweetie toch.
0: Ja, inderdaad, ja. Inderdaad.
1: Relaxen gewoon, Isabi. Wat notenwijn, wat zuster druivenwijn. Isabi, dat met dat je toch om Ramon. Want awareness is een van nodo. En wie zonder zit, kan altijd naar Jamoreke bellen.
0: Hoor dat. Ja.
1: Dan, het is ook creëren van Sanji. Want ik weet, ik heb het boodschap gehad. Dat ik, wat lof den bararangas safu. Het is niet gewoon niet, jong. De pina, wat lof pina, jong. Wat lof zijn niet, ik denk, om Ramon.
0: Maar baby boy is dom, baby boy in het tak next.
1: Nee, hij gaat even kijken wat er te drinken valt.
0: Oh, oké.
1: Ja. Maar, de dames en heren die Asan is sweetie doen, jullie moeten ook jullie zelf verwennen hoor. Isabi toch, hoe verwennen hoe schreef je, want attention toe Isabi. Verwennen hoe schreef je, bij wat mooi Sanji schreef je, hoe was een sweetie. Isabi toch, Asan is goed toch, loop een beetje olie teken, maar was in een Londres is, die weer een strip, ja, voor ons, like een fast strip. Wallo fatu is serie. El lobenji sting etaga ngaisti want in beri tak someyari abi awori afutu ori desti mose lob kifatu ya futu isabi ro ya mo muto makar forwena ma moro fooding forweni serifi
0: duidelijk om zwitterke
1: te je forweni serifi dan yoshitaki a sting serifo respond de yoshitaki lobby de
0: Estila lobby de altijd.
1: Altijd. En ja, moet ik het jou. Nee, maar laatst die kon. Om Ramon in elkaar reclame.
0: Zo dan?
1: Tak ben drie baris. Ik kon nog drie baris. Zo lobby de in de man.
0: Ja, maar ja. In een moore vis er even praten.
1: Nee, lobby nee praten. Lobby is vier.
0: Ja.
1: Want we kan je hier dat ik lobby ja.
0: Nee, maar aan de kant in een bar.
1: Maar wat in het vat zit, voorzichtig niet. Isabi toch?
0: Ja.
1: Wat in het vat zit, maar ik heb gehoord. Na jerem jere.
0: Oh.
1: Nino sabi, na jerem jere taki pina en na kwal of den funu. Vooral aan maf me toch.
0: No pure berekadoro.
1: Me pina asane go frefre. Isa fosi tro el fosi aboy bende ekta mara. Asa natural. Isa boy dry edeso. Isa bi na ting.
0: Ya ma es de nangati de ina ma fka kolekta.
1: Ya ma hey foto kama. Hey foto kama.
0: Okay.
1: Ya.
0: Ya ma kijk van je foto leer je altijd hè.
1: Ja, maar zo'n leeftijd in leren te omraven.
0: Je bent nooit te oud om iets te leren.
1: Dat is zo'n manier was dan niet ontvanger voor
0: zo'n. Nee, maar bakken van pisten, de drie verslijt ook.
1: Ja, maar dan moet je het veranderen, in change it ook.
0: Ja, maar goed. We draaien want een mooie pokoe eten.
1: Ja.
0: Ja? Dat we kon dadelijk bakken, hè?
1: Ja, want wat die omraam volgens mij moet beginnen dat de luisteraars odeer.
0: Oké, abo.
1: Want ik heb zo'n telefoontje nu.
0: Een
1: jongen zijn ben tegen dat ik moet naar mijn poel onder een broodje. Ook een reiko nu. Dus ik klaar even.
0: Oké.
1: Maar dames en heren, luister Archie mooi schuiten om Ramon als je toen door een apje zool. Isabi toch, back to the days, Isabi. Tobe jongen, Isabi toch, dus zij gaat ons terugbrengen. Ik groet, tot de volgende week. Maken jullie een mooie programma verder met om Ramon en Baby Boy. Want Omo Ramon.
0: Ya.
1: Mira vete aquí, ¿no?
0: No.
1: Sara no baby boy aronda un biji biji mami si
0: Nee, ma amar lo ba turtle nam to baby boy.
1: Ona turtle love.
0: Ya turtle love.
1: Ano na mesi taki o di sana baby jayo. Ma escuta ma sera
0: Okay.
1: filo este plaisir en uorus refi me castil allo bide inunu me ala sango shwiti uno ab negatif identif trawa positif.
0: Positief blijven denken.
1: Ja, toch, daar was je toch al libi shwiti. Bye, bye, bye.
0: Dat stil allo bide.
1: Ja.
0: Okay.

0: En het is 10 minuten voor 9 en dan gaan we lekker met een Derek Morgan, ja.
1: Just because you left.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Vakbonden spreken van een geslaagde stakingsdag in het openbaar vervoer. De staking is een protest tegen bezuiniging op de sociale zekerheid. In het hele land reden vandaag vrijwel geen treinen, bussen en trams. Coalitiepartijen zijn niet blij met de staking. VVD-fractievoorzitter Brekelmans.
1: Volgens mij heeft het kabinet al vele signalen afgegeven dat ze bereid zijn om te praten. Of het nou om de AOW gaat of om andere dingen. Dus ik vind deze staking overbodig.
0: Volgens de VVD en D66 wordt op Prinsjesdag bekend dat er bezuinigingen worden geschrapt. Maar plannen die eerder uitlekten vonden de vakbonden niet genoeg. De Hardenbergenbrug gaat naar verwachting om middernacht weer open, meldt minister Karremans. De brug, waar de snelweg A28 overheen gaat, is sinds maandag dicht vanwege spoedwerkzaamheden. Die zouden tot uiterlijk morgenavond duren, maar de werkzaamheden zijn eerder klaar dan verwacht. Het lichaam dat vorige week donderdag werd gevonden in het water bij Bloemendaal aan zee blijkt inderdaad van een opvarende van een schip. Het gaat om de man die op 22 augustus bij Hoek van Holland in het water viel toen hij op een schip aan het werk was. Hoe de man in het water belandde is nog onduidelijk. De politie gaat niet uit van een misdrijf. Bijna een maand na de uitbraak van een brand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen smult het vuur nog altijd meters diep onder de grond. De brandweer controleert op plotselinge vlammen. Normaal is het veen diep onder de grond nat, maar vanwege de droge zomer is dat nu niet het geval. Feyenoord is het Champions League seizoen begonnen met een ruime nederlaag tegen FC Barcelona. In Spanje werd het 5-1. De enige goal van de Rotterdammers was van invaller Sam Stijn in de 82e minuut. In de Eredivisie won FC Twente vanavond van Telstar. Het werd 1-0 in Enschede. Twente klimt door de overwinning naar de vijfde plaats met 10 punten uit 5 duels. Het weer, vanavond minder buien en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Donderdag tussen 10 en 12 is het nostalgisch op Radio Noordzij en Radio Salto. Jan uit Slotermeer presenteert de beste muziek uit de jaren 50, 60 en 70 in Nostalgie met Jan. Vraag je nostalgische verzoekplaatje aan en doe gelijk mee met het enveloppenspel. Nostalgie met Jan. Iedere donderdag tussen 10 en 12 op Radio Noordzij en Radio Salto.
4: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
5: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
6: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether. Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Yusa kulturu winkri. Drape je fin alla kulturu van Oudu. Lekkie souvenir, osedresi, kledesdrachten voor jong en oud. Vers en droog geneeskrachtige kruiden. WhatsApp telefoon 06-2703-2337. Online webshop Yukulturu, yursakulturu.nl. Ook via www.yursakulturu.nl. Telefoon 020-60-80-04-48 of 06-81-79-75-78.

Bakkerij Babu, voor al uw verse broden en verjaardagstaten, ook voor de lekkere bollen zoals kaneelbollen, ring, schuine bollen, chocoladebollen met of zonder slagroom. Bakkerij Babu, Hoek IJzerstraat 79 Walstraat, telefoon 020-66-294-15 en op alle marktdagen in Amsterdam Zuidoost te vinden, zoals Amsterdamse Poort, Rijgersbos en Ganse Hoefmarkt. Bakkerij Bagoe.

10-daagse busreis naar Spanje. Lloret de Mar. Vertrek op vrijdag 9 oktober 2026 en u verblijft in een hotel op basis van vol pension inclusief 4 excursies. Kies natuurlijk voor zekerheid en kwaliteit. Bel de heer Piquet.

Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: moet ik u zeggen, ik heb een beller. Goedenavond.
1: Ja, goedenavond.
0: Goedenavond.
1: Ik wil jullie bedanken voor de leuke avond.
0: Dank u wel.
1: En het lijkt alsof jullie helemaal niet 2 maanden weg zijn geweest.
0: Schijn, dat is allemaal schijn.
1: Dezelfde voet. Op dezelfde voet, maar ja, toch leuk.
0: Ja, dank u wel, dank u wel, dank u wel.
1: Zet hem voort.
0: Dank u, dank u.
1: Ook de groetjes aan die andere heren.
0: Ja, als die meneer even wat wil zeggen, groet die mevrouw dan. Kom op, babyboy, groet die mevrouw.
2: Goedenavond, mevrouw.
1: Goedenavond. Wil je stem te horen en weer aanwezig te zijn? Bedankt voor de leuke avond.
0: Oké, is goed. Bedankt, mevrouw.
1: En tot
0: de volgende keer, ja?
1: Ja, hoor.
0: Dank u.
1: Ja, doei.

0: Natuurlijk hebben we de baronesse onder de knoppen. Goedenavond, moeder.
1: Ja, goedenavond, Rama. Goedenavond, babyboy. Groetjes. Alles goed met jullie? Heel mooi programma, hoor.
2: Ja, moeder. Goedenavond, moeder. Tot babyboy.
1: Ja, babyboy. Alles goed met jou?
2: Ja, ik mag niet klagen. Alles gaat heel goed. Met u ook, hoop ik.
1: Ja, rustig. Suriname, one by one.
0: Oké.
1: Okay. Go. Okay. Mooi programma, hoor.
0: Dank u.
1: Oké, dan. En dan ga ik beginnen. Dag, alle luisteraars, daar ben ik weer. Groetjes aan allemaal. Oké. Okay. Ik begin altijd weer met de lof van de Heer. Kom en zing de lof van de Heer. Iedereen die hem dient, die ook 's nachts in zijn huis is, heb je handen omhoog in gebed en zing de lof van de Heer. In zijn heiligdom op de Sion, laat hem u zegenen. Hij die hemel en aarde gemaakt heeft. Voordat ik begin, het gebed dat ik gekozen heb, eerst dit. Jezus Christus spreekt. Kom tot mij, allen die vermoeid zijn, allen die belast zijn, ik zal je rust geven. Ik ben de goede herder, ik breng je in gratige weiden. Ik voer je aan rustige wateren, ik verkwik je ziel, ik leid je in de rechte sporen. Al ga je door problemen, wees niet angstig. Want ik ben bij je. Ja, het goede zal je volgen. Alle dagen van het leven, amen. En heb ik iets gekozen. Het gebed. Gebed. Goede God. Wie wij ook zijn. Waar we ook vandaan komen. U bent de koning. Die ons uitnodigt in uw koninkrijk. Tot u willen we bidden voor mensen die zichzelf zijn kwijtgeraakt. Die zich verliezen in de drukte, het vele, het vallen van onze wereld. Dat ze ruimte vinden om op adem te komen. Dat ze omgevormd worden en u kunnen ontmoeten. Voor mensen die u missen, die naar u verlangen, die u zoeken, vaak onbestemd, ongericht, dat ze u mogen herkennen in wie ze ontmoeten, dat ze verbondenheid ervaren en u mogen vinden. Voor mensen die achteraan in de rij staan, die zich niet gezien voelen, niet uitgenodigd, niet gekend, dat ze uw uitnodiging mogen horen en verstaan, dat ze in vertrouwen mee kunnen delen in uw verbond met ons. Voor mensen die samen uw kerk op aarde vormen, die bij elkaar komen, vieren en uw woord verkondigen in woord en daad. Dat ze uitgenodigd en bemoedigd mogen zijn. Dat ze in onze wereld vreugde en licht mogen uitstralen. Eeuwige onze God, wij danken u aan die momenten dat we uw bemoediging en uw liefde mogen ervaren, omdat we door u zijn uitgenodigd. Verhoor onze gebeden, zo bidden wij door Jezus, uw Zoon, die met u leeft en bij ons is, vandaag en tot in eeuwigheid. Amen. Onze Vader, die in de hemelen zijt, geheiligd zij uw naam. Uw rijk komen, u wil geschieden op aarde als in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, in de eeuwen der eeuwen. Amen. En heb ik aan een lied uitgekozen voor vanavond. Het is een bekend lied ook nog. Mijn Vader, dank u wel, dat u steeds bij me bent. Dat u al mijn gedachten en verlangen kent. Dat u zo stil en rustig en begrijpend bent. Mijn Vader, dank u wel. Ik dank u dat uw hand mij steeds behoedt en leidt. Dat u mij wil behouden in de felste strijd. Voor troost die u mij geeft in mijn onzekerheid. Mijn Vader, dank u wel. Ik dank u voor de diepe vrede en de rust. Voor redenen dat blijdschap en verlevenslust. Ik dank u dat u zelf de heel mijn leven vult. Mijn Vader, dank u wel. Mijn woorden schieten vaak zo veel te kort, o Heer. Wat u aan mij wil geven, dat is toch veel meer. Ik ervaar uw diepe rijkdom.

0: En nou maar weer goedenavond.
1: Goedenavond.
0: En baby boy.
1: Baby boy, ja.
0: Ja, komen jullie straks gezond en wel weer thuis.
2: En, ja, moeder, goedenavond.
0: En, ja. En tot de volgende week, want ik heb het gehoord, de baby boy. Tot de volgende week dan weer Ramon.
1: Ja,
0: met
1: ja,
0: de wil van onze lieve Heer natuurlijk.
1: Zo is dat, dank u wel.
0: Ja.
1: Ja, oké.
0: Okay. Oké, en dan voet ik verder groeten. Ik weet het niet van meneer FIFA, maar dag meneer FIFA, groetjes. Meneer Soeteke, weer in Nederland, hè? Goedenavond, een andere heer. Hoe heet hij weer? Wilgo, of zo?
1: Ja, Wilgo
0: ook. Jij ook vertrekt wel te rusten, en Soeteke. Zoon lief, dochter lief, tante Mau, hoe gaat het met u? Mevrouw Cedar, u ook, en tante Loes, gaat het goed met u? VVV, vreugde, vriendschap en vertrouwen. Gaat alles al goed? Mevrouw Archidee, mevrouw Ursula. Veel liefde. Helen. Meneer Jan, hoe gaat het met u? Mevrouw Carmen. En mevrouw en meneer het raam. Meneer Burleson, gaat het ook goed? Maas en Rinja. En Ingrid. Etna, Noortje, die zijn in Nederland nu hoor. En Robin zijn moeilijke en zijn jurk en zijn moeder Jean. De hele familie Etna, oma Daisy en Erik, en Erik. Evert en de vrouwtje, groetjes. Dag Stanga. En alle luisteraars van Radio Jamoreke en van alle radiostudio's. Groetjes. Gezond naar bed en gezond weer op. En tot de volgende week weer met God. Wie ik vergeten ben. Groetjes. Mevrouw, ja, ik weet het. Dag Shirley. Groetjes. En dag Ingrid. Ik weet het niet als ik mevrouw Ursula. Dag mevrouw Ursula nogmaals. En allemaal. Tot de volgende week weer met God wil. Dag Raman.
1: Dag
0: moeder.
1: Ja. Doei.
0: Ja, en laat je die christelijke liederen horen.
1: Die komen eraan.

0: Goedenavond, luisteraars van Jamoreke. Bij deze babyboy groet. Ik hoop dat jullie hebben genoten van onze programma. Volgende week met Gods wil dat we weer jullie kunnen verblijden met mooie muziek. Mij horen jullie nog niet met mijn reggae programma. Omdat ik bezig ben in te werken met de nieuwe installatie die we hebben. Maar heel binnenkort gaan jullie weer genieten van mijn reggae half uurtje. Dit was Babyboy. Groetjes voor straks wel te rusten.
1: En natuurlijk, ja, 9 minuten voor 10. Ze hebben al omgeroepen dat ze gaan sluiten. U weet het wel. Hier wordt er 2 keer per dag geroepen dat ze bezig zijn met sluiten. Mijn naam is Ramon, ja, hoofdverantwoordelijke van Radio Jamoreke. En ik hoop dat u van deze mooie uitzending genoten heeft. We doen ons best, meer kunnen we niet doen dan we in huis hebben. Het was mij genoegen uw gastheer te zijn en tot volgende week. En natuurlijk, since I met you, baby.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op een Russische stad in Siberië. Het is voor het eerst dat Oekraïne een plek zo diep in Rusland weet te raken. De stad is belangrijk voor de Russische gasproductie, wordt ook wel de gashoofdstad genoemd. Volgens de Russische gouverneur is de aanval afgewend, maar hebben brokstukken wel brand veroorzaakt. Niemand zou gewond zijn geraakt. Vakbonden spreken van een geslaagde stakingsdag in het openbaar vervoer. Duizenden vakbondsleden deden mee, waardoor er vandaag in het hele land vrijwel geen treinen, bussen en trams reden. De staking is een protest tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Vakbond FNV begrijpt eventuele frustraties van reizigers.
1: Ja, zeker snappen wij dat. Dat doet ons ook pijn. Maar die moeten ook beseffen dat wij, als we die strijd eenmaal gewonnen hebben en we gaan hem winnen, dat ze ook weer terug kunnen vallen op de goede WW en de WIA. En ze moeten boos zijn op dit minderheidskabinet.
0: Coalitiepartijen balen van de staking. Hulporganisatie Americares kan wereldwijd meer medicijnen leveren dankzij een donatie van $50 miljoen. Het gaat om de grootste donatie in het 47-jarige bestaan van de organisatie. Het geld komt van een Amerikaanse familie. Americares moest projecten stopzetten sinds de Amerikaanse overheid fors bezuinigt op ontwikkelingssamenwerking. Bijna een maand na de uitbraak van een brand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen smult het vuur nog altijd meters diep onder de grond. De grond wordt nog altijd nat gehouden met sprinklers, zegt de brandweer tegen de VRT.
2: Die sprinklers houden nat wat wij laatste week konden beschermen, dat die brand hier niet overspringt. Maar omdat de brand hier in de bodem zit, moeten wij permanent nat houden. Dat zit in het veen binnen, in bodem, 4, 5, 6 meter diepte. En ja, dat moeten wij stoppen.
0: Normaal is het veen diep onder de grond nat, maar vanwege de droge zomer is dat nu niet het geval. Het weer, vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Luister iedere woensdag.
5: Wij gaan dansen.
6: Dankjewel. Nou, ik kom vaker.
7: Zou je ooit nog terug gaan naar Drenthe?
8: Nee, voor geen goud. Nee,
5: dit moet ik. Ja. Deze wereld moet ik in.
9: I promise to be kind to the city and its citizens.
7: Jij bent iets van plan hier in de buurt.
6: Ja, zoals altijd.
4: Iedere woensdag van 5 tot 8.
10: Red Light Jazz Radio.
11: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Suitas, Soul Jazz Stage en Vuur Griffioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Brown Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuurgriffioen.nl.
12: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
13: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Spaanse inlichtingendienst waarschuwde Marokko en Spanje vooraf voor de massale migrantenoversteek naar Ceuta, blijkt uit vrijgegeven documenten. Toch zegt de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken niet op de hoogte te zijn geweest. De onthulling vergroot de druk op de regering Sanchez. De bestorming van de Spaanse exclave kostte aan 141 mensen het leven. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op een belangrijke gasstad in Siberië. Het is volgens Oekraïne de eerste droneaanval zo diep in Rusland. Volgens de Russische gouverneur kon de aanval worden afgewend en veroorzaakte brokstukken brand, maar raakte niemand gewond. Vakbonden spreken van een geslaagde stakingsdag in het openbaar vervoer. De staking is een protest tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Duizenden vakbondsleden deden mee, waardoor er vandaag in het hele land vrijwel geen treinen, bussen en trams reden. Coalitiepartijen noemen het jammer en voorbarig dat er gestaakt wordt. Volgens de VVD en D66 wordt volgende week dinsdag op Prinsjesdag bekend dat er bezuinigingen worden geschrapt. Maar plannen die eerder uitlekten vonden de vakbonden niet genoeg. Het Britse Openbaar Ministerie heeft een man aangeklaagd die ervan wordt beschuldigd een sabotageactie te hebben voorbereid voor Rusland. De Brit van 31 zou zijn benaderd door de Russische militaire geheime dienst. Details zijn verder niet bekendgemaakt. De verdachte moet morgen voor de rechter in Londen verschijnen. De Hardenbergenbrug gaat naar verwachting om middernacht weer open, dat meldt minister Karremans. De brug waar de snelweg A28 overheen gaat, is sinds maandag dicht vanwege spoedwerkzaamheden. Die zouden tot uiterlijk morgenavond duren, maar de werkzaamheden zijn eerder klaar dan verwacht. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft droog bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober... in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vuug Rivioen... A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra... samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief... nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuugrivioen.nl.
3: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
4: Elke nacht van 2 tot 3 uur terug op Salto 1, Park 4D TV. Internationale televisiekunst van toen door Amsterdamse makers onder het motto 1 uur puur beeld en geluid. Inspirerend, apart, psychedelisch en soms hilarisch. Maar altijd kunst in zijn meest pure vorm. Park 4D TV. Elke nacht op Salto 1 en via salto.nl.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

ander in een pries. Ik heb nodig wat ik niet heb. Word wanhopig als ik lief heb. Durf de mensen niet te groeten, terwijl ze liggen aan mijn voeten. Het leven, hoe doen jullie dat toch? Ik stel wat uit, ik stel me aan.

0: Straks meer muziek en informatie bij de Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. In Dubai is een vermeende belangrijke onderwereldbankier opgepakt die miljarden zou hebben witgewassen voor Nederlandse topcriminelen. Het gaat om de 46-jarige Mohamed A, bijgenaamd Saad de Paak. Hij zou onder meer hebben gewerkt voor Ridouan Taghi en Bolle Jos. A werd al in juli gearresteerd, maar zijn aanhouding is nu bevestigd. De Nederlandse politie werkte mee aan het internationale onderzoek. In totaal zijn 20 verdachten aangehouden in verschillende landen. Het UWV gaat nog eens 13.000 WIA-uitkeringen controleren omdat er mogelijk fouten zijn gemaakt bij de berekening van de bedragen. Eerder had de uitkeringsinstantie tegen deze mensen gezegd dat controle niet nodig was. Het UWV biedt daarvoor excuses aan. Wie door een fout te weinig heeft gekregen, krijgt het verschil alsnog uitgekeerd. Wie te veel heeft ontvangen, hoeft dat geld niet terug te betalen. De eerste nabetalingen volgen dit najaar. Een 31-jarige Brit is aangeklaagd voor het voorbereiden van een sabotageactie voor de Russische militaire inlichtingendienst. Dat heeft het Britse Openbaar Ministerie bekendgemaakt. De man werd vrijdag opgepakt in Swindon. Wat hij precies zou hebben voorbereid is niet bekendgemaakt. De Britse minister van Veiligheid spreekt van een mogelijke Russische dreiging en zegt dat de regering alles zal doen om het land daartegen te beschermen. De verdachte verschijnt donderdag voor de rechter. En de vakbonden kijken tevreden terug op de landelijke OV-staking van woensdag. Volgens FNV en CNV was de bereidheid om mee te doen groot. In totaal legden duizenden medewerkers in het openbaar vervoer het werk neer. De bonden benadrukken dat medewerkers niet voor hun plezier staken. Ze willen dat alle bezuinigingen op het sociale vangnet van tafel gaan en willen daarover verder praten met het kabinet. Het weer. Het blijft overwegend droog met opklaringen. In het noorden en oosten kan later nog een bui vallen. De temperatuur ligt rond de 10 à 15 graden. Donderdag overdag wisselen zon en wolken elkaar af bij maximaal 18 tot 21 graden. En tot zover het radionieuws.

0: Het station van de onbekend tot bekendmakingen. Hey, jij daar, jongeman of dame. Beschik je over durf en talent? Ben je ook op zoek naar een baan als journalist, correspondent, geluidstechnicus, editor, nieuwslezer, redactielid, omroeper, vormgever, DJ of verslaggever in de media? Oké dan. Begin net als vele anderen eerst met vrijwilligerswerk bij MART. Het communicatieinstituut van de Popiopis, persoonlijkheden en bekendmakingen. Al langer dan 38 jaar, de kweekvijver voor jong en ouder mediatalent van Amsterdam. Onbekend tot de bekendmakingen. Bel met 020-6799-665. Of stuur een e-mail naar info@radiomart.nl. Mart, een status apart. Interactieve communicatie. Uit het hart. Ding Kondrai. Hierbij doet Maart Radio ook een beroep, tevens dringend verzoek, aan onze fortuinlijke sporters, voetballers en andere topzakenlui, om alvast flink te investeren in eigen internationale media en propagandakanalen à la BET in Amerika. Nieuws, talent, muziek, geschiedenis, sport, onderwijs, entertainment, fashion, gezondheidszorg, kunst, cultuur en nog veel meer. Voor meer informatie, donatie of uw
1: nalatenschap,
0: belt u 24 uur per dag met 020-6799-665. Denk alvast aan uw nageslacht. Media is macht en geeft kracht.
2: Dames en heren, welkom op de vlucht van Suriname Airways. Ready for take-off? Fasten your seatbelt.

0: is Malta. Al langer dan
1: 40 jaar.
0: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

Just stay right the way you treat me.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. In Dubai is een vermeende belangrijke onderwereldbankier opgepakt die miljarden zou hebben witgewassen voor Nederlandse topcriminelen. Het gaat om de 46-jarige Mohamed A, bijgenaamd Saad de Paak. Hij zou onder meer hebben gewerkt voor Ridouan Taghi en Bolle Jos. A werd al in juli gearresteerd, maar zijn aanhouding is nu bevestigd. De Nederlandse politie werkte mee aan het internationale onderzoek. In totaal zijn 20 verdachten aangehouden in verschillende landen. Het UWV gaat nog eens 13.000 WIA-uitkeringen controleren omdat er mogelijk fouten zijn gemaakt bij de berekening van de bedragen. Eerder had de uitkeringsinstantie tegen deze mensen gezegd dat controle niet nodig was. Het UWV biedt daarvoor excuses aan. Wie door een fout te weinig heeft gekregen, krijgt het verschil alsnog uitgekeerd. Wie te veel heeft ontvangen, hoeft dat geld niet terug te betalen. De eerste nabetalingen volgen dit najaar. Een 31-jarige Brit is aangeklaagd voor het voorbereiden van een sabotageactie voor de Russische militaire inlichtingendienst. Dat heeft het Britse Openbaar Ministerie bekendgemaakt. De man werd vrijdag opgepakt in Swindon. Wat hij precies zou hebben voorbereid is niet bekendgemaakt. De Britse minister van Veiligheid spreekt van een mogelijke Russische dreiging en zegt dat de regering alles zal doen om het land daartegen te beschermen. De verdachte verschijnt donderdag voor de rechter. En de vakbonden kijken tevreden terug op de landelijke OV-staking van woensdag. Volgens FNV en CNV was de bereidheid om mee te doen groot. In totaal legden duizenden medewerkers in het openbaar vervoer het werk neer. De bonden benadrukken dat medewerkers niet voor hun plezier staken. Ze willen dat alle bezuinigingen op het sociale vangnet van tafel gaan en willen daarover verder praten met het kabinet. Het weer. Het blijft overwegend droog met opklaringen. In het noorden en oosten kan later nog een bui vallen. De temperatuur ligt rond de 10 à 15 graden. Donderdag overdag wisselen zon en wolken elkaar af bij maximaal 18 tot 21 graden. En tot zover het radionieuws.
2: Ting Kondrai. Hierbij doet Maart Radio ook een beroep, tevens dringend verzoek. Aan onze fortuinlijke sporters, voetballers en andere topzakenlui. Om alvast flink te investeren in eigen internationale media en propagandakanalen à la BET in Amerika. Nieuws. Talent. Muziek. Geschiedenis. Sport. Onderwijs. Entertainment. Fashion. Gezondheidszorg, kunst, cultuur en nog veel meer. Voor meer informatie, donatie of uw
3: nalatenschap,
2: belt u 24 uur per dag met 020 67 99 665. Denk alvast aan uw nageslacht. Media is macht en geeft kracht. Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. In Dubai is een vermeende belangrijke onderwereldbankier opgepakt die miljarden zou hebben witgewassen voor Nederlandse topcriminelen. Het gaat om de 46-jarige Mohamed A, bijgenaamd Saad de Paak. Hij zou onder meer hebben gewerkt voor Ridouan Taghi en Bolle Jos. A werd al in juli gearresteerd, maar zijn aanhouding is nu bevestigd. De Nederlandse politie werkte mee aan...